0: WK voetbal zou moeten gaan beheren en daar ook aandelen voor uit te geven. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was veel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan en dreigde met een boycot. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas.

Een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer terug naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en ook klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Komende dag overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen weken was er veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit de sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete panna-kooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de panna-kooi in Leiderdorp mogelijk nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niet voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel weer boven water komt. En het weer dan nog. Het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en ook dan blijft het droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij ook haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje snel maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En tot slot het weer nog. Het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. En het plan gaat nu niet door. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Oekraïne kampt ook met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7, meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd en ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria plots midden in de Sahara, lag Ivoorkust niet meer aan de kust en klopten de formaten niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. En het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op wat mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en ook droog. In de middag wel wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle Topper, dankjewel. Zometeen voor iedereen die houdt van vrijheid staat er een nummer voor je klaar. Welk nummer dat is, hoor je na de reclame. Ster. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: De T van

0: Wanneer ben je er nou echt klaar voor? Ja, het is een vraag waar we nooit het antwoord echt op hebben. En soms moet je er gewoon voor gaan. Somber, My Body Isn't Ready, te horen op 2. Ja, het is vreselijk als een goede track wordt verpest. Maar tegelijkertijd, ja, is het eigenlijk ook wel hilarisch.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Bannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper. Pak een bami-schijf, zet hem neer en je hebt een bami-schijf die staat. Stand bami. Ja, sorry, dat is bij humor en ik kan Benny King Stand By Me gewoon ja, niet meer normaal luisteren zonder dat ik trek krijg in snacks. In een bami-schijf. Dus ja, ik weet niet wie er een excuus zocht om om 6 uur de frituurpan aan te willen zetten. Los van Caroline, denk ik, van B&B voor Liefde. Bij deze. Ik ga hem ook direct voor je draaien. Welke deeltrack wil jij heel graag horen en waarom? Laat je horen via de NPO Luister-app. Uiteraard zijn andere mededelingen over je dag, je nachtleven of andere spannende gebeurtenissen ook welkom. Stand, bami-schijf, door je speakers.

0: en bliksem. Ja, dat verwachten we volgens mij uit mijn hoofd op dinsdag. Ja, het wordt heel erg lekker weer en daarna weer tanden. Ja, dus het hoort er een beetje bij, hè, bij het Nederlandse weer. Maar het regent tenminste. Ik vind dat altijd wel fijn voor de plantjes. En voor de dieren. En over de dieren gesproken, we hebben een jarige. Hiep, hiep, hoera! De poes van Jennifer, die is vandaag 15 jaar oud geworden. Ja, dat zegt ze. En dit keer hebben we het trouwens wel over haar poezenmens en niet over haar andere poes.
1: Shiba zegt dankjewel.
0: Ja, ook wel weer wat anders. Even kijken, wat komt er verder binnen voor moois?
2: Liefde kiest geen vorm, geen gender, geen regels. Liefde vindt simpelweg twee harten die hetzelfde ritme voelen.
0: Dat is een berichtje van Gunther. Vandaag is het natuurlijk ook Pride. Ik ben benieuwd hoe het er aan toe zal gaan met Madonna in Nederland. Ja, fantastisch. Mocht je erheen gaan, ben ik ontzettend jaloers op je. En ja, love is love, dat sowieso. En happy Pride voor iedereen die het viert.
3: De deeltrek.
0: Gaan we over op de muziek. Ja, ik liet net Stand By Me horen van Ben E. King. Ik zeg, ja, weet je, dat nummer is wel een beetje voor mij verpest doordat ik de hele tijd Stand By Me schrijf erin hoor. Stand By Me. Bami schrijf, snap je? Ik dacht dat het aan mij lag dat de humor kapot is. Maar niet alleen ik, François en Nico, die kunnen er ook wat van. Ze zeggen namelijk allebei hetzelfde. Dit.
4: Hey, dan als een hele goede morgen. Over Mies gesproken. Ja, Losing My Religion van R.E.M. Daar wordt ook zo met liefde gesproken over dit prachtige product. That's Me in the Corner.
0: Ja, That's Me in the Corner. Ja, ja. Nu heb ik zin in Me. Dankjewel, hè.

Robert Fraybens, Right Next Door, Because of Me. Op NPO Radio 2. Een Japanse legende zei ooit: als je de bus mist, kan dat betekenen dat je een ongeluk hebt vermeden. Als je wordt afgewezen, kan dat je juist hebben gered van de verkeerde plek. Als iemand uit je leven verdwijnt, kan dat ruimte maken voor wie er wel hoort te komen. Misschien beschermt het universum je wel, alleen voelt dat in het begin vaak als pech. De baan die je niet kreeg, de persoon die wegliep, het plan dat op het laatste moment niet doorging. En op dat moment noem je het ongeluk. Je vraagt je af waarom het weer misgaat in jouw leven. Maar misschien ging er helemaal niets mis. Misschien was het bescherming die je nog niet kon zien. Niet alles wat voelt als verlies, is ook verlies. Soms is wat het meest pijn doet, juist wat je beschermt tegen iets groters. Vertrouw dus op de omleiding. Wat je mist, kan ook zijn wat je heeft gered. Een afwijzing kan een richting zijn. Een einde kan een begin in vermomming zijn. Alleen omdat je het nu niet ziet, betekent niet dat je het later niet zult begrijpen. Geef het de tijd.

0: nog vaker.
1: Je bent altijd welkom om in slaap te vallen tijdens dit programma. Maar dat gaat bijna gewoon niet lukken, want we hebben veel te leuke muziek, joh.
2: De tip van P.
1: En normaal gesproken tip ik tijdens dit programma ook één lied dat we de hele maand op de radio horen. Maar aangezien we deze maand maar 2 weekenden uitzending hebben, wil ik je natuurlijk niet laten wachten. En om die reden tip ik dit keer per weekend 1 hit, zodat we nog 2 lekkere tracks hebben om extra vaak te draaien en te ontdekken. En dit weekend ga ik voor Debbie Dawson. Ik kende haar zelf nog niet. Maar misschien heb je haar voorbij zien komen tijdens haar auditie bij America's Got Talent in 2022. Ze maakt echt heerlijke popmuziek die een beetje in het straatje van Sabrina Carpenter past. Catchy, persoonlijk, maar ook met een flinke dosis gewoon eigenheid. Nou, alleen ligt bij Debbie naar mijn optiek de focus meer op zelfgroei en kwetsbaarheid. En aangezien ja, Sabrina Carpenter ons even laat bijkomen na al die hits, is dit misschien wel het perfecte moment om dit mooie talent te ontdekken. En we ontdekken haar met het nummer Where Have All The Good Men Gone? Laat de vogels in het begin van de muziek je lekker wakker schudden. Waar zijn ze? Vogeltjes. Daar zijn ze. Goedemorgen.

Heb je ook wel eens van die momenten dat je bij jezelf nagaat van... heb ik karma van mijn voorouders of zo? Zeg maar onafgemaakte karma dat zij iets vlak voor de valreep hebben gedaan... en dat ik daarvoor moet boeten? Daar denk ik soms wel eens over na. En dan zie je dit soort berichten, best wel vaak hoor trouwens... dat er een boek na 150 jaar terug is gebracht naar een bibliotheek. Het is een Australische plaats in Kiama... De jongen in kwestie die het heeft teruggebracht... vond het boek per ongeluk. Was tijdens een verbouwing van een oud huis... dat hij ineens dat boek daar trof. Hij zag, oh, hij is wel een beetje beschadigd door water. Maar hij zag er dus best wel goed uit... en bracht hem naar de bibliotheek... aangezien hij kon zien dat het boek niet van hem is. Aangekomen bij de bibliotheek zijn ze erachter gekomen... dat het boek dus 150 jaar geleden al ingeleverd moest worden. En ja... Weet je, crisis, hè? Je moet altijd wel op de centen letten om erachter te komen... hoeveel het dan zou kosten om een boete te krijgen... als je een boek 150 jaar te laat inlevert. €17.000. €17.000 zou de boete zijn, dus. Hoefde die persoon natuurlijk niet te betalen... want ze waren al lang blij dat het boek terecht is na 150 jaar. Maar dit bedoel ik dus met... zijn er momenten dat je dan gewoon denkt van... heb ik karma van mijn voorouders die ik nog... aan het herstellen ben. Nou, in dit geval denk ik dat deze jongen... het cyclus daarvan, de cyclus daarvan, heeft doorbroken. Deze man kan gewoon weer op vrije voeten verder gaan met zijn leven... en zal waarschijnlijk ook geen last hebben van die karma. Ik ga ook even rommelen thuis. Kijken of ik dingen kan vinden die ik terug moet brengen of zo. Maar ik denk het niet. Ik ben al aan het boeten voor die schade.

0: Chef Special.
1: I miss you so, I miss you so. And I miss you till I'm old.
0: In Your Arms. Te horen tijdens de thee van Tannas. Zometeen heb ik onder andere muziek van Oasis voor je klaarstaan. Ook de Black Eyed Peas met I Got a Feeling.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Tour. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom aan de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jennifer Topper, dankjewel. Zo direct gaan we het hebben over wat iets is wat jij ooit voor het eerst alleen hebt gedaan. Je kan je alvast laten horen via de NPO Luister-app.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: De T van Panas.
10: Max.
11: Zomer op je radio. Radio 2.
12: Ja, schudden met die billen.
13: Ja.

0: En Ray die zegt hetzelfde. Groetjes van Ray. Het duurde anderhalf uur, maar ik heb voor het eerst ooit mijn autobanden zelf gepompt.
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Vraag me niet waarom, maar alles wat met mijn auto te maken heeft, laat ik normaal gewoon lekker aan mijn vrienden of aan mijn vader over. Terwijl dat eigenlijk ergens ook best wel gek is. Ik ben namelijk iemand die wel echt alles zelf doet, het liefst. Maar als het aankomt op dit soort technische dingen met mijn auto, denk ik, ja nee, gewoon niet. En daarbij, om heel eerlijk te zijn, dacht ik ook, ik moet het toch gewoon kunnen. Dus ja, ik heb het vorige week besloten om het zelf te doen. Ik vroeg nog wel even hulp aan die man bij de pomp. En die kwam toen en die zei alleen 2.2 voor, 2.0 achter. En toen liep hij weg. Ik dacht nog, ja, misschien wordt hij verleid door mijn parfum. Ik had best wel een lekker luchtje op en doet hij het voor me. Maar helaas, mijn Bambi-ogen die werken kennelijk alleen bij mijn vader. Dus daar stond ik dan. Dopjes eraf, slang erop, banden pompen. Alleen dat apparaat, dat piepte niet. En ik wist als hij zegt, tiet, dat het dan klaar is. Ik dacht dus, oh, ik ben misschien wat fout aan het doen. Ondertussen kreeg ik allemaal meldingen over een lekke band. Maar wat bleek? Uiteindelijk dat je gewoon je auto even moet gaan erin rijden voordat alles weer goed wordt ingelezen. Weet ik veel. Anderhalf uur, hè. Het regende, uitgelopen mascara. Maar ik heb het toch gedaan en het is toch gelukt. En ondanks hoe sneu het eigenlijk is, want geloof me, ik ben me er echt bewust van dat het echt heel sneu is, was ik toch best wel trots op mijn overwinning. En daarom ben ik benieuwd, wat heb jij ooit voor het eerst alleen gedaan? Dat is ons spraakmakende onderwerp van vandaag. Laat het me weten via de NPO Luister-app.

0: Er zijn mensen blij met Lola Young. Frans is een van die mensen. Geweldig, radio harder en genieten. Ik ben altijd blij als jij blij bent.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Vandaag hebben we het over wat heb jij voor het eerst alleen gedaan? Via de NPO Luister-app kan je dat laten weten, maar ook via ons Instagram-kanaal. Als je mij volgt op Instagram, @TanasHayebi, dan kan je in dat kanaal... Spilling the Tea heet het, maar ja, als je me volgt... dan zie je het eigenlijk al meteen op mijn pagina. Klik erop, want we geven daar best wel vaak allemaal prijzen weg. Nou, antwoord op de vraag. Danny die zei, ik ben een introvert en ik doe vaak dingen alleen. Jaren geleden ging ik voor het eerst naar een concert in Berlijn. Ik sloot me af van de rest en de muziek kwam 3 dubbel zo hard binnen. Shirt die zegt, toen ik dan mijn rijbewijs had... ging ik voor het eerst alleen de snelweg op. En dat was echt een overwinning voor mij. Verder, via de NPO Luister-app komt er een bericht binnen van Helma... die zegt, voor het eerst een heg gesnoeid met een elektrische heggenschaar. Nog goed gelukt ook. Kijk, dat zijn die kleine overwinningen waar je zo trots op mag zijn. En ook grote overwinningen horen erbij. Jan-Pieter die zegt, op reis gaan terwijl je huis en een gezin hebt. Heel dubbel, super vakantie gehad... maar ook op dag 2 mijn ogen uit mijn kop gejankt... omdat ik mijn meisje en mijn kids miste. Ah. Het is wel mooi hoor, dat je dan toch hebt besloten om ook voor jezelf iets te doen. Ik vind het tegelijkertijd ook wel weer mooi dat je je schuldig voelde. Omdat je natuurlijk heel erg van je gezin houdt. Maar je bent ook een persoon naast je gezin. En een goede vrouw en goede kinderen zullen je ook supporten... als je een paar dagen besluit om je even terug te trekken en op te laden. Mama en papa hebben dat ook nodig en de kids ook. Mark die zegt, ik heb alleen een houtskeletbouw gemaakt. Zelf eerst 3D leren tekenen. Daarna alles in elkaar gezet met mijn houtverbindingen. Alles zelf geleerd en een heel jaar na mijn job een houtskelet gemaakt. Een van de vele dingen waar ik ontzettend trots op ben. Ja, daar mag je ook echt trots op zijn. Komt nog veel meer binnen. Vivianne die zegt, ik heb van alles alleen gedaan. Van inderdaad banden ompompen van de auto. Shout out naar jou dat je dat zegt trouwens. Ik dacht echt dat ik de enige was die dat niet zelf kon. Alleen naar de bios, alleen uit eten, alleen op vakantie. Heerlijk alleen dingen doen en uitvogelen hoe iets werkt of wat je moet doen. En soms kom je er ook gewoon achter dat het alleen niet lukt. En dan, dat je dan ook hulp nodig hebt en dat is ook oké. Dat is zeker waar. Het is echt gewoon oké om hulp te vragen. En ik vind dat het genormaliseerd moet worden dat je niet alles alleen hoeft te dragen in de wereld.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Het was een voorstel van FIFA-voorzitter Infantino, maar op dat plan kwam de afgelopen week wereldwijd enorm veel kritiek. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. Infantino zegt nu in een verklaring dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden, waarbij een raket in Polen neerstortte. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn gisteravond en vannacht tientallen woningen een paar uur ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. Er lagen mogelijk gevaarlijke stoffen in, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. En een transferstunt van Ajax. De Amsterdamse club heeft de Duitser Julian Brandt aangetrokken. De 48-voudig international komt over van Borussia Dortmund. Brandt is 30. Ajax noemt de middenvelder een internationale topspeler met veel ervaring.
1: Lieselot Topper, dankjewel. Hoe goed herken jij jouw favoriete hits? Het is tijd om het te testen. 3 bekende Engelstalige nummers zijn door Google Translate gehaald en klinken ineens totaal anders in het Nederlands. Ja, zonder de originele muziek erbij moet jij dus raden welke tracks het zijn. En herken jij er minimaal 2 van de 3, dan win je de thee van Tannas autogeurhanger. We hebben eerst even een klein voorproefje voor jou.
2: En ik denk, nee, jou.
1: Ja. Ja, ze zegt, en ik denk, jou. Je aanmelden kan via de NPO Luister-app door het woord file in te sturen. Terwijl jij het stoort, het woord file instuurt, krijg je van mij Have You Ever Seen The Rain?

Het weer. Er is eerst nog kans op wat mist hier en daar, maar dat lost wel lekker op. Want het is zomer, er is ook lekker veel zon in de loop van de dag. Zijn er wel weer stapelwolken, maar gelukkig blijft het overal droog. Het wordt vandaag tussen de 23 tot 26 graden. Gaan we over op de NOS-headlines van 7:30, verzorgd door Lieselot Thomas. Een goede

0: CCR 0811-22. Je kan bellen naar dit telefoonnummer.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Als je het aandurft om mee te spelen met dit spel tenminste. Je krijgt 3 Engelstalige hits te horen, maar dan vertaald naar het Nederlands door Google. Je hoort dus geen muziek, geen melodie, maar alleen de tekst. Herken jij er minimaal 2, dan win je de T van Tan als autogeurhanger. Lukt dat niet, dan mag je alsnog kiezen welke track we helemaal draaien. Lukt dat wel, dan krijg je allebei. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. 0811-22. Je kan bellen naar de studio en dan speel je mee met het spel. De lijnen zijn wagenwijd open, net zoals de tracks. Dat is een hint. 0811-22. Je mag bellen naar de studio. En we blijven gewoon net zo lang wachten totdat er iemand belt. 0811-22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Hallo, je spreekt met Arie Vermeulen.
0: Dag Arie, wat klinkt jij vrolijk?
3: Ja, nou ja.
0: Ben je vrolijk?
3: Ik denk, laat ik eens even proberen te bellen en ik kom er gewoon gelijk doorheen.
0: Ja, goed voor jou hè, Arie.
3: Dat is ook mooi. Ja,
0: dat is
3: zeker.
0: Ook mooi. Maar wat was je aan het doen dan? Nu ben ik wel benieuwd, want je klinkt echt heel blij.
3: Nou, ik ben aan het spuiten in de kas.
0: Oh, spuiten is altijd goed.
3: Dat is altijd leuk, ja, ja zeker.
0: Wat was je aan het spuiten, sorry? Dat was ik kwijt. Ik hoorde alleen spuiten.
3: Nou, ik ben hortensia's aan het remmen.
0: Ik weet niet, bloemen aan het spuiten of zo?
3: Ja.
0: Oh, oké. Wat leuk. Ja, ja. Ik hoop dat de bloemen het ook heel leuk vinden.
3: Nou, ik vind het heel leuk, ja.
0: Ik ben wel blij dat we iemand hebben die aan het spuiten is, want dat is wel het thema van vandaag. Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
2: Even Google vertalen.
0: Komt het allereerste fragment.
1: Ik zie je rondrijden in de stad met het meisje waar ik verliefd op ben en ik denk, nee, jou, oh, oh, oh. Ik denk dat het wisselgeld in mijn zak niet genoeg was. Ik denk, nuk jou en nuk haar ook.
0: Ja, zeg het maar. Welk nummer is dit?
3: Dat is een goede vraag.
0: Het is echt heel makkelijk vertalen, hoor.
3: Ja, the change in my pocket.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, nee, nee, ja, dat is niet de titel. Dat gaat door. Wat was er Nee, ik ga echt geen hint geven. Ik ga hem niet goedkeuren. Nee, helaas.
3: Dat ben ik jammer. Oh ja, ja.
0: Ja, ja. Komt de volgende. Volgende ronde om opnieuw je kansen te benutten. Komt-ie.
1: Nuk jou, nuk jou, nuk jou heel heel veel. Want we haten wat je doet en we haten je hele crew. Dus blijf alsjeblieft niet in contact.
3: Ja, ik snap nu ook het thema.
0: Ja.
3: Dit is Fuck You van Lily Allen.
0: Ja, daarom paste dat spuiten er goed bij. Snap je?
3: Ja, ik snap hem helemaal. Ja.
0: Oké. Okay. Komt de allerlaatste. Als je die goed raadt, dan ga je er vandoor met de jackpot. Dan mag je kiezen welk nummer we gaan draaien. En krijg je de T van Tannas autogeurhanger. Komt-ie.
1: A, B, C, D, E, F, U. En je moeder en je zus en je baan en je gammele auto. En die rotzooi die je kunst noemt. Nuk jou en je vrienden die ik nooit meer zal zien. Iedereen behalve je hond. Jullie kunnen allemaal op nukken.
3: Ja, ja ik heb hem in mijn hoofd, maar ik weet alleen het liedje niet.
0: Wat heb je in je hoofd? Laat me in ieder geval in je hoofd kijken.
3: Ja, A, B, C, D, E, F, G.
0: Ja, mogen we het goed rekenen, jury? Ah, ik ga hem goed rekenen, hij spuit. Iemand die spuit moeten we gewoon goed rekenen.

0: nummer 2 goed. Gil was dit trouwens met ABCDFU. En vandaag is het spelthema file en geen vak. Het is namelijk Zwarte Zaterdag, oftewel de drukste verkeersdag van de zomer. Vooral in Frankrijk, maar ook in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland staan van die echt lange files. En echt niemand zit daarop te wachten. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je je frustratie uit gaat geven met een van deze tracks. Dus jij wint een Teefant Anna's autogeurhanger. Bent aan het spuiten in de tuin. Spuit lekker door. En welk nummer mag ik voor jou draaien?
1: Nou, ik vind het laatste liedje vind ik echt een lekker plaatje. Dus als je die op wil zetten, helemaal leuk.
0: Oké, maar dan ga ik nog wel één vraag aan jou stellen. Je hebt van Gil heb je de normale versie. En je hebt eentje die echt net even wat harder is. De angrier versie.
1: Ja.
0: Mag ik de angrier draaien? Dat is mijn vraag.
1: Die is wel het lekkerst, denk ik.
0: Toch? Ja, dat is...
1: Zeker.
0: Ja, yes, ik hou ervan. Topper. Dankjewel voor het meespelen, hè?
1: Ja, dankjewel, hè. Hoi.

Ben die zegt via de NPO Luister dat hij gisteren de Michael Jackson documentaire heeft gezien over zijn leven, derde deel, controversies en zijn overlijden. Echt een drama en dat zijn vader niet te vertrouwen is. Ik moet zeggen, volgens mij is dit niet de film waar je aan refereert. Die film heb ik dus niet gezien. Shame on me. Ik kan niet wachten totdat hij ergens te huren is en dat ik die film kan zien. Het is me gewoon helemaal ontgaan. En tot het moment dat ik hem wel wilde zien, had ik begrepen dat hij niet meer in de bioscoop draait. Nou ja, goed. Shame on me. Maar wat er nog niet is, gaat komen. Ik ga dat sowieso even checken. Thanks nog voor de reminder, Ben. Je hoorde hem net hier op 2. Nu is het tijd voor Chris Isaak. Lie to me.

0: is NPO Radio 2.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Waar is dat geld?
11: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
13: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Zometeen hoor je Marillion met Kaylee. Na het NOS-journaal van 8 uur verzorgd door Lieselot Thomas. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen van het WK voetbal te verkopen gaat niet door. Er was gigantisch veel weerstand tegen dat plan. De Europese voetbalbond UEFA was zelf zo boos dat het FIFA-toernooien wilde boycotten. In een verklaring vannacht zegt Infantino dat hij het plan terugtrekt omdat het te veel verdeeldheid heeft gezaaid. Maar er zit meer achter, zegt NOS-sportjournalist Edwin Schoon.
16: In werkelijkheid kwam het vuur hem na aan de schenen en heeft hij de afgelopen dagen de steun uit de hele voetbalwereld zo'n beetje verloren. Ja, en met als toppunt gisteren 3 vertrouwelingen van hem die hem de rug toekeerde.
15: Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en op sommige plekken viel de stroom uit. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen. Bij die stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit, zegt het COC. Op de dag van de Kanaalparade in Amsterdam, jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar het COC zegt dat er veel is veranderd.
17: We staan nu op de 13e plaats in Europa. Geweld en discriminatie tegen onze gemeenschap is in de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld. Acceptatie onder jongeren is eigenlijk best wel slecht. 40% gelooft niet in gelijkwaardigheid. Kortom, ja, dat zijn allemaal zorgelijke signalen.
15: Tijdens de Kanaalparade vanmiddag in Amsterdam varen zo'n 80 boten, onder meer over de Prinsengracht, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid.
14: Als ik nog één ding hierover mag zeggen, is dat ik het echt zorgwekkend vind om te horen dat er een trend is dat mensen gelijkheid niet meer willen accepteren. Ik denk dat dat mede ook is ontstaan doordat er, ja, qua wereldleiders ook het een en ander is veranderd en er opnieuw ook, ja, wordt gezegd dit mag niet, dit mag niet, en wij geloven alleen in man-vrouw verhouding. Ik vind dat verschrikkelijk om te horen. Ik ben heel blij dat er zoiets bestaat als de Kanaalparade en dat mensen daar voor zichzelf kunnen opkomen. Want liefde is liefde. En als een ander een bepaalde geaardheid heeft, wat gaat jou dat aan? Helemaal niks. Dus wees blij met wie je bent. En ik hoop ook dat de mensen die dit horen, die dit wat aangaat, dat ze gewoon wel weten van, er is inderdaad misschien nu minder progressie, maar dat betekent niet dat je moet opgeven. Blijf doorgaan voor vrijheid en voor gelijkheid.
15: Het weer. Eerst nog kans op wat mist hier en daar. Verder veel zon. In de loop van de dag stapelwolken. Maar het blijft bijna overal droog. En het wordt 23 tot 26 graden.
14: Lieselot Topper, dankjewel.
18: Ster. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op. Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
19: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Waar is dat geld?
19: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
13: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
20: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: in of doneer.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: De thee van Panna's.
6: Max.
7: Zomer op je radio. In Theo Radio 2.
8: Was een kusje op je voorhoofd.

0: Force met I Just Might.
1: How You Remind Me van Nickelback. Are We Having Fun Yet? We haven't fun
0: yet. Oftewel, hebben wij al plezier? Ja, dat is een vraag die Thomas vond in het nummer van Nickelback met How You Remind Me voor...

0: antwoord op deze vraag is gewoon nee. Het nummer gaat namelijk over een ongezonde relatie vol ruzies en pijn en benadrukt hoe leeg en zwaar die situatie is. Maar oké, hoe maken wij mensen dan überhaupt plezier? Nou, psychologen zeggen dat plezier vaak ontstaat wanneer je brein iets net anders krijgt dan je verwacht. Zoals dat oude liedje dat ineens op de radio komt, of iemand die precies zegt wat jij dacht. En jij onthoudt plezier vooral door de piekmomenten en hoe iets eindigt. Nou, daarom kan een mooie zonsondergang op vakantie of een grappig moment aan het einde van een gewone dag die hele ervaring positief kleuren. En het sterkste plezier komt wanneer je helemaal opgaat in iets dat precies past bij je aandacht en vaardigheid. Bijvoorbeeld een goed boek waar je helemaal in verdwijnt, of bezig zijn in de tuin terwijl je de tijd vergeet. Kortom, plezier is je brein dat zich voordoet alsof het een exclusieve club vol VIP-geluk wil, maar uiteindelijk gewoon blij wordt van leftover pizza om 8 uur 's ochtends.
1: Welke vraag uit die track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag. Vraag maar raak.

Van Crash Test Dummies. Een bijzonder nummer met een titel die net zo eigen is als het lied zelf. En dat is misschien ook wel het mooie aan muziek. Achter een paar minuten geluid kan soms een heel persoonlijk verhaal schuilgaan. Dat geldt ook voor Roar van Katy Perry. Zij schreef dit nummer omdat ze klaar was met alles binnenhouden en besloot om voor zichzelf op te komen. Een boodschap die eigenlijk nooit oud wordt als je het mij vraagt. En die boodschap die hoor je nu door je speakers. Brul allemaal lekker mee.

0: Ik hoop niet dat je je blue voelt op deze zaterdagochtend. New Order met Blue Monday. Misschien staat jouw naam zo direct wel op onze Hollywood Wall of Fame, want onze nieuwslezer die leest een zin op. En dit is aan jou de vraag of deze komt uit het nieuws van 8:30... of uit een songtekst. Onze nieuwslezer van vandaag is Lieslot Thomas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw zin van vandaag?
1: Kaart van Afrika.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister-app. En wie weet win jij zo direct wel een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Hopelijk is de mist bij jou ook opgelost. Er is misschien nog wel een beetje mist. Maar verder is er heel veel zon. In de loop van de dag zijn er stapelwolken. Maar het blijft overal droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Een heleboel mensen zeiden dat ze wel toe zijn aan regen. Vanaf dinsdag komt de regen. U roept en de weergoden horen het. Over naar de NOS headlines van 8:30. Verzorgd dus door Lieselot Thomassen.
1: De meeste migranten die naar de Spaanse exclave Ceuta waren gevlucht zijn al vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Het zou gaan om meer dan 48.000 van de 50.000 mensen die naar Ceuta waren gekomen. In de exclave waren heel veel politie en militairen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dat lijkt wel nodig, want nu het avond is geworden en donker is geworden, ja, wordt het ook wel steeds grimmiger op straat. Heel veel mensen zijn teruggegaan naar Marokko lopend, maar een heel...
0: Luister app en wie weet win jij zo direct wel een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Hopelijk is de mist bij jou ook opgelost. Er is misschien nog wel een beetje mist. Maar verder is er heel veel zon. In de loop van de dag zijn er stapelwolken. Maar het blijft overal droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Een heleboel mensen zeiden dat ze wel toe zijn aan regen. Vanaf dinsdag komt de regen. U roept en de weergoden horen het. Over naar de NOS headlines van 8:30, verzorgd dus door Lieselot Thomassen.
1: De meeste migranten die naar de Spaanse exclave Ceuta waren gevlucht zijn al vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Het zou gaan om meer dan 48.000 van de 50.000 mensen die naar Ceuta waren gekomen. In de exclave waren heel veel politie en militairen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dat lijkt wel nodig, want nu het avond is geworden en donker is geworden, ja, wordt het ook wel steeds grimmiger op straat. Heel veel mensen zijn teruggegaan naar Marokko lopend, maar een heel groot deel, dat is hier ook gewoon nog. En ja, die moeten vanavond weer buiten slapen.

0: al vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Het zou gaan om meer dan 48.000 van de 50.000 mensen die naar Ceuta waren gekomen. In de exclave waren heel veel politie en militairen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: En dat lijkt wel nodig, want nu het avond is geworden en donker is geworden, ja, wordt het ook wel steeds grimmiger op straat. Heel veel mensen zijn teruggegaan naar Marokko lopend, maar een heel groot deel, dat is hier ook gewoon nog. En ja, die moeten vanavond weer buiten slapen en hebben de afgelopen dagen niet veel gegeten. Dus ja, dat doet de sfeer niet ten goede.
0: De bestorming van Ceuta kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken gaat niet door. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer de schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na wereldwijde kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden, waarbij een raket in Polen neerstortte. En op een AIDS-conferentie in Brazilië heeft de Amerikaanse delegatie flink geblunderd. Bij een presentatie werd een kaart van Afrika getoond, waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria ineens niet meer aan de kust en klopten de formaten niet. Die kaart bleek met AI te zijn gemaakt. Amerika heeft excuses aangeboden.
2: Maar het is toch echt, oh, dan denk ik bij mezelf, Je kijkt toch eerst voordat je iets presenteert.
0: Ja, dat zou je denken, hè? Ja.
2: Zeker bij zoiets belangrijks. Ja. Hoe bedoel je, de kaart is door AI gemaakt? Dat kan je toch gewoon googlen?
0: Ja.
2: En ook zoiets doms. Sorry,
0: ik denk
2: hoor.
0: Ook niet dat ze voor het eerst een kaart van Afrika ergens voor nodig hadden.
2: Nee, het is toch zo belachelijk.
0: Kleine
2: gewoon. Ik kan gewoon niet geloven wat ik hoor. Gewoon. Ik kan gewoon niet geloven wat ik hoor. En dan alleen excuses aanbieden. Pannenkoek.
0: Ja. Nou, ja. Maar kaart van Afrika dus.
2: Ja, kaart van Afrika, inderdaad. En nou, je net zegt, de zin die je net oplas kwam dus voor in het nieuws. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Bianca, Louis, Maya, Christian, Willem, Rob en een heleboel andere mensen. Mocht je je naam niet gehoord hebben, maar heb je toestemming gegeven via de NPO Luister-app, dan kun je je naam zien op het grote scherm op onze Hollywood Wall of Fame. Lieselot Topper, dankjewel. Niet alleen shout-outs, je kunt ook een Thee van Tannas theepakket winnen tijdens dit programma door mee te spelen met het geheel. Ik ga een aantal vragen aan je stellen, 5 om precies te zijn. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als je dat doet, dan kun je met die antwoorden het geheel vormen. Het zijn soort puzzelstukjes die je moet neerleggen om vervolgens de grote puzzel op te lossen. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag en die luidt: wat drinken vampieren volgens de verhalen? Wat drinken vampieren volgens de verhalen? Je antwoord mag je doorgeven via de NPO Luister-app. En wie weet bel ik jou zo direct wel om met jou dit spel te spelen.

0: Door Ruud de Soleil heeft dit nummer toch wel echt extra lading gekregen. Ik krijg gewoon automatisch zin in vakantie en gewoon goede vibes en lekker met de auto onderweg. Ze hebben ook een hele leuke aftermovie geplaatst op Ruud de Wild zijn Instagram. Ga dat zeker kijken en volg NPO Radio 2. Ook direct Nova Star Today Yesterday net te horen. Goedemorgen, Janneke.
1: Goedemorgen.
0: Welk festival wordt het vandaag?
1: Ik ga naar Castlefest met mijn man en mijn dochter.
0: Die ken ik niet. Wat voor festival is dat?
1: Dat is een fantasy festival in Lisse, in de Keukenhof.
0: Oh. En wat is er ook muziek of is het gewoon een ander soort festival?
1: Muziek en heel veel kraampjes en er is van alles te zien. Er wordt gelarpt en geroleplayed en cosplayed. Dus,
0: oh,
1: ja.
0: Leuk.
1: Van en alles.
0: Je zei Castle Festival. Moet ik dan daarbij denken aan een soort Marie-Antoinette thema of dat niet?
1: Nou, het is eigenlijk maar hoe je wil gaan.
0: Oh, hoe ga jij?
1: Ja, een soort van heks.
0: Oh, wat leuk. Ja. Je bent gewoon mij. wat lief dat je aan mij hebt gedacht terwijl je als heks gaat. Oh, dat vind ik leuk.
1: Nou, speciaal voor jou.
0: Ja, speciaal voor mij. Dat vind ik heel erg leuk. Oh, dat vind ik leuk. Gezellig. Twinning is winning, hè, zeggen ze dan.
1: Nou.
0: Vergeet je de bezem niet?
1: Nee, dat is goed.
0: Oké, fantastisch. Nou, topper. Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. Het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Dan moet je wel echt alle vragen goed beantwoorden. Anders moet ik de lijnen opengooien. 0811-22 en dan kan iemand anders verder spelen met het spel. Gaan we niet vanuit, maar op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het gaat doen vandaag?
1: Ja, 4.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Wat drinken vampieren volgens de verhalen?
1: Bloed.
0: Oké, je maakt een cake en in het recept staat: klop de eieren luchtig. Wat moet je met de eieren doen?
1: Kloppen.
0: Correct, was een instinker. Wat maak je figuurlijk gezien nat als je je voorbereidt op een moeilijke klus of uitdaging?
1: Oh nee. Wat maak je nat?
0: Figuurlijk gezien, hè? Als je je voorbereidt op een moeilijke klus of uitdaging. Dan zeggen we ook wel, maak je maar nat.
1: Borst. Je borst.
0: Waar staat een B&B volgens de titel van de bekende RTL-serie helemaal vol mee?
1: Liefde.
0: Je loopt rond met een been of arm in het gips. Wat is er dan waarschijnlijk met jou gebeurd?
1: Je hebt iets gebroken.
0: Ja! 5 antwoorden heb je nu nog het geheel raden. De antwoorden die jij hebt zijn bloed, kloppen, borst, liefde en gebroken. Wat zou je kunnen vormen met deze antwoorden? Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Hart.
0: Oh my god! Ja, het is inderdaad hart. Dat is natuurlijk het orgaan dat in je borstkas zit en bloed door je hele lichaam pompt. Maar je hart staat ook symbool voor liefde. En soms kan je hart ook letterlijk gebroken voelen. Nou, bij een hartstilstand is snel handelen ontzettend belangrijk. Tijdens een reanimatie druk je het borstbeen ongeveer 5 tot 6 centimeter in. Op een tempo van 100 tot 120 kloppen per minuut. En iets wat ik ooit bij BHV heb geleerd. Je hoeft niet alles perfect te doen. Als je bereid bent om iemand te helpen, dan zet je al een heel belangrijke eerste stap. En een nummer dat mooi aansluit bij dat ritme is Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Die track heeft namelijk 116 beats kloppen per minuut. Topper, jij gaat er vandoor met een thee van Tanna's theepakket. Ben je er blij mee?
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Fantastisch. Van heks tot heks ben ik trots op je.

Eén ding wat ik al een tijdje kwijt wil op de radio is dat ik het echt heel belangrijk vind om je zuurstof goed te gebruiken. En dat is door aardige dingen tegen mensen te zeggen. Een klein compliment kan iemands dag al zo erg opfleuren, geloof het of niet. Een glimlach geven aan iemand die je niet kent op straat kan ervoor zorgen dat iemand uit zijn gedachtes komt. Ik ben zelf iemand, ik kijk soms best wel boos omdat ik dan heel erg aan het nadenken ben, in mijn hoofd aan het malen ben over van alles en nog wat. En als iemand dan naar mijn glimlach, dan kom ik uit die gedachtes. Dan word je toch nog onbewust op een of andere manier blij. En ik hoop ook echt dat tijdens dit radioprogramma, door de muziek, maar door de positieve energie van alle luisteraars ook, dat jij die glimlach ook op je gezicht krijgt. En ik hoop dat je op dit moment ook aan het glimlachen bent als er niemand naar je glimlacht. Want die glimlach maakt je wel vele malen mooier.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. Er komt een mooi bericht binnen via de NPO Luister-app.
1: De thee van Tannas.
0: Van Julian, die zegt... Hoi Tannas, in het kader van een ander laten glimlachen... Je reactie op het nieuws over LGBT-acceptatie... dat liet me even glimlachen. Soms kan het, zelfs op Radio 2, wat alleen voelen als transpersoon... en daarom luister ik heel graag naar dit programma. Je hoeft er verder niets mee, alleen even glimlachen, hoop ik. En ik lees dit bericht op, omdat zo zie je maar weer... hè, dat je met je woorden echt een ander kan raken. Je hoeft maar net iets te zeggen wat iemand toevallig nodig heeft op dat moment. En daarom zeg ik ook, het is zo belangrijk om je zuurstof goed te gebruiken. Zeg wat aardigs tegen een ander, want je weet maar nooit hoe diegene zich kan voelen. Dus Julian, dank je wel voor je bericht. Zometeen gaat die positiviteit en die stralende zon nog verder omhoog. Samen met Jeroen van Inkel, Rinkel de Kinkel staat weer voor je klaar. Heel veel plezier bij hem en ik spreek je morgen weer. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start. En dan denk

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Even kijken op de klok. Het is 9 uur geworden. Tijd voor het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
4: De FIFA heeft het plan van voorzitter Infantino teruggetrokken om aandelen van het WK voetbal te verkopen. Vannacht kwam opeens dat bericht en dat was groot nieuws op alle internationale sportzenders.
5: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino, who has scrapped his controversial plan to sell off stakes in FIFA competitions, including the World Cup.
4: Infantino zegt nu dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. Van over de hele wereld kwam er deze week flinke kritiek op dat plan, onder meer vanuit de Europese, de Aziatische en de Noord-Amerikaanse voetbalbond. Achteraf bleek dat Infantino het plan zelf had bedacht. Zelfs de operationeel directeur van de FIFA wist van niet, en hij was het er ook niet mee eens, zegt journalist Edwin Schoon.
6: Een voorzitter moet mensen bij elkaar brengen, zegt hij, en mensen inspireren. En wij zien het tegenovergestelde. En als ik hier mijn baan door verlies, dan is het maar zo, maar ik slaap wel lekker vannacht. Dat heeft hij gezegd.
4: De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit, zegt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens het COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI+-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. Vanmiddag wordt tijdens de botenparade de Canal Parade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. De A2 is in Limburg bij Gratum al uren dicht omdat 2 vrachtwagens daar vannacht op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Het is ook niet bekend hoe het met de chauffeurs gaat. De weg is bezaaid met spullen als toiletblokjes, vuilniszakken en glazen mocktailflesjes. Zo is te zien bij L1 Nieuws. Op zijn vroegst over een uur gaat de weg weer open. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal, want in een woonwijk is een complete panna-kooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metershoge kooi om in te voetballen is gebleven en hoopt dat het speeltoestel weer snel boven water komt. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken en lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
11: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Waar is dat geld?
11: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.

0: voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.

0: Altijd fijn als Gloria er is, dames en heren.
1: Hi everyone, I'm Gloria Estefan and you can find romance, danger and lust on the Jeroen van Inkel Show.
0: You know that. Dankjewel. Je hoort echt ook aan wat ze zegt dat het heel lang geleden is ingesproken. Romance, danger and lust. Romantiek, gevaar en lust. Nog steeds actueel. En waarom zou het ook niet op zaterdag 1 augustus? Je kan meedoen met show 0800-1122 of het digitale doorgeeflijn. En wij horen graag wat jij van plan bent om te doen vandaag. En deze heerlijke jaren 70 romantische violen, die markeren het begin van, ik wil zeggen, nu al een legendarische uitzending. Is de dag van de kanaalparade tijdens de Pride in Amsterdam.
2: Het ziet er altijd uit als een leuk feestje op televisie en in het echt. Maar het doel, dat lijkt actueler dan ooit. Er wordt gedemonstreerd om te laten zien.
3: Because we're proud of who we are, because we demand equal rights for everybody and we need to be visible.
4: Hoeveel zusters er nog worden vermoord over de wereld en broeders om wie ze zijn, is het gewoon heftig. Dus het mag ook zo'n dag.
2: In sommige landen zijn LHBTI'ers doodsbang voor wethandhavers, zoals de politie. In Amsterdam is dat vandaag niet nodig. Integendeel juist, ze zijn er vandaag juist om
5: verbinding te leggen, om vooral het contact met de gemeenschap te leggen, te houden, te onderhouden en te laten zien dat we er zijn. Te laten zien dat we een benaderbare politie zijn.
0: En daarom dagen ze broek zonder achterkant.
2: Of
0: agenten.
2: Of met een ritje. Vanaf 3 uur staat de NPO Radio 2 ook volledig in het teken van de Pride. Onze crew die draagt broeken zonder ritje. En Caroline Borgers die zal live verslag doen vanaf het evenement.
0: Ja, dat
6: get on down and party.
0: Dat is het motto van het hele feestje. Get on down and party. Laat je lekker gaan. Laat je door niets of niemand tegenhouden. En wees gewoon lekker jezelf.
7: Er is maar één.

0: Vandaag 182 jaar geleden dat de eerste Duitse dierentuin wordt geopend in Berlijn, 1844. Ja, en hadden ze daar rond 1939 maar ander soort beesten ook ingestopt. Dan had de wereld er nu anders gezien. Maar nou ja. Hey, goedemorgen. Wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luisterapp. Annelies die zegt groetjes uit het zonnige Frankrijk. Nu eerst maar even eitjes koken. Nou, eet smakelijk Annelies en dankjewel voor je bericht.
1: Marcel die schrijft al sinds 6 uur vanochtend wakker. Toen moest ik de kinderen ophalen uit Amsterdam die daar Pride aan het vieren waren. Hij zet erbij, je zet ze anno nu toch liever niet in een Uber.
0: Oh.
1: Kan ik me een beetje voorstellen.
0: Ja. Uber is ook niet meer wat het geweest is.
1: Nee, daar is de emancipatie nog niet echt toegeslagen. Maar zacht uit te drukken.
0: Axel die zegt zo meteen stappen we in de trein om vanuit Maastricht naar Amsterdam te gaan. Gaan met de hele vriendengroep Pride vieren. Veel plezier Axel, vanuit Maastricht dus.
1: En Yassine is de koffers aan het inpakken. Ze schrijft morgen vliegen we naar Miami voor een lekkere lange zomervakantie.
0: Ah, lekker. Miami. Met al die pasteltinten en zo. Oh. En al die bejaarden die er wonen.
1: Ja, en heel veel krokodillen natuurlijk. Hè? Die lopen er over de straat als je pech hebt.
0: En Dexter.
1: Ja, en Dexter. Ja, absoluut.
0: Niet vergeten. Veel plezier. Beste Yassine en Bas. Vandaag de vakantietrip naar Kroatië voorbereiden. Het is al de 15e keer dat we daarheen zijn gegaan. Maar het moet toch nog weer voorbereid worden. Dat hoort ook bij de voorbereid. Bas, je hebt inderdaad helemaal gelijk. Die voorbereid, het lekker ruzie maken boven de koffer. Moet dit allemaal mee?
2: Ja, dat zijn hele leuke schoenen. Die wil ik heel graag dragen.
0: Dat is allemaal leuk.
1: En je hebt dan ook van die mensen die dan al van tevoren gaan kijken bij welke restaurantjes ze gaan eten. Dat is ook een bijzonder fenomeen.
0: Oh, ja. Het is een missie om, als je dan gaat, nieuwe restaurantjes te vinden en te zoeken.
1: Ja, absoluut.
0: Heb ik ook gedaan.
1: En Vincent die stuurt via de NPO Luister-app vandaag ga ik knotshockeyen. Knotshockeyen. Dat is gaat hij met de kinderen doen op de camping. En hij schrijft ook, we gaan natuurlijk ook zwemmen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Knotshockey, ik heb het even gegoogeld. Dat is een hockey met een enorme... Ja, het lijkt een beetje met een knots op een wattenstaafje. Maar dan 100.000 keer groter.
0: Oh!
1: Het is allemaal van plastic, zodat het zacht is. Zodat je elkaar niet de hersens mee kan slaan.
0: Omschrijving vind ik ook briljant.
1: Ja.
0: Nou, het lijkt op een wattenstaafje, maar dan 100.000 keer groter.
1: Exact.
0: Nee, ik zie het inderdaad helemaal...
1: Je hebt er een beeld bij, hè? Ja.
0: Hij is 1,78 meter. Hij heeft jarenlang bovenop Nicole Kidman gelegen. Maar dat was logisch, want ze waren met elkaar getrouwd. Hij komt uit Nieuw-Zeeland. En zijn naam is Keith Urban. Ah, dit is een nummer wat hij gemaakt heeft met Michael McDonald van de Doobie Brothers. Wee!

was 1979. Ik liep op straat en deze plaat kwam bij iemand uit de stereo-installatie. Die had net het album gekocht. Werkelijk fantastisch album. Luister ook naar nummers als Carnival of the Night en Rodeo Drive. Allemaal gespeeld door Wilton Felder op de sax, Joe Sample en Styx Hooper achter de drums. Oftewel, The Crusaders.

0: onder de douche zit, deze plaat. Ja, dan lijkt het alsof je een beetje kan zien. Dermot Kennedy hoorde je daar. 9:32. Lieselot, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou, het omstreden plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen uit te geven gaat niet door, maakte de Wereldvoetbalbond vannacht ineens bekend. Infantino zegt dat er te veel verdeeldheid is en dat klopt ook, want uit de hele wereld kwam kritiek en de UEFA dreigde zelfs met een boycott. Volgens de FIFA was het bestuur niet op de hoogte en was het een eenmansactie van Infantino. Of het gevolgen gaat hebben voor zijn positie moet ook nog blijken. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en op sommige plekken viel de stroom uit. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden, waarbij een raket in Polen neerstortte. En op de Amstel in Amstelveen zijn dit jaar al 2 keer zoveel boetes uitgedeeld als vorig jaar aan zogenoemde partyboten. Feestvierders gaan het water op met harde muziek, tientallen feestgangers en opvarenden die dan langs de kant wild plassen. Lenny van 95, die aan het water woont, is daar helemaal klaar mee.
2: Is schandalig. Daar komen ze aan met die boten, studenten, ik weet niet wat, allemaal in het wit. En dan gaan ze allemaal aan de kant. Daar staan alle bomen met begieten. Nou, dat is niet leuk, hoor.
1: Nee.
0: Ik kan me voorstellen dat ze daar last van heeft.
1: Ik vind dat ze best wel kwiek klinkt voor 95.
0: Ja, best wel. Eigenlijk wel.
1: Sinds het begin van dit vaarseizoen zijn er op de Amstel in Amstelveen al meer dan 50 boetes uitgedeeld. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken en lokaal een bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Lenny, even je ogen sluiten.
3: Vanmiddag is NPO.

0: Vier de Liefde. Vanmiddag vanaf 3 uur Pride Amsterdam op NPO Radio 2.
1: Ja, schouders erachter, borst vooruit, dan laat je haar wapperen. Straks vertelt het universum nog wat het allemaal voor jou in petto heeft in de recordscopen voor vandaag, 1 augustus. Nu op

0: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: Radio 2.

0: Soms moeten we de geschiedenis vastleggen, vrienden en vriendinnen. Son Milieu zou ik een Nederlands groep doen en die zou ik willen aanbevelen om te begraven in zo'n tijdcapsule. Weet je wel, je hebt van die tijdcapsules. Daar gaan dan allerlei dingen in van dit moment, van deze tijd, zou ik maar zeggen. En dat de begraven ze op een van het schoolplein. En daar komt dan ook een monument te staan, dat het daar ligt. En het is de bedoeling dat over 25 jaar de mensen het opgraven en dan kijken, wat hebben ze er destijds ingestopt? Dat zou ik zo leuk vinden als dat dan gebeurt. En dat over 25 jaar de mensen dan zo'n USB-stick, ja, die zullen ze niet meer af kunnen spelen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Een CD of zo.
1: Zitten ze te kijken van, wat de fuck is dit?
0: Fuck? Ja. Maar iets van zo'n milieu, weet je wel, dat over 25 jaar gevonden wordt.
1: Een QR-code misschien.
0: dat weet ze ook
1: maar
0: niet.
1: Het zou ook leuk zijn als we dan muziek van zo'n milieu de ruimte inschieten.
0: Ja.
1: Voor een ander leven, als een dat ander, er is.
0: Dat zijn leuke dingen.
1: Ja.
0: Ja. En dat hele, zeg maar, fenomeen van dingen opgraven, dat vind ik toch altijd heel bijzonder. Ja. Archeoloog is een bijzonder type. Het is mij wel eens opgevallen dat heel veel archeologen zijn vrouwen. Is dat,
1: okay.
0: Die zijn heel goed in dingen uit het verleden ophalen. Die zijn echt heel goed. Die zijn heel getraind. Dus ik zeg goedemorgen. De grapjes vliegen laag over. Ah, het is allemaal goed bedoeld. Hè. Als we een beetje gezelligheid en sfeer willen creëren, dan

0: meeste plaatsen breekt de zon door. Kan her en der wat stapelwolken. Lokaal regen. Het wordt 22 tot 26 graden. En wereldsterren hebben last van branden in Frankrijk.
1: Zo wordt de wijngaard van Brad Pitt en Angelina Jolie bedreigd door het vuur. Oh. En George Clooney en zijn vrouw die moesten eerder deze week al hun Franse stulpje verlaten. Volgens CNN schreef George een
2: letter to his town's mayor expressing the hope the other residents are safe and vowing to contribute to any needed rebuilding.
1: Deze verslaggever vertelt dat hij dus een bijdrage wil leveren, George, aan een eventuele wederopbouw.
0: Nou, dat is wel een mooi streven.
1: Hij is sowieso heel erg betrokken bij dat Franse dorpje waar hij woont. Hè? Dat hoor je vaker. Dat doet hij goed.
0: Ja, hij heeft natuurlijk ook geld genoeg om dat te doen.
1: Ja. Hè?
0: En weet je wat het is voor George Clooney? Hij is een geweldige filmster, een geweldige acteur. Maar hij kan niet zoenen. Hij kan niet kussen.
1: Oh.
0: Hij is, hij doet het als een soort zo'n Nemo-vis die naar lucht hapt. Als hij gaat zoenen, dan doet hij gewoon zo zijn mond erop.
1: En
0: dan,
1: oh ja?
0: Ja. Je moet maar eens kijken in de toekomst. Als je nog eens een film met George ziet. Dames, wat waren ze?
1: Ja, dat ga je dan nooit meer ontzien. Nee, dat blijft je dan altijd opvallen. Ik ben benieuwd.
0: Het bluesfestival van Johan Derksen in Grollo stopt ermee. Ja, dat is toch wel stop te persen. Breaking news. Wat was er aan de hand? De kosten waren te hoog. En de bezoekersaantallen die waren te laag. Dat is de reden. Volgens Derksen komt het door concertorganisator Mojo, die sinds enkele edities de boel organiseert. Oh ja. Mojo is natuurlijk een grote organisatie. En ja.
1: Ja, die zijn natuurlijk voor de winst daar. Hè?
0: Ja.
1: En Derksen en zijn miljonairsvriendjes die deden het natuurlijk omdat ze de muziek leuk vonden.
0: De muziek leuk vonden, ja.
1: Dat is wel een verschil.
0: Ja. Sinds de kaarsenrel in 2022 is Johan zelf niet meer betrokken. Hij moest toen weg, hè, geloof ik.
1: Ja, hij is natuurlijk overal uit gedonderd toen. Onder andere hebben die zelfs de miljonairsvriendjes gezegd. Nou, Johan, je hoeft er niet meer bij.
0: Nee. En Johans verwachtingen waren hoog, want hij hoopte dat
3: Grollo de blueshoofdstad van Europa is. En dat iedereen in Europa weet, Grollo is Blues Village. Daar wordt de blues gespeeld.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, het heeft wel iets schattigs dat deze man zo helemaal met die blues bezig is.
1: Ja, maar ik las dan ook dat ze dan Mojo dan daar ook country-artiesten neerzet. En blues en country zijn natuurlijk twee verschillende dingen voor de liefhebbers.
0: Voor de liefhebbers, ja.
1: En als je van blues houdt, dan hou je vaak überhaupt niet van country. Dus dat is natuurlijk wel een klein beetje gek.
0: Misschien ging het fout toen iemand roept, we moeten ook happy hardcore programmeren.
1: Oh ja.
0: Dat is allemaal gekheid natuurlijk. What you doing? Ja, ik weet zeker wel wat I'm doing. Yes, I'm playing rock and roll on the radio. Wat al eerder, mondharmonica met Boy George. Is er nog

0: Jennifer Lopez, Still Jenny from the Block, zegt ze terwijl ze met haar Gucci bag van de trap afloopt van haar privé vliegtuig. Daar beweegt ze zich bevallig richting de landingsplaats en de lobby, de aankomstlobby van de privé vliegtuigen Schiphol Zuid. Hè? Heb je daar zo'n gedeelte? Ik ben er wel eens geweest, ik mocht wel eens meevliegen.
1: Zo.
0: In het vliegtuig van Marcel Boekhoorn, die bood dat aan. Vanuit Marbella. En ja, ik zeg, te gek man, ik ga wel mee.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat was echt een belevenis natuurlijk. Hè, zoals, maar hoeveel privévliegtuigen hebben wij eigenlijk in Nederland?
1: 44 staan er geregistreerd. Het Financieel Dagblad heeft daar een heel uitgebreid artikel over geschreven dit weekend. En er zijn dus 44 vliegtuigen. Klinkt weinig, maar ze delen die dingen dus onderling. Ze verhuren ze aan elkaar.
0: Oh, oké, okay. Ja, Marcel nee. Niet hoor, volgens mij.
1: Nee, dat zou best kunnen dat hij een eigen heeft. John de Mol heeft een eigen. Max Verstappen.
0: Natuurlijk.
1: Die heeft ook een eigen. En in dat artikel staat ook, dat vind ik leuk, dat het bedrijf dat het verhuren regelt, krijgen regelmatig belletjes van influencers. Ja. En die zeggen dan, ja, moet je luisteren, ik heb 100.000 volgers. Is goed voor jullie bereik. Mag ik gratis een vliegtuig lenen?
0: Ja, dag. Ja, oh.
1: En dat doen ze natuurlijk niet. Maar speciaal voor die mensen, voor die influencers die willen doen alsof, is er dus een privéjet op Schiphol dat nooit van de grond komt. Doet het gewoon niet. En daarin kun je foto's maken of videoclips opnemen als je een van de slechte rapper bent.
0: Oh.
1: Ja, dat is erg, hè?
0: En dan word je ontmaskerd als je in de economy class zit.
1: Ja.
0: En iemand maakt een foto van jou dat je daar zit, terwijl je zelf een foto gepost hebt op Insta, dat je in een privéjet zit.
1: Ja, exact. Dat doe je dan even voor de vlucht en dan later stap je gewoon achterin.
0: Dat zijn de leuke dingen. Daar genieten wij van. Hey, goedemorgen. Dit is Radio 2.

0: De laatste tijd hebben wij in de wereld veel te maken met natuurbranden. En die zijn natuurlijk verschrikkelijk als je ziet wat het voor een leed dat veroorzaakt. Maar even iets anders. Wist je dat ze ook een positief effect op de natuur kunnen hebben? Je hoort er zometeen alles over van onze huisbioloog Matthias Bittenbinder.
1: Ontmoet ons straks weer als we terugkomen met Winkel de Kinkel.
2: Radio 2.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
11: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Deze week in de bonus... AH Run-

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ah, lekkere muziek. Panic at the Disco. Ga ik zo voor je draaien. Zo werd het 2:10. Eerder prachtig mooie Nederlands. NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
2: Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen. Veel van hen zijn weer teruggegaan naar Marokko. Maar in de exclave was het vannacht chaotisch, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Voor ons neus op een gegeven moment viel er een meisje in elkaar. Ik denk dat ze was uitgedroogd. En toen we 112 belden, zeiden ze ook dat er geen ambulance kon komen, omdat er gewoon geen ambulance meer waren. Die waren allemaal bezet. Dus uiteindelijk heb gelukkig Spaanse militairen haar nog geholpen en is ze nog altijd buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Nou ja, dit soort taferelen zie je hier dus de hele tijd. Dus het moet een moeilijke nacht zijn geweest.
2: Bij de stormloop naar Ceuta kwamen zeker 57 mensen om het leven. De meeste van hen zijn verdronken. Twee mannen zijn gisteravond aangehouden vanwege een verdachte auto in Bilthoven bij Utrecht. Lagen mogelijk gevaarlijke stoffen in en zo'n 20 bewoners van een flat moesten hun huis urenlang uit. Na onderzoek bleken er geen gevaarlijke stoffen in die auto te liggen. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. Veel maatregelen in het land tegen het watertekort. Tussen Rotterdam en Den Haag gaan woensdag alle sluizen dicht. In Brabant is al zo'n verbod, maar dat wordt uitgebreid. En in Deventer is sinds dit weekend de sluis naar de binnenhaven dicht. Bij de gemeente hopen ze dat er weer wat regen gaat vallen.
4: We houden de weersberichten in de gaten. Maar wat nog belangrijker is om in de gaten te houden hoe het zit met de neerslag in het voedingsgebied van onze rivieren. En dat bevindt zich meer in Duitsland en in Zwitserland. Dus ik denk dat we moeten kijken naar hoe het weer zich daar gaat ontwikkelen.
2: Verder in het land moeten langs de Waddenzee schapen en koeien op een aantal dijken weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan, waarschijnlijk woensdagochtend. De raket wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling. Het is ook niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is die botsing vanaf de aarde ook te zien.
1: Het is echt één grote vuilnisbelt, hè, de ruimte tegenwoordig.
2: Ontzettend.
1: Wat er allemaal hangt en rondzweeft. Als ik met mijn zelfgebouwde raket binnenkort hier lanceer, moet ik echt zigzaggend, hè?
5: Ja, dat is belangrijk dat je genoeg van die sensoren hebt. De parkeersensoren.
2: Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken. Lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
1: Zijn er mensen die hun parkeersensoren nodig hebben in files en dergelijke? Robert Vriezer.
6: Ja, alleen in het oosten van het land. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
6: Op de A1 rijdt het langzaam vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. Die vertraging is een kwartier als je naar Duitsland wil via de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 à 3 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de grens met Duitsland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. After these messages,
1: we'll be right back. Ja, na de boodschappen komen we meteen weer terug over natuurbranden. Dat die eigenlijk een positief effect op de natuur hebben.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF.
11: Tegen kanker, voor het leven.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Panic at the Disco. Dat is niet leuk als je het meemaakt. Ik heb natuurlijk veel gedraaid op verschillende plekken in Nederland. Met shows en disco's en zo. En als er dan, ja, als er dan paniek uitbreekt, een vechtpartij of zo, dan, ja, daar word je niet, blij van. Meestal als er een vechtpartij was, dan deed ik altijd, ging ik altijd een heel chill muziekje opzetten. Meestal reggae.
1: Oh, slim.
0: Dit had ook gekund bijvoorbeeld. Ja. En soms ook gewoon helemaal de muziek uit. Maar dat is heel onverstandig. Want dan wordt er heel erg gefocust op de vechtpartij als je de muziek uitzet.
1: Ja, dat moet je niet hebben. Dan kun je beter dit draaien.
0: Kan beter zo, hier. Zie je het voor je? Gasten die elkaar allemaal zo op een bek slaan. Ja. Op deze muziek.
1: Ja. Had uit een Tarantino-film kunnen komen, inderdaad. Ja,
0: had inderdaad gekund.

0: liefde is hem in een restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is. Ik kan alleen maar door een Belg gezegd worden. Inderdaad, Guy Mortier, een journalist daar. En dan was ook heel vaak op de televisie een uitspraak van hem. Zaterdag 1 augustus, doe mee bij de show. 0800-1122 of een digitale doorgeefluik, de NPO Luister App.
1: Patty Smith die heeft gisteren Paus Leo de 14 ontmoet tijdens een audiëntie in het Vaticaan. Twee die waren nogal ongemakkelijk giechelig tijdens de eerste kennismaking.
2: How do you do? Welcome.
3: Thank you.
2: Hi.
0: Staat een orgasme, ja, lijkt
1: je,
0: wel.
1: Je hoort het inderdaad. Het klinkt alsof ze klaarkomt. Ja, het was ook heel awkward. Dat is een hele ongemakkelijke houding. En dat terwijl het niet de eerste keer is dat zij een paus ontmoet.
0: Oh.
1: Want ze is ook al meerdere keren op audiëntie geweest bij Paus Franciscus.
0: Franciscus, daar was ze ook al geweest.
1: Ja, was ook giechelig.
0: We hebben ze ook giechelig. Ja, vet is misschien, hè?
1: Ja, of ze gebruikt bepaalde middelen voorafgaande. Je weet het niet, maar het awkward.
0: Vijfde seizoen van de Roelvinkjes komt vandaag uit op Videoland. En uit die serie blijkt elke keer opnieuw dat Dries Roelvink nogal veel waarde hecht aan zijn ochtendroutines. Elke ochtend maakt zijn vrouw beschuit en koffie voor hem. En dat beschuitje, dat mag niet stuk zijn, want hij heeft
4: moeite met een beschuit die stuk is. Ja, leg mij het maar uit. Als je hem opeet, gaat hij ook stuk. Maar op een of andere manier wil jij altijd een beschuitje die stuk is.
5: Ja, vind ik niet gezellig. Ziet er toch niet uit. Als je een beschuit naar boven komt die al in drieën gebroken is.
0: Ja, ook vindt hij het belangrijk dat zijn koffie geroerd wordt voor hem. Hij is daar
5: zo aan gewend geraakt dat zij mijn koffie roert. Dat als ik in een restaurant kom en er komt iemand met de koffie aan, dan zeg ik, heb u al geroerd? Nee meneer, dat moet u zelf
0: doen. Ja, hallo. Ja, dat zijn van die dingen. Als je een real life soap maakt, moet je natuurlijk wel een beetje dingen content verzinnen. Hè? Anders gaat het nergens wel.
1: Nee, dingen versterken natuurlijk. Ja.
0: Mijn vrouw zit altijd, als ik een boterham maak voor mijn vrouw, dan moet de boter helemaal tot de randjes.
1: Tot de randje of tot over de randjes?
0: Nee, tot de randjes. Tot dus de randjes. Er moet eigenlijk geen boterham meer zichtbaar zijn onder de boter.
1: Nee, precies.
0: Is dat ook
1: Dat vind ik ook wel vrij heftig inderdaad.
0: Ja, maar ik doe het soms gewoon ook expres niet. En denk, ja, doe
1: beetje alsof je stucador bent. Wordt
0: dwars liggen. Ja, je bent altijd stucador.
1: En in Amsterdam worden vandaag een hoop Pride-festiviteiten gehouden. Madonna die geeft bijvoorbeeld een optreden in Avans Live. Bezoekers van het evenement vinden dat
6: fantastisch, iconic. Dat zij kon dus gewoon, ja, geweldig.
7: Het is wel de grondzetter van het protest van de gayrechten en dergelijke.
0: Ja, dat is. En tevens worden hier nieuwe termen uitgevonden. Grondzetter.
1: Grondzetter.
0: Dat is een nieuwe. Die vind ik goed. Die moeten we in de Vandalen opnemen.
1: Woord van het jaar, nu al.
0: Ja, Madonna is altijd. Iedereen heeft het erover, over Madonna. Zo.

0: dansen en genieten van alles wat de wereld je te bieden heeft. Madonna, hoor je daar? En vergeet het niet, hè? Je bent lekker vrij. Ja, dames en heren, reageren kan op de show 0800-1122. Maar Jan, zeg het eens.
1: Nou, jij had het net over de korstjes brood smeren.
0: Ja.
1: Nou, ik heb in het ziekenhuis gewerkt en je zuster zei altijd, de hoofd van de afdeling, de korstjes zijn ook brood, dus er moest ook boter op.
0: Precies, oké. Okay. Ja.
1: Dus zij is al heel oud.
0: Ja.
1: Dat er hoort. En als ik zelf brood smeer, denk ik er ook aan. Dus ik vind het wel heel erg leuk.
0: Hé, hey Marjan, leuk je weer gesproken te hebben en doe voorzichtig.
1: Ja, fijne dag verder. Dag.
0: Zo gaat het. Je belt bij de studio en zo zit je in de uitzending. Het is ongelooflijk. Hey, daar.

0: Joanne. Hello, man.
1: What's up? This is Ed Kowalczyk from Live with a serious warning for all the Wrinkle to Kinkle listeners. These guys are serious damage to your speakers. Please keep your distance.
2: Dat zullen we ook zeker doen. Iedereen is gewaarschuwd. Gewaarschuwd mens telt voor twee. Jorden. Live. We gaan de natuur in met onze huisbioloog Matthias Bittenbinder.
3: Goedemorgen, heren. Goedemorgen.
2: Hey, Matthias. In veel Europese gebieden zijn natuurlijk op momenteel de natuurbranden. Dat hebben we allemaal meegekregen. Jij zit in Frankrijk, Matthias. Heb je er last van daar?
3: Nee, gelukkig niet. Ik zit zelfs in Parijs. Dus de vlammenzeeën zijn niet hier bij ons voor de deur. Maar het leeft hier wel. Je voelt het ook. Het is echt onwijs warm, onwijs droog.
2: Ja.
3: En het geeft me ook wel kippenvel om dan die beelden op tv zo te zien van die branden. Het is echt verschrikkelijk.
2: Ja, het is natuurlijk, die dingen ontstaan, het is eigenlijk al van alle jaren. Want ze ontstaan gewoon ook soms vanzelf. Hè? Dus niet door menselijk toedoen. Het is ook de natuur die dat doet.
3: Ja, zeker. Dat gebeurt ook geregeld. Hè? Bijvoorbeeld met blikseminslag of zo. Dat dan van nature eigenlijk zo'n brand ontstaat. En dan...
2: dat zullen we ook zeker doen. Iedereen is gewaarschuwd. Gewaarschuwd mens telt voor twee. Jorden, live. We gaan de natuur in met onze huisbioloog Matthias Bittenbinder.
3: Goedemorgen, heren. Goedemorgen.
2: Hey, Matthias. In veel Europese gebieden zijn natuurlijk op momenteel de natuurbranden. Dat hebben we allemaal meegekregen. Jij zit in Frankrijk, Matthias. Heb je er last van daar?
3: Nee, gelukkig niet. Ik zit zelfs in Parijs. Dus de vlammenzeeën zijn niet hier bij ons voor de deur. Maar het leeft hier wel. Je voelt het ook. Het is echt onwijs warm, onwijs droog.
2: Ja.
3: En het geeft me ook wel kippenvel om dan die beelden op tv zo te zien van die branden. Het is echt verschrikkelijk.
2: Ja, het is natuurlijk, die dingen ontstaan, het is eigenlijk al van alle jaren. Want ze ontstaan gewoon ook soms vanzelf. Hè? Dus niet door menselijk toedoen. Het is ook de natuur die dat doet.
3: Ja, zeker. Dat gebeurt ook geregeld. Hè? Bijvoorbeeld met blikseminslag of zo. Dan van nature eigenlijk zo'n brand ontstaat. En dan kan het ook wel goed zijn voor zo'n bos. Hè? Want zo'n bos is daarop ingesteld. Ruimt een beetje dood hout.

0: Het geeft me ook wel kippenvel om dan die beelden op tv zo te zien van die branden. Het is echt verschrikkelijk.
1: Ja, het is natuurlijk, die dingen ontstaan, het is eigenlijk al van alle jaren. Want ze ontstaan gewoon ook soms vanzelf, hè? Dus niet door, door menselijk toedoen. Het is ook de natuur die dat doet.
0: Ja, zeker. Dat gebeurt ook geregeld. Hè? Bijvoorbeeld met blikseminslag of zo. Ja, dat dan van nature eigenlijk zo'n brand ontstaat. En dan kan het ook wel goed zijn voor zo'n bos. Hè? Want zo'n bos is daarop ingesteld. Er ruimt een beetje dood hout op en gras en zo. Alleen het probleem is dat het ook wel geregeld aangestoken wordt door mensen.
1: Ja.
0: En die branden zijn vaak veel vaker en veel heviger. Waardoor het voor zo'n bos veel moeilijker wordt om te herstellen van zo'n brand.
1: Oké, ja, dat kan natuurlijk ook. Hey, maar welke bomen en planten gedijen goed bij branden?
0: Nou, heide bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: grassen. Die kunnen echt binnen een aantal maanden kunnen ze weer een beetje gaan ontspruiten en dan weer gaan verder groeien. Je hebt ook eucalyptusbomen. Die zijn bomen die niet van oorsprong in Nederland voorkomen. Bijvoorbeeld in het zuiden van Europa heb je die wel geregeld. En die kunnen ook echt goed tegen die branden.
1: Aha.
0: Ja, hoe heviger ze zijn, hoe minder goed ze er tegen kunnen eigenlijk.
1: En als je kijkt naar Frankrijk, hè, die natuur daar, hoe snel zal die herstellen van de huidige branden, denk jij?
0: Ja, nou ja, kijk, op de korte termijn zullen het dan vooral grassen zijn en wat kleinere plantjes die dan na de eerste regen weer een beetje beginnen te groeien. Maar echt op de lange termijn echt van die grote, prachtige bossen zoals je ze in Frankrijk hebt, dat kan tientallen jaren duren, misschien wel 50 jaar.
1: Ja, het is echt, dat is echt wel lang. Dat duurt,
0: ja.
1: En er zijn natuurlijk ook bepaalde beheerders die ook bewust een stuk natuur in de brand zetten. Kun je ons uitleggen waarom dat is?
0: Nou, wat ze dan eigenlijk proberen te doen is te voorkomen dat als een brand ergens ontstaat, dat die zich verder kan verspreiden. Dus wat ze dan doen is in een vroeg stadium al het droge materiaal, gras en takken en zo weg te branden of weg te halen. En dan daarmee neem je eigenlijk de brandstof weg om zo'n gigantische verwoestende megabrand te worden. Dus dan hou je het eigenlijk klein en beperkt. Dat is het idee ervan.
1: Hey, en de dieren, want daar zit ik ook ineens aan te denken. Dieren en natuurbranden. Hoe gaat het daarmee?
0: Ja, het ligt er een beetje aan wat voor dieren je dan hebt. Hè? Grote dieren, herten, zwijnen en vogels. Grote vogels die ruiken die brand en die gaan dan wel vaak op tijd weg. Die kunnen dan wel wegrennen. Maar kleinere zoogdieren en reptielen, amfibieën, ook dieren die ik dan heel erg heel mooi en geweldig vind, die hebben het wel echt zwaar dan ook wel. En vaak is het zo'n vlammenzwee dan ook wel, kan ook echt fataal zijn voor ze.
1: Ja. Het is allemaal leuk om met Matthias te praten, hè, over dit soort dingen, Jesse.
2: Absoluut.
0: Ja, het is niet echt een vrolijke
1: Nee, geen vrolijke onderwerp, maar wel interessant. Nee, dat geeft niet.
0: Ja,
1: maar we moeten, dan is nu het moment gekomen dat we afscheid moeten nemen van je.
0: Ja, helaas. Dus, laten we afspreken de volgende keer weer een positief item.
1: Oké, prima.
3: Ik laat je niet gaan.
1: Oh, we laten je niet gaan, Matthias.
0: Liefste nee. Oké, dat vind ik niet.
1: Nee, laat je niet gaan, liefste nee.
3: Waarom wil je gaan?
1: Ja, waarom wil je gaan, Matthias?
0: Ja, ik weet het niet. Ik wil nog even blijven hangen, maar dat mag niet.
1: Nee. De tijd is voorbij. Voor het onderwerp stond ongeveer 4 minuten en nou is het voorbij.
2: En de budgetten zijn op.
1: Vergeten.
2: Bezuinigingen.
1: Precies. Nou, goed. Ik ga even hier een grasveldje bij de NPO en de fik steken, want het ziet er slecht uit. Dus komt het waarschijnlijk hartstikke goed terugkomen. 50 jaar voor de collega's die dan op de radio en televisie zitten. Matthias, de Bassel.
0: Yo, dankjewel.
1: Het is toch lullig als je bed in de fik staat.

0: Pet staat in de fik. Dat wil je niet. Vrees op die natuurbranden. Pets are burning midnight oil. We moeten gewoon toch aardig zijn, lief zijn voor moeder aarde. Ben jij al aan het geren?
1: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Oh.
1: Want op Mankind Festival ga ik een cacao ceremonie faciliteren. Oh. In onze tipi om 3 uur.
0: Hey, gezellig, man.
1: Met een despacho.
0: Ja,
1: zodat
0: wat leuk.
1: Je je intenties kan zetten.
0: Ja.
1: En wij een offer aan moeder aarde maken.
0: Oh. Ja.
1: Om vanuit daar.
0: Ja. Vertel.
1: Onze intenties de wereld

0: en ik. Het is Kershaw. En een plaat die ik aan het begin van mijn carrière mocht draaien op de radio. Als een van de eerste. De plaat was nog niet uit in Nederland. En ik had hem uit Engeland meegenomen. Dat was hij. Ik was echt, liep een paar weken voor. En hij heeft nog eens een keer zo'n ID voor me ingesproken. Weet je, van hi, I'm Nick Kershaw. Of de Jeroen van Inkelshow. Maar die, ja, dat kut is. Die ben ik dus kwijtgeraakt. Dat is echt balen. Dus we doen even de Bee Gees.
1: Hi, this is Maurice Gibb.
2: I'm Barry Gibb.
3: And I'm Robin Gibb. And we're the Bee Gees, and you're listening to A Good Morning to You Too with Jeroen van Inkel.
0: Yay, thank you. Ook leuk, Bee Gees. Ja. Maar de grote vraag op dit moment is natuurlijk, hoe gaat jouw week eruit zien? Die sterren, die vertellen het je. We beginnen met de Waterman. Hey Waterman, je krijgt een 8. De sterren zien een hele hoop cash geld. Ga je een ramkraak plegen of krijg je een hoop geld cadeau?
4: Vissen, een 5, je voelt je somber. Probeer je hoofd leeg te maken met een mooie wandeling, luistermuziek of bedrijf de liefde.
0: Somber gaan we zo draaien trouwens, Vissen. Ja, speciaal voor jou. Ram een 7. Deze week zal er veel administratie gedaan moeten worden. Beste Ram, blijkt heerlijk geestdodend werk. Maar je zult er stiekem best van genieten.
4: Stier, een mooie 7. Je zult heel erg veel nieuwe muziek gaan ontdekken. Komt dat doordat je de hele week naar NPO Radio 2 luistert?
0: Tweelingen, 6. De sterren adviseren om af en toe je telefoon eens uit te zetten. Plan wat tijd voor jezelf in, je hebt dit hard nodig.
4: Kreeft, een dikke 8. Deze week zul je na lange tijd weer eens in een achtbaan zitten. Ga je toevallig naar een attractiepark toe of gaat het om een spreekwoordelijke achtbaan?
0: Leo, een 7. Je zult een goede klik hebben met een taxichauffeur. Vriendschappen ontstaan soms op de raarste momenten.
4: Een 6 voor de maagden. De sterren zien de kleur blauw. Krijg je deze week een blauw oog of gaat het over een azuurblauwe zee?
0: Weegschaal, een 4. Sorry. Meer is het niet. Je gaat allemaal zielige films kijken. Af en toe melancholisch zwelgen kan heerlijk zijn. Maar blijf wel relativeren, want het is maar een film.
4: Schorpioen in 8. Neem weer eens contact op met wat familieleden. Lekker bijkletsen, dat kan nooit kwaad.
0: Boogschutter 5. Sterren weten niet precies wat jouw rinkelscoop voor deze week is, in alle eerlijkheid. Deze zal vanavond ergens in een tv-programma van de NPO verborgen zitten.
4: Steenbok nog tot slot in de rinkelscopen. Een 8. Je krijgt te maken met een hele goede zakelijke aanbieding. Maar je weet, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook.
0: Meestal is dat wel het geval. Ja. Je kan straks nog even nalezen op mijn Instagram-account. Daar zetten we ze even shoppen. En je weet het, je week is niet compleet
5: als

0: Destiny's Child. Ja, altijd goed om even Beyoncé te bedanken. Ja, altijd. Ja, dan overleef je in de showbiz. Dus Beyoncé, many thanks for just bringing your record to the Radio 2 audience.
1: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Wrinkle to Kinkle.
0: Zo dadelijk hebben wij in deze radioshow een interactief onderdeel. Wij noemen dat Van Orkest tot Verpest. En dat gaan we vandaag spelen met een bekende dansplaat. Daar gaan we het mee spelen. Dus ik zou zeggen, hou hem hier.
2: Ontmoet ons straks weer.
3: Join us again.
2: Als we terugkomen met...
3: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
2: Met Van Inkel.
3: On NPO Radio 2.
4: Grote ontwikkelingen... Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Is u een fan van Alan Parsons misschien? Je wordt zo verwend, want die gaan wij draaien. 11:00 precies geworden in het prachtig mooie Nederland. NOS Journaal is hier. Lieselot Thomas, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit, zegt belangenorganisatie COC. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTQ+-gemeenschap. Maar het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En daar moet wat aan veranderen, zegt het COC.
13: Het is geweldig dat hier World Pride nu in Nederland is. En ook echt wel een reden tot trots. Maar de reden dat hij hier ooit, dat hij hier is gekomen, was omdat we voorop liepen. Nu lopen we niet meer voorop. En ja, onze oproep op dit moment is echt aan het kabinet. Laten we weer voorop gaan lopen. Laten we een inhaalslag maken.
12: Tijdens de kanaalparade vanmiddag in Amsterdam varen zo'n 80 boten mee om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Bij de Russische aanvallen van vannacht op Oekraïne heeft Oekraïne maar 1 van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. Volgens president Zelensky heeft Oekraïne een tekort aan luchtafweerraketten. Bij Russische aanvallen op Kiev kwamen vannacht 9 mensen om het leven. De Aziatische Voetbalbond is blij dat de FIFA het omstreden WK-plan van voorzitter Infantino heeft teruggetrokken. Vannacht werd bekend dat het eenmansplan van Infantino er toch niet komt. Hij wilde aandelen van het WK-voetbal gaan verkopen en daar was nogal veel om te doen. Onder meer de Europese Voetbalbond UEFA dreigde met een boycott. De UEFA heeft nog niet gereageerd op het nieuws van vannacht. En een kleine week na de Tour de France voor mannen begint vandaag de Tour de France voor vrouwen. Anders dan bij de mannentour, waar Tadej Pogacar flink huis hield, is er bij de vrouwen geen duidelijke favoriet aan te wijzen, zegt analist Ellen van Dijk.
14: Dit wordt echt veel leuker dan die mannentour. Er zijn echt een stuk of 4, 5 kanshebsters die allemaal wel zouden kunnen winnen. Elke dag is wel een mooie etappe waarbij het einde niet zomaar te voorspellen is. Er zijn niet zoveel duidelijke favorieten. En ja, we gaan natuurlijk de Mont Ventoux op. Maar dit jaar zit er ook weer een tijdrit in. Dus ja, dat vind ik natuurlijk smullen.
12: De Tour voor Vrouwen begint vanmiddag met een etappe in het Zwitserse Lausanne. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Er zijn ook wat stapelwolken en lokaal vanmiddag een buitje bij 22 tot 26 graden.
11: Situatie op de Nederlandse wegen, die horen wij van Robert Vriesen. Goedemorgen, Robert.
15: Goedemorgen, Jeroen. Files met name aan de grens. Mensen willen toch het land uit. Op de A2 vanuit Hengelo naar Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland, vanaf knooppunt Oudijk, 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam. Daar nu wat vertraging bij Dordrecht, 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
11: En voor wat betreft de vakantiefiles, kun je daar iets over vertellen?
15: Ja, het is Zwarte Zaterdag. En dat speelt zich voornamelijk af in Frankrijk. Laten we dan ook maar met Frankrijk beginnen. De files staan echt in het zuiden van het land momenteel. Bijvoorbeeld op de A63, Bordeaux richting Spanje, moet je rekening houden met een uur vertraging. En ga je over de A7 vanuit Lyon naar Marseille, moet je rekening houden nu al met 3 uur oponthoud. Ga je terug naar huis, of naar het noorden in ieder geval, vanuit Marseille naar Lyon, moet je ook rekening houden met een uur vertraging. Ga je door vanuit Marseille richting de Spaanse grens, moet je bij die 3 uur nog eens een uur bij optellen. Dan gaan we kijken in Duitsland. Een ongeluk bij Rosenheim, dat is op de A8, bij, net ten zuiden van München, richting Salzburg. Je moet rekening houden met meer dan een uur vertraging, en dan kom je bij de grens aan bij Salzburg, en dan moet je nog weer even op de rem, want ook daar staat inmiddels al een flinke file met ruim 20 minuten oponthoud. Okay. Dan Oostenrijk, de B179, dat is de weg Füssen-Nazareth. Die is dicht tot 12 uur. Je moet daar rekening houden met een kwartier vertraging, maar je kan er niet door, dus je zal daar moeten omrijden. Dat is voor werkzaamheden. En dan Zwitserland-Italië, ja, met name in Zwitserland vertraging. Gotthardtunnel in de A2, Luzern-Chiasso. Je moet in zuidelijke richting alweer rekening houden met 3 kwartier oponthoud. Pff. Dat is vakantie.
11: Ja, veel sterkte mensen als je erin zit. Last van hebt. Dankjewel, Robert.
15: Je bent er stil van, hè?
11: Ja, man. Ik ben al verrompeld. Al 3 uur file en dan nog een uur erbij.
15: Ja, om de grens met Spanje te bereiken.
11: Ja. Ja. Dankjewel, Robert.
15: Alsjeblieft.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus.
22: Wow.
21: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
25: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
27: Rinkel de Kinkel.
28: Ja.
29: BNN Vara. Zomer op je radio.
11: Oh ja, 20 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Het is half wat vinden. Ah, dit is Rinkel de Kinkel met Van Orkest tot de Pest straks.
30: Mr.
11: Ja, hallo.
30: Oh, Mr. Henkel.
11: Van Enkel. Right now.
31: Please welcome. Jeroen Van Enkel.

0: En ik ben niet alleen gekomen, meegebracht Jesse Sprikkelman.
1: Goedemorgen.
0: Zit je er lekker in?
1: Ja, ik zit er lekker in. Ik had net even een bakje koffie nodig. Een kleine inkakker, maar dat heb je soms als je vroeg je werkdag begint.
0: Dat is volkomen menselijk.
1: We kennen het, hè.
0: Voel je niet schuldig?
1: Oh, gelukkig maar.
0: Ook jij bent een mens.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het laatste keer dat ik checkte, was dat het geval.
0: Zaterdag 1 augustus. Gewoon actief meedoen met de show. Kan 0800-1122. Of het digitale doorgeeflike. Doen we dat ook wel de NPO Luister-app. Dus vandaag... 11 jaar geleden dat de 1750ste aflevering van de Tros Nieuwsshow wordt uitgezonden op Radio 1. 1750 afleveringen. Jeetje, Mina. Denk je dat je dan nog gemotiveerd bent op zo'n moment?
1: Ja, en dan ben je toch ook wel bang dat je op een gegeven moment alles van een keer besproken hebt, hè?
0: Dat je in herhaling valt of zo.
1: Nou, nee, maar het bestaat nog steeds onder een andere naam, hè?
0: Er is nieuws vanuit het...
2: Kleine café aan de haven.
0: De haven van Deventer is vanaf vandaag voor onbepaalde tijd dicht... omdat de sluis niet meer wordt geopend.
1: Dit komt door de lage waterstand in de IJssel. Bedrijven die zagen dit.
3: We aankomen, je kunt de prognoses van de waterstand volgen. Dus we hebben de sluiting een tijdje geleden al aangekondigd... bij de bedrijven die in de haven gebruik maken van de scheepvaart. Dus die hebben zich daarop kunnen voorbereiden.
1: Ja, het zegt niks, want 8 jaar geleden gebeurde dit ook. Enkele binnenvaartschepen die waren toen niet op tijd weg... en zaten wekenlang vast in die haven.
0: Dat kan ik me nog herinneren. Dat was erg lullig voor die gasten.
1: Ja, dat wil je liever niet, hè?
0: Nee, dat wil je niet. En slecht nieuws voor deze band. Massive Attack, die hebben een inreisverbod gekregen voor Singapore. De reden is, hielden tijdens een optreden een Palestijnse vlag omhoog... en riepen Free Palestine. In Singapore is dat verboden.
1: De Amsterdamse Pride, heeft een beladen editie dit jaar. Dat komt door de aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Vandaag
4: gaat erover dat mensen gewoon hunzelf willen zijn... en verliefd kunnen worden op wie ze willen. En dat de wereld gewoon behoorlijk steeds intoleranter wordt. Dat moet stoppen. Daarom ben ik hier.
1: Een emancipatie bereik je natuurlijk door te verbinden met muziek. Doen we vanmiddag hier op Radio 2. Maar ook Jo meldt zich via 0800-1122. Jo, heb jij een favoriete Pride hit?
5: Ja, dat is CNA van Macklemore.
0: Ja?
5: En The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood.
0: Is dat ook een gay anthem?
5: Ja, Frankie ken je toch met de rietsluiten.
0: Zeker, maar ik dacht dat het een kerstplaat was, The Power of Love. Maar...
5: Nee, The Power of Love, dat is toch de liefde van...
0: Dan zou ik zeggen, draai dan Relax van Frankie Goes to Hollywood.
5: Ja, oké.
0: Ja, toch? Maar welke wil je graag horen? Dan gaan we eens even kijken.
5: Ja, die van Macklemore,
0: oké. Makkelijk.
1: Gewoon überhaupt geen Frankie Goes to Hollywood.
0: Nee, dat is wel makkelijk tot een besluit gekomen. Ik wens je een heel fijn weekend.
5: Ja, dank je. Jullie ook.
6: NPO. Radio 2. When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw. My uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League.

Super, super, super gezellig. Wat een feest is dit hier, jongen. Echt waar. Het is schitterend.

0: krijgt het weer van mij, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Hatsikidee, dat is lekker. Wat gebeurt er nog meer? Her en der wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden, een hele relevante informatie. Het duurt nog 145 dagen tot kerst.
1: Ja, ik heb hem al staan hoor.
0: Ja, hè?
1: De kerstboom.
0: Ja, nee.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ik wou zeggen.
1: Dat doe ik volgende week pas.
0: Ja, je hebt wel de counter geënergized op ons overzicht.
1: Ja, ik denk we zitten over de helft van het jaar. Is goed om met z'n allen af te tellen naar kerst en de top 2000.
0: En dat, daar gaat het natuurlijk vooral om. Vind je de komende week iets heel erg irritant? Kun je dat laten weten, zodat wij het in die lijst kunnen zetten.
2: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Ja, wij voegen het dan aan toe. Je kan het doorgeven 0800-1122. Of de NPO Luister-app. Er is volop irritatie in het land over de deelnemers van B&B Vol Liefde.
1: Deelneemster Caroline die staat daarom in de lijst, omdat ze nogal aan zelfoverschatting leidt.
3: Binnen 15 minuten had hij denk ik al 6 keer gezegd wat een mooie ogen ik had. Dat voelt wel goed, maar het is niet zo dat ik dat niet gewend ben. Zo ik vind het niet zo vreemd dat twee mannen onbestrijden. Dat heb ik in het verleden wel meer meegemaakt.
0: Hoe vinden ze die mensen, joh? Is daar een speciaal castingbureau voor?
1: Klaarblijkelijk. Ja, ze zoeken echt stad en land af voor die gekken.
0: En ook de bottenlul Fred, die heeft een plek in de Irie Top 10. Hij gunt zijn date Monique niet de tijd om even te aarden, omdat ze een beetje afwachtend is. Moet ze na één dag alweer naar huis?
4: Maar ik ben hier net de tweede dag. Het was nog niet een hele goede energiebalans. En ik vind dat we dat echt moeten uitproberen.
5: Ja, maar dat gaan we niet doen.
0: Zo gaat dat. Vorige week stond hij ook al in de lijst, deze Fred. Super Fred. Oh nee, dat was een disjockey.
1: Super vet.
0: Leuke disjockey was het, ja.
1: Nooit van gehoord.
0: Fred van Bol, super vet. Op Hit Radio Veronica FM. Destijds, long time ago.
1: Super vet.
0: Maar dit gaat niet over. Dit gaat Fred van B&B Sintselstein. Vrouwen komen namelijk speciaal voor hem helemaal naar Bonaire. Maar wanneer het hem niet bevalt, dan gooit hij ze dus direct de deur uit.
6: Ik hoop dat we het leuk kunnen afsluiten vanavond met z'n tweeën.
5: Hoe zie je dat leuk afsluiten?
6: Gaan we nog even samen een hapje eten, babbelen en morgen vroeg pak ik mijn koffertje.
5: Nou, nee.
0: Jongen.
1: Oh, wat erg.
0: Nou, nee. Nou, Fred, Caroline,

Sarah, Sarah, Sarah, wat heb je een mooie, mooie plaat gemaakt daar. Oh, girls, who like girls? Nou, we moeten een beetje iets meer iets met Lala met, aan de show toe. Vandaag een beetje, heb ik gewoon zit genoeg mondharmonica, maar weinig Lala. Ik zit even te kijken, is dit misschien... Nee, dat is het niet. Ik ga even verder zoeken. Oh ja, volgens mij...

Sarah, wat heb je een mooie plaat gemaakt daar. Oh, girls, who like girls? Nou, moet een beetje iets meer iets met Lala. Aan de show toe. Vandaag een beetje, heb ik geconstateerd, genoeg mondharmonica, maar weinig Lala. Ik zit even te kijken, is dit misschien... Nee, dat is het niet. Ik ga even verder zoeken. Oh ja,

aan de show toe. Vandaag een beetje, heb ik geconstateerd, genoeg mondharmonica, maar weinig lala. Ik zit even te kijken, is dit misschien... Nee, dat is het niet. Ik ga even verder zoeken. Oh ja,

0: dat is wonderbaarlijk, hè? Dat la la la op zoveel verschillende manieren ingevuld kan worden. Dit was Monaco.
1: NPO Radio 2.
0: Ik ben me alvast een beetje mentaal aan het voorbereiden op later vandaag. Een van mijn favoriete nichtjes is jarig. Coco, die is jarig.
2: Oké. Okay.
0: Geweest. Vanmiddag is het feestje.
2: Ja.
0: In Amsterdam. Ergens in zo'n kinderspeeltuin. En er zijn natuurlijk heel veel andere mensen. Met ook heel veel kinderen.
2: Ja.
0: Dat is wel, ik ben me daar mentaal op aan het voorbereiden.
2: Dus je bent op een plek met heel veel nichtjes?
0: Ja, nichtjes, neefjes.
2: De mensen
0: ja.
2: op de Pride zijn ook op een plek met heel veel nichten. Ja.
0: Die had ik er niet uitgehaald. Maar nee. Het wordt heel leuk. Ik hou van die dynamiek.
2: Lekker in de zomervakantie. Chaos. Druk.
0: Kinderen die door elkaar rennen, ja. huilen. Die snoep eten en overal aansmeren en zo. Oh, I love it.
2: Jij liever dan ik, hoor.
0: We gaan even wat doen. Want er moet wel gewoon iets weggegeven worden. Dat staat in het handboek der DJ's.

Het NPO Huisorkest heeft een hele bekende Radio 2 hit in een klassiek jasje gestoken. Als je hem herkent, meteen bellen. Het nummer 0800-1122. Maak kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Hier komt het fragment.

0: die herken je met één oor dicht, zeg ik. Die is echt... Hallo, met wie? Als hij aan het inparkeren zou horen.
1: Ik denk het, ja.
0: Weet hij of zij wel dat hij belt?
2: Ja.
0: Oh, ja, prima. Hi. Ik hoor gepiep en een stem. Wie ben je?
2: Ik ben Bas.
0: Bas. Hé, hey, waar bel je voor, Bas?
2: Voor de eyecatcher.
0: Ja, maar wat is dat gepiep wat ik hoor?
2: Oh, ik krijg achteruit.
0: Ja, doe even de pook in gewoon het park of zo, weet ik wel. Ja, yes, lekker, dank je. Heerlijk.
1: Beter, ja.
0: Ja. Zeg, wat is het?
2: You wake me up.
0: Van?
2: Avicii.
0: Ja. Ja. Wat is de locatie waar je vandaan belt, Bas?
2: Ik ben in mijn woonbootomgeving in Tullentwaal.
0: In waar, sorry?
2: Tullentwaal.
0: Geen idee wat je zegt.
1: Woonboot?
0: Ja.
2: In gemeente
0: Houten woning. Gemeente Houten,
1: ja.
0: Ja, okay. Dat kan ik plaatsen. Woonboot, nou mooi, je hebt het goed voor elkaar. En hoe lang ben je al wakker?
2: Twee uurtjes, denk ik.
0: Ah ja. En wat is het belangrijkste wat je tussen dat moment en nu gedaan hebt, Bas?
2: Mijn vriendinnetje kussen gegeven.
0: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. En hoe reageerden ze? Renden ze weg of...
2: Nee, ze blijven staan.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, ik weet niet of je vaker luistert naar de show, maar dan mag je meegillen. Jij krijgt van ons de officiële Rinko de Kinkel. En vaar voorzichtig met je woonboot. Oh nee, die zit vast. Nee, veel plezier erbij, vriend.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. En de Scientology-kerk, die zit te lachen op de achtergrond. Want die denken, ja, hij is weer even het woord gepredikt. You're the one that I want, kom tot mij. Vrienden, vriendinnen, toeristen, die hebben ineens veel interesse in het Italiaanse eiland Favignana. Favignana, ja, dat is het.
1: Favignana.
0: Ja.
1: Hé, hoe?
0: Favignana.
1: Oh ja.
0: En dat komt door deze film die ik even fragmenten ga energizen. Dat is wel even leuk om te laten horen voor de sfeer.
2: I can still save them.
3: You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this.
0: Ja, dat is...
4: That world is gone.
0: En deze muziek die hoort bij die film. Prachtige mooie muziek. Ludwig Göransson heeft dat gedaan, even uit mijn hoofd. En die heeft dus heel veel oorspronkelijke instrumenten, zeg maar, uit die periode opgedoken. En daar heeft hij dus delen van de soundtrack meegemaakt. Onder andere, we hebben het er al eerder over gehad, een uniek iets, de dubbelloops blokfluit.
1: Wie kent hem niet?
0: Dat is goed. Ja, nou, dat eiland waar we het dus over hebben, dat is te zien in The Odyssey. En daarin dient het als Ithaca, het eiland van de held Odysseus. Christopher Nolan nam vooral veel scènes op in het 15e eeuwse Castello di Santa Caterina. Dat gaat daar goed met het toerisme.
1: Ja, en heb jij toevallig ook, jij zit goed in de muziek, je zegt, ja, weten de mensen, een iets wat van The White Lotus is?
0: De White Lotus?
1: Even kijken.
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: kijk,
0: ja, dit is...
1: Want het gebeurt vaker dat films en series voor een hoop extra toerisme zorgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van...
5: Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always.
6: Welcome to the White Lotus in Sicily.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita Sicilië kreeg $138 miljoen extra aan toeristische inkomsten, doordat The White Lotus daar werd opgenomen.
0: Zo.
1: En ook de locaties van de vele andere seizoenen, die werden echt massaal bezocht door de fans.
0: Wat geinig is, is dat ook Urk heel populair is. Ja, dat klinkt gek, hè? Maar Urk is voornamelijk populair bij Christopher Nolan.
1: Oh,
0: want,
1: ja, ja.
0: Want wist je dat al die schepen die tijdens die film varen en onderhouden moeten worden en vervoerd worden en zo, dat zijn allemaal gasten uit Urk die dat doen?
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: Die kent hij nog van Dunkirk. Want hij heeft heel veel in Urk opgenomen.
1: Dus mensen gaan misschien dan straks ook wel massaal op vakantie naar Urk.
0: Naar Urk?
1: Ja,
0: nou,
1: leuk.
0: Dat is leuk. Dat zou mooi zijn. Dat is goed voor, zeg maar, de inkomsten van Urk. Ja, heel fijn.

0: Zo dadelijk, vrienden, 3 uur lang. Het Platenpaleis met Klaas van Kruistum, uitroepteken. Als je een verzoekplaat hebt, kun je doorgeven via het digitale doorgeefluik. Daarna vanaf 3 uur zendt NPO Radio 2 live uit vanaf de Amsterdam Pride. Rinkel de Kinkel is er morgenochtend weer vanaf 9 uur.
1: No responsibility whatsoever.
2: NPO. NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Goedemorgen allemaal, het is bijna 12 uur, dit is NPO Radio 2. Het is tijd voor het NOS Nieuws, gelezen door Lieselot Thomassen. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De UEFA is blij dat de FIFA de omstreden WK-plannen heeft ingetrokken. Maar de Europese Bond wil wel dat de gang van zaken wordt geëvalueerd. Ook zegt de Bond dat het vertrouwen in de FIFA-leiding weg is. FIFA-voorzitter Infantino kwam met een eenmansplan waarin hij aandelen van het WK wilde verkopen. Daar kreeg hij zoveel kritiek op dat bijvoorbeeld de UEFA dreigde met een boycot van alle FIFA-toernooien. Infantino zegt nu dat hij het plan terugtrekt omdat het te veel verdeeldheid zaait. Maar sportjournalist Edwin Schoon is benieuwd wat het betekent voor zijn positie.
18: En ook omdat zijn financiële man gisteren ook heeft gezegd, zijn vertrouweling eigenlijk, Carlos Cordera, die wist van niks. En tot overmaat van ramp heeft Trump gisteren ook gezegd, ik weet hier niets van. Dus die heeft hem ook nog in de kou gezet. Dus ja, hij is aangeschoten wild op dit moment. Dus het is echt een kwestie van dagen wellicht. En er wordt al gespeculeerd over opvolgers.
17: En nu wordt net bekend dat de voetbalbond, de Nederlandse voetbalbond, de KNVB, het vertrouwen in Infantino opzegt. Wie in Hamburg reageert op een vacature als docent, agent of IT'er bij de gemeente wordt voortaan eerst gecheckt door de veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voert als eerste de maatregel in en wil zo mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden. Het gaat om aanhangers van neonazistische partijen, extreem linkse groepen, de Koerdische PKK of verboden islamitische organisaties. Ook de AfD geldt deels als extreemrechts. En rond deze tijd begint in de Amsterdamse grachten de Canal Parade. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. onder wie 1,7 miljoen B-plus mensen.
3: B-plus is de koepelterm voor alle mensen die op meer dan één gender vallen. Het is een hele grote groep, het is een hele diverse groep, want iedereen heeft zijn leven op een andere manier ingericht. En het is ook een hele onzichtbare groep. Dus we zien dat binnen die LHBTI-groep, binnen die LHBTIQA-plus groep, deze groep het meest onzichtbaar is, terwijl die ook zo ontzettend groot is.
17: Ook premier Jette was vanmorgen bij de opstapplek voor de boten. Of hij meevaart is niet bekend. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Er zijn ook wat stapelwolken en lokaal vanmiddag een buitje. En het wordt 22 tot 26 graden.
16: Dat is een prachtige temperatuur. Dankjewel, Lieslot. We gaan even voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedemiddag.
19: Hey Klaas, goedemiddag. Ja, het begint wat drukker te worden op de wegen in ons land. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. Grenscontroles veroorzaken veel vertraging. Dat is op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar met een kwartier tijdsverlies. De andere kant op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Reewijk een autobrand. 7 kilometer file daar. Dik 20 minuten oponthoud doordat er twee rijstroken dicht zijn. De rechter rijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 10 minuten vertraging. De andere kant op gebeurde een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat is te merken. Staat 7 kilometer file met drie kwartier tijdsverlies. En ik eindig met een grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de grens een kwartiertje vertraging.
16: Kortom, genoeg te doen. Dankjewel, Robert.
19: Precies.
16: Ja, vanmiddag gaan we live uitzenden hier op NPO Radio 2 vanaf de Pride. Maar dat heeft ook nog iets anders positiefs. Want we hebben namelijk maar liefst 3 uur een platenpaleis. Dus de deuren zijn bij deze officieel geopend. Welke muziek wil jij horen op dit moment? Dat kan je doorgeven via de NPO Luister-app.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Deze week in de bonus. Aha, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
28: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
29: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Nee, dit ga ik niet uitleggen. Ik ga alleen zeggen dat het Lady Gaga is en Pokerface. En daarvoor She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Speciaal voor Melissa. En deze van Lady Gaga was voor Paula. Dus. Het mag helder zijn. Het Platenpaleis heeft haar deuren weer geopend. 3 uur lang, maar liefst tot 3 uur vanmiddag. Is de zender eigenlijk gewoon helemaal van jou en mag jij aanvragen wat je wil horen. En dat is heel erg leuk. Dat gaat via de NPO Luister-app en er zijn al heel veel mensen die dat doen. Bijvoorbeeld Erwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Klaas.
0: Erwin, ben je zenuwachtig?
1: Een beetje.
0: Een beetje.
1: Dat had ik niet verwacht.
0: Nee. Nou ja, wat had je niet verwacht? Dat je tractorrijles had of...
1: Nee, dat ik opeens gebeld zou worden.
0: Oh. De zenuwen zijn groter voor dit belletje dan voor jouw tractorrijles. Wat leg even uit, wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Ja, ik moet 2 uur trekken rijden. En dan mag ik over een paar weken afrijden.
0: Ah, geweldig zeg. Hoe oud ben je?
1: 16.
0: 16 jaar, dus op de kop af ben je gelijk begonnen. Want volgens mij vanaf je 16e mag dat, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Maar jij klinkt me als iemand in de oren die dit eigenlijk al lang onder de knie heeft... omdat hij op het land thuis het al vaker heeft gedaan.
1: Een beetje, een beetje.
0: Ja, dat moet je niet te hard uitspreken. En eventjes voor mijn begrip, zo'n rijexamen... is dat dan vooral op de openbare weg, dat je de bochten goed moet maken, dat soort dingen?
1: Ja, zeker, ja, dat. Ah, ja. Vooral dat je gewoon veilig door het verkeer kan...
0: Ja, ja, is op zich niet onlogisch natuurlijk. Nou, het rijexamen zit eraan te komen. En ik kan constateren, je hebt ook wel een beetje een oude ziel. Want de plaat die je hebt aangevraagd, die is niet van gisteren, zullen we zeggen.
1: Nee, dat is een hele oude.
0: Ja, en waarom kwam die in je hoofd op?
1: Nou, ik kom een beetje in de muziek van de Beatles. En ik vind de oude muziek van de Beatles wel leuk.
0: Ja, en dus dacht jij, ik vraag gewoon de Beatles aan met A Hard Day's Night.
1: Precies.
0: Die ik nu voor je ga draaien. Succes met rijden zo meteen, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Yo.
1: Doei.

0: Beter bekend als Nightcrawlers. En Surrender Your Love, aangevraagd door Jeffrey Koper. Dankjewel daarvoor. En daarvoor Aaron's liedje Hard Day's Night van de Beatles. Op NPO Radio 2 is dit het platenpaleis. Als je denkt, ik wil een nummer horen van ja, een artiest. Maakt me eigenlijk niet uit welke. Dan kan je dat doorgeven via de NPO Luisterapp. Je kan ook een audioberichtje inspreken. Of gewoon even een betoog houden, zoals Frans dat deed. Goedemiddag. Frans, hallo.
1: Hallo? Hey, goedemiddag, Klaas.
0: Ja, hi. Ik dacht, je hoort me misschien even niet.
1: Hi. Hi. Ik denk toch we samen één grote muzikale liefde hebben.
0: Ja, dat denk ik ook, wel. Ja. Ja, wij delen inderdaad een liefde.
1: Ik hoor je.
0: En dat is... we hebben wel vertraging op de lijn, denk ik.
1: Hallo? Ja.
0: Ja, hallo? Wat grappig.
1: Ik heb geen idee. Ik hoor je gewoon.
0: Oké, nou, dat is fijn om te weten. Maar het lijkt alsof je heel erg vertraagd reageert. Maar dat kan een andere reden hebben. We hebben inderdaad een gezamenlijke liefde. En dat is Ray
1: Sevier. Nee hoor.
0: Nee. Echt wel. We zitten sowieso met een dikke vertraging.
1: Ja.
0: Wat vreemd. Ja, we bellen je even terug. Frans, we proberen het even nog een keertje. Want wie weet krijgen we dan wel een directe verbinding. Kan ik het even uitleggen. Ray heeft namelijk niet zo lang geleden een nieuw album uitgebracht. Wat een baanbreker. Hallo Frans. Hallo.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Zie, ja, en nu is het wel goed hoor. Want net zat er heel veel vertraging op de lijn. Dus ik zei wat en jij dacht dat ik... Nou, maakt ook niet zoveel uit. Eventjes over Ray. Waarom vind jij haar zo te gek?
1: Nou, als je dat hele album van haar beluistert, dat is van begin tot einde, is dat gewoon een belevenis.
0: Ja, ja. Eigenlijk een toneelstuk in een aantal delen. Ze opent eigenlijk het album haar verhaal te vertellen. Wandelend door de straten van Londen met iets te veel drank op. Maar eigenlijk weet ze niet zo goed wat ze aan moet met het leven.
1: Ja, het begint met de herfst, dan wordt het de winter. En daarna gaat het over naar de lente en dan is het de zomer.
0: Ja.
1: En die vier delen zitten erin. Het is zo geweldig.
0: En eventjes voor de luisteraar, waar valt de plaat die jij hebt aangevraagd in? In welke getijden?
1: Dat is het begin van, eigenlijk het begin van de lente, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. En het gaat...
1: Einde winter, begin lente.
0: Het gaat over een liefde, hè, die ver terug gaat. En ergens op een straat in Londen is dat uitgegaan. En die herinnering die heeft ze met zich meegenomen, Ray. Zal ik er maar gewoon... Ik zit natuurlijk een beetje jouw verhaal te vertellen, maar dat komt omdat het ook een beetje mijn verhaal is.
1: Ja, nee, het is soms beide verhalen. Nou, dat klopt precies.
0: Maar laten we het dan zo doen, als jij hem aankondigt, ga ik hem draaien.
1: Oké, en dan nu Nathalie Alleen van Ray.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: uit Os voor dit cadeau voor ons allemaal. Portishead en Glorybox.
1: 2. Het Platenpaleis.
0: Plaatje kan je gewoon aanvragen, hè? Via de NPO Luisterapp. Je kan een audioberichtje inspreken of gewoon even een tekstje typen. En dan heb je me maar zo aan de lijn. Ashwin, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Jij deed dat ook en er kwam iets in je hoofd waarvan je dacht... oh, dat is eigenlijk wel een leuke samenwerking om even te delen met anderen.
2: Ja, ik had deze samenwerking had ik niet verwacht toen ik een nieuwe album hoorde.
0: Nee, dat is niet per se wat je bij elkaar bedenkt, hè, dan?
2: Nee, niet echt.
0: Ben je al heel lang Muse-fan of is het meer Ellie Goulding-fan?
2: Meer Muse-fan.
0: Ja, en zij kwam per ongeluk voorbij op dat album en toen dacht je... hey, dat is grappig.
2: Ja, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik van... nou, dat is een leuke combinatie. Ik vind het gewoon een heel goed album, maar ja...
0: Ja, en Muse is natuurlijk zo'n band die kunnen best wel vierkant zijn als het gaat om muziek maken.
2: Ja.
0: Maar daar hou je ook wel van af en toe. Even scheurende gitaren.
2: Ik vind het heerlijk. hoeft niet altijd, maar op zijn tijd vind ik het heerlijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb nu een paar lekkere, relaxte nummers gedraaid. Misschien moeten we gewoon het vuur een klein beetje opstoken en dat doen we met die plaat.
2: Deze dag.
0: Ja, toch? Een beetje balans zoeken. Kan geen kwaad. Dus ik ga hem voor je draaien, Ashwin. En je telefoon denkt, prima, ik hou hem mee op. Dat dus, ja, oké. Okay. Muse en Ellie Goulding. Dit is Hush op NPO Radio 2. En hij is dus voor Ashwin. Fijne middag, Ashwin. Gecodeerd, zegt hij. Ja, dankjewel.

0: Dat, ja, die kunnen best wel vierkant zijn als het gaat om muziek maken.
1: Ja.
0: Maar daar hou je ook wel van af en toe. Even scheurende gitaren.
1: Ik vind het heerlijk. Hoeft niet altijd, maar op zijn tijd vind ik het heerlijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb nu een paar lekkere, relaxte nummers gedraaid. Misschien moeten we gewoon het vuur een klein beetje opstoken. En dat doen we met die plaat.
1: Dat is goed voor deze dag.
0: Ja, toch? Een beetje balans zoeken. Kan geen kwaad. Dus ik ga hem voor je draaien, Erwin. En je telefoon denkt, prima, ik haal hem mee op. Dat dus, ja, oké. Okay. Muse en Ellie Goulding. Dit is Hush op NPO Radio 2. En hij is dus voor Erwin. Fijne middag, Erwin. Gecodeerd, zegt hij. Ja, dankjewel.

0: koffertje op de Champs-Élysées en wordt aangesproken door een Fransman die ze niet verstaat, maar ja, ze vindt het zo charmant dat het eigenlijk niet uitmaakt. Ze hebben leuk gewoon een vertaalhaspeling gesprek. En er is een mooi liedje uitgekomen, Je ne parle pas français, aangevraagd door ikke dus. Wat leuk. Want hij stond op de playlist van Ruud Soleil. Afgelopen week waren ze natuurlijk elke ochtend, elke middag te beluisteren, terwijl ze langzaam afzakten naar het zuiden van het land. En ik heb ervan genoten en ikke dus ook, blijkbaar. En aan de telefoon Bas, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent de andere kant op aan het oprijden van de Route du Soleil, of ben je al van de Route du Soleil af?
1: Nou, we rijden over de A10 richting Parijs, dus we zijn nu bij Poitiers.
0: Ja. En hoe is het met de files?
1: Nou, het gaat de andere kant op, is erger.
0: Ja, oh, je ziet natuurlijk van die enorme slieten aan auto's staan aan de andere kant.
1: Ja, joh. Ja, honderden.
0: Het is een extreem zwarte zaterdag volgens mij als het gaat om het verkeer naar de vakantiebestemmingen in het zuiden. Jullie hebben de vakantie erop zitten. Was het een goeie?
1: Het was heerlijk. Ja, 2 weken in Zuid-Frankrijk gezeten. Dat is prachtig.
0: Ja, en noem eens een hoogtepuntje als je nu een herinnering moet ophalen.
1: Vooral lekker zwemmen in de Atlantische Zee. Dat was geweldig, mooie golven.
0: Oh, heerlijk.
1: En ja, lekker weer warm. Heerlijk. Ja.
0: En dan nu weer lekker naar huis toe, wat natuurlijk ook fijn is. En jij dacht, daar hoort een liedje bij. Om een beetje in de goede vibes van thuis te komen.
1: Nou ja, je wil snel thuis zijn, hè. Dus dat past het nummer er goed bij.
0: Hush! Ik begrijp hem. Ik begrijp hem helemaal. Ik wens jullie een veilige thuisreis. En deze is voor jou, Cooler Shaker en Hush.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Uptown Funk. Ze waren niet zo lang geleden nog in Nederland. Hè. Bruno Mars, ook Silk Sonic was er. Die altijd een wedstrijdje doen met elkaar om dan iets origineels te verzinnen. Ik was er niet bij, maar ik heb begrepen dat ze dan met klompen en fietsen bezig waren geweest op het podium in Nederland. In Engeland heeft Silk Sonic sowieso gewonnen, want die had die stem van Nothing Beats a Jet Set Holiday. Oh. Dat is echt fantastisch. Dus toen was die, was Bruno Mars klaar. Deze was gedraaid voor Yvonne. Maar niet alleen Yvonne, ook Remco, Jelte en Nienke. Ze zitten allemaal in Italië en wilden heel graag die Bruno Mars horen. En daarvoor Cool Shaker dus van Bas.
1: Het Platenpaleis.
0: En Treinie aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het een emotioneel moment? Hoe moet je dit zien als dan?
2: Nee hoor, nee. Dat valt reuze mee.
0: Ja, maar de jongste dochter Femke die gaat weer terug, denk ik dan, eventjes van Nijmegen naar Apeldoorn?
2: Nee, ze studeert in Nijmegen, maar ze moet haar studentenkamer uit. Daar huurbaar ze wel iets anders mee. En ze heeft een appartementje in Apeldoorn gevonden. Dus ze gaat vandaag verhuizen. Ze maakt even een tussenstop. Ze komt even weer tijdelijk bij ons thuis wonen.
0: Oh ja.
2: Want haar appartement is nog niet helemaal klaar. Maar ze gaat Nijmegen verlaten. Dus dat vindt ze wel heel erg jammer.
0: Ja, maar Treinie, als ik jou zo hoor, dan vind je het eigenlijk wel leuk dat ze even thuis is.
2: Ja hoor, ja, geen enkel probleem.
0: Hey, en dat
2: niet
0: wordt
2: voor altijd, maar voor eventjes is helemaal prima.
0: Ja, precies. We even gezellig aan tafel aanschuiven en
2: ja,
0: zo.
2: Ja, precies.
0: Dat wordt dus wel heen en weer rijden dus vanaf het nieuwe seizoen in september. Ja, dat is dan niet anders, hè?
2: Nee. Maar ze is bijna klaar met de studie, dus dat is geen probleem.
0: Nee. Oh, kijk, de laatste loodjes. Dus afscheid komt misschien iets eerder dan gepland, maar dat maakt dan eigenlijk helemaal niet uit.
2: Nee, precies.
0: Je dacht, daar kan muziek bij. En tweeledig, hè? Eentje omdat het met Nijmegen te maken heeft. En eentje omdat je ook dacht aan vanmiddag, de Pride, die ook bij NPO Radio 2 wordt uitgezonden. Nou, vertel het eens.
2: Nou ja, Nijmegen, dat is natuurlijk Frank Boeien. En toen dacht ik, welk liedje van Frank Boeien ga ik dan kiezen? En toen dacht ik, ja, dat moet dan zwart-wit worden.
0: Ja, en die kunnen we dan vanmiddag eigenlijk ook weer een beetje horen. Denk niet zwart-wit, maar denk in de kleur van je hart. Zo is het.
2: Precies.
0: Treinie, veel plezier. En ik zou zeggen, maak maar een lekkere maaltijd voor haar. Leg hem even lekker in de watten. Hè?
2: Dat ga ik helemaal doen.
0: Dag.
2: Dag.
0: Frank Boeien groep dus. Dit is zwart-wit op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2. Hoe kom ik nou op Radio 3? Dat is heel grappig. Geen idee. Dat is echt heel lang geleden dat ik daar radioprogramma's heb gemaakt. We zijn er tot 3 uur. Daar komt dat vandaan. Want dat is een bijzondere. Vanmiddag hebben we natuurlijk live verslag van de Pride in Amsterdam. De World Pride. En ja, daarom mag ik 3 uur lang muziek draaien van jou. Wat wil je horen? Je kan het doorgeven via de NPO Luisterapp. Dat gaat gewoon met tekst. Maar je kan ook een audioberichtje inspreken. En zometeen kan ik dan misschien wel weer draaien. Muziek die uit Frankrijk komt. Of uit Amerika. Of uit andere landen. Of iets met heel veel energie. Jij mag het zeggen, dus laat het maar weten via de NPO Luisterapp.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl. Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt. Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Het is bijna 1 uur, dit is NPO Radio 2. Het is tijd voor het nieuws, gelezen door Lieselot Thomas. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De UEFA en de KNVB willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Ze hebben het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat de FIFA dat plan vannacht heeft ingetrokken, verandert daar niets aan. Maar verslaggever Guido van Gorp weet niet of Infantino echt meteen zal vertrekken.
13: Hij heeft nog wel steun in bepaalde delen van de wereld. Het is geen meerderheid inmiddels, want de meerderheid is nu tegen. En ik denk dat hij tijd gaat kopen. Dat hij probeert de boel te sussen. En dat hij ergens nog een Houdini-act gaat vinden. Want dat is ook wel Infantino. Hij probeert wel terug te vechten. Ik zie hem niet zomaar opstappen. Maar deze crisis heeft hij ook nog nooit eerder meegemaakt. Dus wat dat betreft kan er alles gebeuren.
12: De Europese voetbalbond UEFA spreekt in een reactie ook van een overwinning voor het voetbal en roept net als de KNVB op tot hervormingen binnen de FIFA.
0: Ik ben toch heel benieuwd hoe dit gaat aflopen, want dit is wel iets wat hij zelf niet had aanzien komen.
12: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En wat Guido net zegt, dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Nee. Dus dit is nog niet het laatste stukje van het verhaal.
0: Nee, we volgen niet. De soap.
12: We volgen het. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het verkeer al uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. Voor de Gotthardtunnel staan lange files. De komende uren zou het dan wel weer wat rustiger moeten worden. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor de vakantie. Op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. En ook premier Jette vaart mee.
6: Ja, het is geweldig. Het is sowieso is de Pride in Amsterdam altijd een feest. Maar nu met de World Pride erbij extra groot. En heel belangrijk, want dit gaat niet alleen maar over vrijheid, blijheid. Maar ook over die hele belangrijke strijd voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland en wereldwijd.
12: Of Jette de hele route zal meevaren, dat is niet bekend. En het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van de Reflecting Pool in Washington D.C. President Trump wilde de bodem van die vijver bij het Lincoln Memorial voor de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid blauw laten schilderen. Maar de verf liet los en door algen werd het water groen. Trump en anderen zeiden dat er sprake was van vandalisme, maar daar is volgens het ministerie geen sprake van. Wel van overhaast en slecht renovatiewerk.
0: Als je het hebt over soaps. Oh.
12: Ook, hè? Ja. En het is niet zo dat dit €10 heeft gekost.
0: Miljoenen. Ja.
12: Het weer op de meeste plaatsen zon, ook wat stapelwolken en lokaal een buitje. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen nog iets warmer.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, druk in Europa en ook wel in Nederland toch, hè?
14: In Nederland wel een paar files. Nee, het is wel redelijk normaal beeld voor de zaterdag. 80 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartiertje vertraging tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Kapotte auto op de A6 Lelystad-Emmeloord. Die staat bij afrit Urk. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanaf Lelystad-Noord rijdt het langzaam. De werkzaamheden op de A50, die is dicht in noordelijke richting. Veroorzaken file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 6 kilometer en 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. En ook op de A76 rijdt het langzaam met die reden vanuit Geleen naar Aken. File rijden vanaf knooppunt Kundeberg met een half uur vertraging.
0: Dankjewel, Robert.
14: Alsjeblieft.
0: Zometeen gaan wij verder met het platenpaleis. Als je een nummer wil bijdragen, kan je dat gewoon doorsturen via de NPO Luisterapp.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elk

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: Soul Sister van Train. Aangevraagd door Michael en daarvoor You Ought to Know van Alanis Morissette. En die kwam van Petra. Dankjewel daarvoor als je een plaat wil aanvragen in de platenlijst. Dat kan natuurlijk. Gewoon even een appje sturen naar de NPO Luisterapp of even iets inspreken. En voor je het weet, hoor je hem terug op de radio. Dag Jan. Hallo, we gaan even terug in de tijd. Jan, waar zijn we? Welk jaar ongeveer?
1: Nou, ik ga maar 40 jaar terug minstens.
0: Oké, ja.
1: Ik had een kennismakingsweekend van een studentenvereniging uit Leiden. En dit was meer een alternatievere. En als wij 's morgens gewekt werden op zolder, dan was het eerste nummer, het nummer wat je dadelijk gaat horen, keihard door twee grote boksen. Dan was je wel wakker. Maar ja, dat nummer is me zo goed bijgebleven. En ja, ik vind het nog steeds een wereldnummer.
0: Ja, het is wel grappig dat je dit vertelt. Want ik ben vorige week een nachtje meegedaan met de militairen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dus ik mocht s'avonds dan ook in het kampement zijn, het militaire kampement, waar 7000 militairen bij elkaar waren. En 's ochtends, zeer vroeg kan ik je melden, werd daar ook muziek gedraaid. Ik herkende het niet, het was meer een soort goeiemorgen, een beetje een vrolijk liedje. Maar ik kan me goed voorstellen dat zo'n liedje blijft hangen, zeker als je hem iets vaker hoort, Jan.
1: Precies.
0: Dus we doen even dat jij de ogen nog toe hebt, zeg maar, dat je een beetje in de slaap bent. En dan komt dus in één keer dit voorbij, hè?
1: Yeah!
0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen!

0: Ah, Maurice zat naar het nieuws te luisteren. En die hoorde dat verhaal van Viva. Toen dacht hij, hey, dit liedje is eigenlijk wel mooi daarbij. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Maar of dat helemaal goed uitpakt, is een ander verhaal. Dankjewel, Maurice. En daarvoor het opstaliedje van Jan uit zijn studententijd. Funking for Jamaica, Tom Brown. En ik kreeg van, even kijken, Patrick doorgestuurd wat ze dan in Nijmegen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse doen. Wat ik dus één keer heb gehoord omdat ik er maar kort was. Dat is dit.
1: Goedemorgen. Bonjour.
0: Dus dit horen alle militairen als ze meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse en op het kampement zijn. Maar dan om 2:30 s'nachts of zo. Echt vroeg. 3:30, denk ik. Weet het niet. Vroeg in ieder geval. En heftig hierna, let op. Dit gaat nog wel. En dan is het gewoon opstaan. Van je matrasje af. Je militaire klofje aan en gaan met die banaan. Nou goed. Dankjewel, Patrick, voor het doorgeven.
2: Het Platenpaleis.
0: Wel leuk om weer even een klein beetje terug te gaan. En heel veel respect voor al die militairen die niet alleen 40 kilometer hebben gelopen. Vaak ook meer dan 40 kilometer, omdat het kampement net een beetje buiten de route ligt. En met minimaal 10 kilo bepakking op de rugzak. Dus echt een enorme prestatie. Patricia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Groot fan van Marcel van Direct.
3: Ja, klopt.
0: En hoe ben je op zijn spoor gekomen?
3: Door de audities die destijds werden gehouden toen Tim Direct verliet.
0: Ja. Ja.
3: En toen was ik eigenlijk gelijk fan.
0: Het is eigenlijk best wel bizar als je erover nadenkt. Hè? Want normaal gaat het natuurlijk helemaal niet zo goed met, laten we zeggen, verkiezingen of shows waarin nieuwe artiesten worden gelanceerd. Dat gaat meestal, heb je dan een hype van een paar jaar en dan is het wel geweest. Dit was gewoon een match made in heaven. En nog steeds.
3: Absoluut. Zeker weten.
0: Ja. Bijzonder. En ja, je bent onderweg naar Ede.
3: Ja, dat klopt.
0: En Marcel en Ede, dat heeft ook een connectie?
3: Ja, hij is een geboren Edenaar en hij woont er ook nog steeds.
0: En met andere woorden, 1 plus 1 is 3. Jij dacht, ik moet gewoon even Direct aanvragen. Welke kan ik voor je draaien?
3: Ja, het Soldier On sluit ook wel weer leuk aan op dat thema van daarnet, waar je het over had, van de Nijmeegse Vierdaagse en de militairen.
0: Het is bijna alsof we het afgesproken hebben zo, hè?
3: Ik heb ook de Nijmeegse gelopen, dus het moet zo zijn, denk ik.
0: Geweldig. Nou, respect daarvoor, Patricia. En deze is dus speciaal voor jou, Soldier On Direct.
3: Dankjewel.

0: Fijn hoor, deze. Aangevraagd door Willem. De B-52's en Love Shack. En daarvoor Derek natuurlijk met Soldier On. Yo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij wilde een plaat horen. Welke mag ik voor je draaien?
1: Ja, We Are The World. Van USA voor Afrika. Maar dat is ook natuurlijk toepasselijk voor de tegenwoordige tijd.
0: We gaan hem met liefde draaien en beluisteren. Dankjewel, Jo.
1: Ja, jullie ook bedankt. Super NPO 2.

0: zijn. Paul heeft een keuze gemaakt. Hij denkt dat Another de zomerrit is van 2026. Talk to You. En in mijn beleving heb je twee smaken voor dit soort type zomerrits. Dat is deze, Another featuring 45 Ultra en Talk to You. Of deze. Maar ja. Ze zijn ook wel een beetje inwisselbaar in zekere zin. Maar ja, goed, dit is dus de bouwsaam Magnetic. Ik kies zelf eigenlijk voor Magnetic. Die vind ik er weer net even iets fijner.
1: Op 2. Het Platenpaleis.
0: En daarvoor We Are The World. Aangevraagd door Jo. Ja, veel mensen die er toch op reageren. En ook warme gevoelens daarbij hebben. En ook een beetje melancholische gevoelens. Omdat zoveel mensen die zingen op die track overleden zijn inmiddels. Als je nog meer wil weten van die track en hoe dat tot stand is gekomen, op Netflix staat een hele mooie documentaire, The Greatest Night in Pop. Dan zie je eigenlijk hoe dit hele verhaal tot stand is gekomen. Hoe al die enorme ego's in één ruimte zijn gepropt en op één avond onder leiding van Quincy Jones dit hebben gedaan. Met Lionel Richie natuurlijk in een kartrekkende rol. Michael Jackson die daar dingen in deed. Hele tof ding om te bekijken. Het staat op Netflix, dus check die maar eens even. Dag Ismee, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onderweg naar de Ardennen, voor hoe lang?
2: Een weekje, 9 dagen.
0: Kijk, 9 dagen. Jullie dachten, we gaan het niet gek doen, we gaan niet helemaal naar het zuiden rijden, we houden het heel overzichtelijk.
2: Ja, precies. En we hebben een caravan bij en dat is voor het eerst. Dus een beetje dicht bij huis is ook wel lekker dan.
0: En wie moest wie overtuigen om met de caravan te gaan?
2: Eigenlijk bij elkaar.
0: Oké.
2: Ja. Ja, normaal vliegen we en nu dachten we, laten we eens gek doen.
0: Ja, en is het een huurcaravan dan of heb je er eentje aangeschaft?
2: Nee, we hebben er eentje op de kop weten te tikken voor een leuk prijsje. En we denken, nou, we kunnen het daarmee proberen. Is het wat, gaan we het vaker doen?
0: Oh ja. En heb je al op proef geslapen?
2: Ja, dat wel.
0: Oké, dat zat. Ik tik even wat dingen af hier, hè? Dat hoor je.
2: Heel goed.
0: Ja, en sta je aan het water of ben je echt in de bergen straks? Of wat,
2: We staan aan een riviertje.
0: Oké.
2: Dus echt, we stappen de caravan uit en we kunnen lekker de rivier in. Dus.
0: Ach, wat geweldig zeg. Nou, ik hoop echt dat jullie heerlijk gaan genieten en lekker gaan slapen. Natuurlijk, maar goed, de proefslaap heb je achter de kiezen. Dus dat zou in principe goed moeten komen, denk ik zo, hè?
2: Ja, zeker. Hij sliep heerlijk, dus dat moet goed komen.
0: Nou, en dan deze muziek erbij. Dat maakt het wat mij betreft gelijk helemaal af, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, prachtig. Radiohead, Karma Police vroeg je aan. Ik ga hem draaien. Ja. Goede reis en een hele fijne vakantie.
2: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.

0: Freek, dankjewel. Everybody needs somebody to love. The Blues Brothers. Bij NPO Radio 2 luister je naar Platenpaleis. Je kan je verzoekje doorgeven via de NPO Luisterapp. Je kan een audioberichtje inspreken of gewoon even een klein beetje uitleggen waarom je iets graag wil horen, net zoals Eelco dat gedaan heeft. Eelco, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat ik wel leuk vind, want meestal als ik Peter Vox hoor, dan denk ik natuurlijk aan House am See. Dat is by far zijn grootste hit, vermoed ik.
1: Dat klopt.
0: Ja, maar jij dacht...
1: Hij heeft nog meer moois gemaakt.
0: Ja, hij heeft nog meer moois gemaakt en je wilde er eentje tippen aan ons. Vertel eens.
1: Toekomst pink. De toekomst is roze. Ja. Dat leek me voor vandaag wel heel geschikt.
0: Ja, dat is inderdaad voor straks. Hè. De Pride is gaande in Amsterdam. Vanmiddag gaan we er ook live van uitzenden via NPO Radio 2. En jij dacht, deze kan er alvast wel eventjes tussen.
1: Absoluut.
0: Het is een lekker vibeje. Het is zomers. Het heeft een beat. Het heeft eigenlijk alles wat het moet hebben. Hè?
1: Inderdaad. Dus ik zou zeggen, kom maar door.
0: Ik ga bij deze draaien. Toekomst pink. Peter Vox.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

Eyes was dat op NPO Radio 2, Medusa en Dermot Kennedy. Het is echt fijn, jongens, al die liedjes die jullie doorsturen via de NPO Luisterapp. En ik heb goed nieuws. We gaan zometeen nog een heel uur door. Een extra uurtje platenpaleis. Dus heb je iets wat je wil horen, stuur een berichtje in. Een audioberichtje of een tekstje. En wie weet kan ik hem zometeen voor je draaien. Zoals ik nu voor Christian ga doen. Elvis

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Goedemiddag allemaal, het is 2 uur, dit is NPO Radio 2. Je krijgt het NOS-nieuws van Lieselot Thomassen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. FIFA-baas Infantino moet vertrekken, vinden de KNVB en de Europese voetbalbond UEFA. Ze vinden zijn positie onhoudbaar vanwege zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Dat plan heeft Infantino vannacht weer teruggetrokken, maar het vertrouwen is weg, zeggen de bonden. Verslaggever Guido van Gorp staat wel te kijken van het harde statement van de KNVB.
15: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken tegen de baas van FIFA, tegen Gianni Infantino, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Eigenlijk hebben ze altijd de koers gevaren de afgelopen jaren van stille diplomatie. Als er dan kritiek was, dan altijd in een achterkamertje. En dat ze dit nu als statement naar buiten brengen is heel bijzonder. En zo hard heb ik hem zelfs in de afgelopen 10 jaar niet gezien.
14: Oekraïne heeft vannacht een schip van een Russisch energiebedrijf laten zinken. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 23 mensen gewond. De politie heeft een vrachtwagenchauffeur aangehouden die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12. Bij Babberich raakten 3 mensen gewond toen 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar botsten. De opgepakte chauffeur is een man van 59 uit Duitsland. En in Amsterdam is de botenparade op de Pride in volle gang. Zo'n 80 boten met feestende mensen erop varen door de Amsterdamse grachten. Ze vragen aandacht voor de regenbooggemeenschap. Met daarbij boten van verschillende organisaties en uit verschillende landen, ziet verslaggever Roel Pauw.
16: Ik heb boten gezien van de Asian Pride, de Cape Town Pride, de Surinaamse boot, Caribische boot, een boot uit Oeteldonk, een boot van de politie, van de brandweer.
13: Ja, wat een heerlijk en belangrijk feest, hè? Ja. Het is fantastisch. We gaan er straks live meer van horen.
14: Uurtje nog, hè? Ja. Ja. Premier Rob Jetten heeft ook even meegevaren. Hij was te zien op een kleine boot van de organisatie. Het weer, zon, ook wat stapelwolken en lokaal een buitje. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen nog iets warm.
13: Judal, dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Robert Vriezen bij de ANWB in Den Haag City.
17: Jazeker, Klaas, dat klopt helemaal. In tegenstelling tot de Franse wegen en de Duitse wegen en ook in Zwitserland en Oostenrijk is het in Nederland een gewone zaterdag eigenlijk. 60 kilometer file in het land. Je hebt 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. A4 Den Haag-Rotterdam, pechgeval bij knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Werkzaamheden op de A50, daardoor viel op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg 5 kilometer file en een klein kwartiertje oponthoud. De A50 is vanaf knooppunt Waterberg richting Apeldoorn dicht dit weekend. A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk door de controles een kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 6 kilometer file.
13: Dankjewel!
17: Alsjeblieft.
18: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: u Allure Buitenlak een gratis lakset. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Het Platenpaleis.
10: BNN Vara. Zomer op je
9: radio. NPO Radio 2. Ah, Gert, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Klaas.
9: Jij zat te luisteren de afgelopen uren. En wat was jouw conclusie?
11: Nou, dat de muziekkeuzes van links naar rechts gaan en van boven naar beneden. Kortom, één groot mix van emotions.
9: En daar hoort een liedje bij?
11: Ja, dat is geschreven door de Stones. Ik hier wel.
9: Rolling Stones, Mixed Emotions. Dankjewel, Gert.
11: Yo, hoi hoi.
9: En heb je een

0: Sierra had hij zin in de energie van Rihanna, Only Girl. En daarvoor de Rolling Stones, Mixed Emotions, gedraaid voor Gert, die eigenlijk deze middag wel een beetje samenvat. We proberen zoveel mogelijk verschillende muziek te draaien om jou blij te maken, want het is gewoon van jou deze zendtijd. En het leuke is, we zitten nu 14:15 op NPO Radio 2. Normaliter is het Platenpaleis alweer gesloten, maar vandaag niet. We gaan nog 3 kwartier door en straks dan hoor je een live verslag van de Pride in Amsterdam met Tim en Carolien, die je helemaal mee gaan nemen. Er is live muziek, alles erop en eraan. Dat straks. En tot die tijd kan jij dus gewoon platen aanvragen. De NPO Luisterapp staat voor je open. Een berichtje inspreken, een berichtje typen. Het kan allemaal. Jelle, die sprak wat in.
1: Wat ook echt een tof nummer is, maar wat je nooit op de radio hoort, is van Ren, R-E-N. Een nummer wat hij heeft gemaakt samen met Chinchilla en het hele Chalk Outlines. Ja, als je Chalk Outlines, C-H-A-L-K en dan Outlines, op zoek op de Spotify of zo. Het is zo'n mooi nummer. Als je dat hoort, joh, echt serieus. Toen ik hem voor het eerst hoorde, het raakt je. Ik kan het moeilijk in woorden uitleggen. Je moet hem gewoon luisteren. Ik hoop dat je hem wilt draaien. Gelukkig Jelle.

Een plaatje voor Dennis. Hij zegt het is een heerlijk nummer voor onderweg. Badlands van Bruce Springsteen. En daarvoor Ren, zo heet hij dus, Chalk Outlines. Aangevraagd door Jelle. Ik ben hem ook wel eens tegengekomen op YouTube. Ja, het is een ongelooflijk talent. Het is ook wel echt zo'n piekeraar met een hele, hele sterke binnenwereld. Maar die ook wel weer weten vertalen. Dus dat is dan wel weer gaaf. Dus als je er meer van wil weten, check vooral eventjes deze beste man. NPO Radio 2 met een nieuw verzoekje. Deze van Joe Walsh, Rocky Mountain Way. Patrick, deze is voor jou.

0: aangevraagd door de vriendinnen Patricia en Maaike. Material Lover, Shanna Spyro. Op NPO Radio 2. Het weer. Ja, jongens, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Op wat stapelwolken hier en daar. En lokaal vanmiddag kan er een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wordt het nog ietsje warmer. Dus dat is wel fijn. Het is 2:30 hier op NPO Radio 2. Is het tijd voor een update van het nieuws. Lieselotte is aangeschoven.
1: Het dodental bij de bestorming van de grensovergang van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen naar 67, melden de Spaanse autoriteiten. Een aantal migranten is verdronken, een ander deel kwam om door verdrukking. De migranten hopen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. De KNVB en de Europese voetbalbond UEFA willen dat FIFA-baas Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat plan vannacht is ingetrokken verandert daar volgens de KNVB niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan.
0: Nou, je kan ook zeggen ze ruiken bloed.
1: Nou, zo is het. Ja, zeker. Ja,
0: ja, die gaat eraan je. Dat is helder.
1: Een bekende bergbeklimmer is omgekomen bij een lawine in Nepal, heeft zijn bedrijf nu bevestigd. Het gaat om Nirmal Purja. Hij is bekend van een Netflix-documentaire waarin hij in 2019 alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter had beklommen. Gisteren werd al duidelijk dat Purja een van de 10 vermisten was bij de lawine in Nepal. Ook 9 andere bergbeklimmers kwamen om bij die lawine.
0: Vreselijk. Dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Robert Vries bij de AWB. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. 40 kilometer in het land. Grenscontroles die voeren een beetje de boventoon. A1 Hengelo, Duitsland. 10 minuten vertraging aan de grens vanaf Oldenzaal Zuid. Er wordt ook aan de weg gewerkt nog steeds bij de Wijkertunnel. De A9 is in beide richtingen dicht daar. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nu 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost. In de regio op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert. 3 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is de rechte rijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En 20 minuten op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Ook bij de Duitse grens.
0: Dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
0: Dit is het Platenpaleis op NPO Radio 2. Heb jij nog een liedje wat je graag wil horen? Geef hem dan nu door via de NPO Luisterapp. Je kan het typen of je kan het inspreken. Ik ben benieuwd. En we zijn niet bij de VPRO. Dat lijkt wel even zo, want zo klinkt die tune natuurlijk. Maar deze is aangevraagd door Harry. Here's the news.

0: Dance in the Night, aangevraagd door Jeroen Haring, omdat ze woensdag naar Canada vertrekken. Het lijkt me leuk om alvast iets uit Canada te horen, maar ik twijfel wel. Joni Mitchell, Leonard Cohen, of misschien Alanis Morissette, of The Weeknd. Nou ja, ik denk de laatste, omdat we naar Toronto gaan. Dus bij deze Jeroen geregeld. En daarvoor ILO, Here's the News, aangevraagd door Harry. En ik zag Jort nog even, die zegt, ja, dit nummer van ILO gaf me echt een Pavlov-reactie. Ik dacht dat ik zondag met Lubach ging kijken. Ja, old school. Het is wel even geleden, maar het was inderdaad wel dat liedje inderdaad. En een berichtje van Maurice.
1: Hey, Platenpaleis, hier met Maurice. Ik ben op de terugweg van Schagen naar Sittard. Na 2 weken vakantie op de camping. Het is schitterend weer en de A2 is filevrij, dus wat wil je nog meer? Ja, another 45 miles to go van de Golden Earring. Dat wil ik graag. Prettige uitzending.

0: Toch geen baan, inderdaad. Joost, dankjewel voor het aanvragen.
1: Het Platenpaleis.
0: En daarvoor another 45 miles van de Golden Earring, aangevraagd door Maries op NPO Radio 2. Luister je naar het Platenpaleis, het laatste staartje in het derde uur. Want zometeen gaan we namelijk live schakelen met de Pride in Amsterdam. Daar straks meer over. Eerst even contact met Patricia. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Laat.
0: Jij zat lekker te luisteren en je dacht, nou, ik ga ook eens een bijdrage leveren.
2: Ja, juist.
0: Ja, maar vertel.
2: Ik had wel zin in iets vrolijks. En ja, wat ook toch met Pride te maken heeft. Lekkere meezinger uit de ethisch. En is de Dolly Dots. Ja. Met just a little bit more.
0: Had je nog nagedacht om zelf ook richting Amsterdam af te reizen? Of woon je daar misschien?
2: Nee, ik woon in het zuiden. Dus dat,
0: die afstand is dan weer net een beetje... Gezet. Ja, is net iets te gortig misschien. Maar we kunnen er wel op afstand bij zijn met z'n tweeën.
2: Ja, heerlijk.
0: Ik ga hem voor je draaien, Patricia. Dankjewel, hè.
2: Heel bedankt.
0: De Dolly Dots, love me just a little bit more. We gaan een beetje inkomen voor de Pride 2026.

0: wanna be with you. Lekker vrolijk, Ruben Hillen en 20 Seconds. Die werd aangevraagd door Olivier of Olivier. Ik denk Olivier als ik het zo lees. En daarvoor door Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Door Patricia aangevraagd. De laatste van deze editie van de platenpaleis komt van Marcel. Hallo Marcel.
1: Ja, goedemiddag.
0: We gaan echt terug in de tijd. De eerste keer dat jij zonder je ouders op vakantie ging. Waar zijn we dan?
1: Dan gaan we naar de Schelling. Ik denk 86, 87.
0: Ach, heerlijk zeg. En dat was echt vrijheid en het leven ontdekken, gok ik zo.
1: Ja, dat vooral, ja.
0: Ja, je stuurde allerlei muziek mee. Je moest denken aan Joe Jackson, aan Jackson Brown, UB40. Maar de favoriet was deze van Third World, hè?
1: Ja, Third World, Tried Your Love.
0: Dat was helemaal jouw liedje.
1: Dat was voor mij een vriend van mij met wie ik op vakantie was, Luc. Dus dat was helemaal ons lied.
0: Nou, ik ga hem met liefde voor je draaien. Dankjewel en een fijne middag nog, hè. Ja, zometeen gaan we schakelen met Amsterdam. Er wordt de Pride gevierd. Vierde liefde, Tim en Caroline. Maar hier is dus deze van Third World. Try your love. Tot morgen, alvast.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Goedemiddag allemaal, dit is NPO Radio 2. Zometeen hoor je Vierde Liefde met Tim en Caroline live vanaf de Pride. Maar eerst het NOS Nieuws, gelezen door Lieselot Thomas. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Spanje heeft een drijvende afscheiding op zee gemaakt, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave Ceuta niet meer kunnen bereiken. Afgelopen dagen werd het eiland overspoeld door tienduizenden mensen. Bij de bestorming van die grensovergang zijn 67 mensen omgekomen. In het centrum van Amsterdam is het mega druk vanwege de Canal Parade. Deze man noemt het evenement zeer waardevol.
6: Ja, er is veel bereikt. Inderdaad, op papier natuurlijk. Hè. We kunnen trouwen, we kunnen kinderen adopteren enzovoort. Maar op straat en in de maatschappij zijn we een stuk naar achteren gegaan. Ik durf niet meer hand in hand te lopen en dat soort dingen meer. Terwijl ik toch al meer dan 60 jaar, 65 jaar, 70 jaar uit de kast ben.
5: 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen hadden in mei niet wekenlang in quarantaine gehoeven als er beter was gecommuniceerd. Een patiënt met het Hanta-virus werd eerst op een gewone verpleegafdeling geplaatst in plaats van een geïsoleerde kamer. Omdat de medewerkers niet was verteld dat ze speciale maatregelen moesten nemen. Was dat wel gebeurd, dan hadden ze niet in quarantaine gehoeven. In de auto die gisteravond in Bilthoven stond lagen geen gevaarlijke stoffen, wel drugs en vuurwapens. Vanwege de auto moesten de bewoners van ruim 40 flatwoningen een paar uur hun huis uit. 3 mannen zitten vast. En zojuist is de Tour de France voor vrouwen in gang geschoten. De eerste etappe is in Lausanne in Zwitserland. De finish vandaag ligt op een klein heuveltje. Puk Pietersen hoopt mee te kunnen doen om de winst.
7: Ja, we hebben van de week verkend. Het is nog best een pittig klimmetje eigenlijk. Maar richting de top vlakt het wel wat af. Dus ja, het kan eigenlijk veel kanten opgaan. Het hangt er echt vanaf, denk ik, hoe hard er van tevoren gekoerst wordt.
8: En dan een aankomst voor Puk Pietersen?
7: Ja, ik denk het. Ja.
5: De finish van de eerste rit van de Tour voor Vrouwen is rond 6 uur vanavond.
4: Ja, en ik heb begrepen dat het veel spannender gaat worden dan bij de mannen Tour de France, omdat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt, hè, bij de vrouwen.
5: Ja, en bij de mannen heb je natuurlijk Pogacar.
4: En, voor
5: de,
4: en dan je, een hele poos niks.
5: We gaan met een heleboel mensen fietsen, maar Pogacar wint. En hier is dat een beetje, ja, hier zijn veel meer kanshebbers, dus dat maakt natuurlijk wel heel leuk.
4: Lekker spannend, nou, fijn.
5: Het weer zonnig en hier en daar wat stapelwolken bij 22 tot 26 graden. Ook morgen zon en wat wolken en dan 25 tot 30 graden.
4: Lieselot, dankjewel. Een update van de verkeerssituatie krijgen we van Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag.
9: Hi Klaas, goedemiddag. Het gaat beter en beter in Nederland op de wegen. 35 kilometer file staat er in totaal. En de meeste vertraging heb je momenteel op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Dat is voor de kenners de buitenring van de A10 Zuid. Bij Amsterdam buiten Veldert zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Er staat 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. 5 minuutjes door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar is de rechte rijstrook dicht. A76, Geleen-Aken. Wil je richting Duitsland over de A76... moet je vanaf knooppunt Kundenberg rekening houden met 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de N57 vanuit Middelburg naar de Brouwersdam bij Serooskerken. 3 kilometer file.
4: Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
4: Met liefde ga ik de zender overgeven naar Vierde Liefde met Tim en Caroline. Je hoort ze zometeen live vanaf de Pride.
10: Ster.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Vier de liefde.

Pride Amsterdam live op NPO Radio 2. Vier de liefde. Met Carolien Borgers en Tim Op het Broek.

0: Raise Your Glass en daarvoor George Michael, Freedom!
1: Vier de liefde. Je bent wie je bent en dat vieren we. Caroline Borgers en Tim Opperbroek live vanaf Pride Amsterdam.
0: Ja, goedemiddag. Je hoort ons inderdaad live vanaf de kade bij de Canal Parade. Sinds 1996 gehouden hier op de Amsterdamse grachten. Een feest, een viering, een samenkomst van mensen die vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit normaal gezien niet tot de meerderheid behoren. En die dat nu wel doen, want als ik om me heen kijk, dan zie ik een gracht die gekleurd is. Roze, groen, geel, alle kleuren van de regenboog. En als je nu luistert en denkt, ja, maar waar is dit goed voor? Ik hoor toch niet bij die queer gemeenschap? Ik ben gewoon hetero. Laat je daar niet door afschrikken. Dit is een feest voor iedereen. En niet alleen een feest, het is meer dan dat. Pride is een protest. Want als we in een samenleving willen leven waarin we allemaal vrij en veilig zijn, dan moeten we eerst snappen dat we zo vrij en veilig zijn als ons meest kwetsbare groep. Als ons meest kwetsbare groepen. En de queergemeenschap is zo'n groep. Dat hebben we afgelopen week in Berlijn nog maar eens gemerkt. Dus hierbij ook een oproep aan jou. Voel je betrokken, voel je onderdeel, feest mee. En vergeet niet dat je ook een stem hebt. En dat we samen moeten feesten en vechten voor de veiligheid van ons allemaal. Ik vind het ontzettend fijn dat je luistert. Het wordt een heerlijke uitzending. Ik heb er ontzettend veel zin in. Je kan meekijken, je hoeft niks te missen. nporadio2.nl/live of NPO1 Extra kan je ons gewoon zien. En wie je dan ook ziet is bijvoorbeeld Tim Opperbroek. Want die staat langs de kade. Tim, hoe is het daar? Hoe is de sfeer?
2: Nou ja, zoals je net al zei, Caroline, het is een feest voor iedereen. Als er één plek op de wereld nu op dit moment het allerfijnste is, het allerveiligste is en ook echt beschikbaar voor iedereen, dan is het wel deze plek. En dan overdrijf ik niet. Want de drank is al een klein beetje in de man. Laten we eerlijk zijn. We zijn al een tijdje onderweg. Maar iedereen is vrolijk en vrij. En het is prachtig om te zien. Heel veel kleuren. Prachtige uitdossingen. En de eerste boten heb ik al gezien. Onder andere de politie van Amsterdam. Ik heb de marine gezien die allemaal in stilstand en in houding op de boot stonden. Het was heel geestig. Kortom, het is één groot feest en ik ga daar lekker induiken vandaag.
0: Oh, ik ben zo benieuwd wat je allemaal gaat meemaken en wat voor avonturen je gaat beleven. Tim, hartstikke fijn dat je erbij bent. En wie er ook bij is Chantal. Die staat, Chantal Koolhoven. Die staat op de Avrotrosboot en ja, die beleeft ook allerlei dingen. En daar schakelen we af en toe naartoe om haar eens even te vragen wat ze zo al meemaakt. Chantal, hoe gaat het daar?
3: Ja, ook wij zijn onderweg en iedereen heeft er gigantisch veel zin in. Het thema van de Avrotrosboot dit jaar is The Art of Love is Timeless. Iets wat ik echt een hele mooie boodschap vind. Kunstenaar Steve Jong heeft de hele boot ontworpen. We hebben allemaal borden bij ons met beelden uit de klassieke mythologie. En iedereen is in wit met goud gekleed, in toga's, op slippers, met van die groene bladeren. Heel veel gouden accessoires. Het is één groot varend kunstwerk geworden. En de komende uren ga ik jullie bijpraten vanaf de Canal Parade. Boot nummer 44 zijn we, voor als jullie willen zwaaien.
0: Dat willen we zeker, we gaan zwaaien. Want wij staan hier hoog en droog en kijken uit over die prachtige stad. Dat prachtige feest wat we hier gaan zien en wat we gaan vieren met z'n allen. En dan draaien we daar ook natuurlijk ontzettend fijne muziek bij. En dan kan Diana Ross natuurlijk niet ontbreken.

0: is dit een queer anthem. Pink Pony Club, Chaperone. Over een, iemand die gewoon in de club wil staan, op hoge hakken. Ook al is het misschien niet een vrouw en als meisje geboren. En dat is de vrijheid die we ook deze dag vieren hier in Amsterdam. En hopelijk eigenlijk in heel Nederland. Want dat zou toch wel zo moeten zijn. Dat we ons vrij kunnen voelen en kunnen zijn wie we willen zijn. Of gewoon wie we zijn, daar gaat het eigenlijk om. En Tim op het Broek die is dat allemaal aan het onderzoeken langs de kade. Die staat daar. Wij staan met onze studio aan de Prinsengracht. Prachtig, midden op de route van de botenparade. En wij kijken uit op het jurydek. Ja. En volgens mij, Tim, is dat de beste plek om te staan?
1: Ja, dat is de allerbeste plek. En dat weet natuurlijk de jury zelf ook. Dus ik ga heel even naar Cornel Maas en Ellie Lust. Die zijn hier om alles te jureren vandaag. Als ik er heel even tussen mag, Ellie. Waar let je vooral op?
2: Nou, wij zijn eigenlijk aan het kijken naar boten die voldoen aan de thema's die er zijn. Dus het gaat over de mooiste boot natuurlijk. Maar het gaat ook over de boot die het thema Unity het beste verbeeldt. En het gaat over de boot die eigenlijk het activisme het beste laat zien. Ja. Dus we zijn er maar druk mee.
1: En ben je tevreden wat je tot nu toe hebt gezien?
2: Nou, elke boot is een feestje, weet je. Iedereen staat daarop en is zo blij en zo gelukkig en zo zichtbaar.
1: Maar je hebt vast wel een favoriet.
2: Ja, we hebben wel een aantal dingen opgeschreven, maar onze grote charismatische leider Cornel Maas is natuurlijk uiteindelijk degene die alle belangrijke aantekeningen maakt.
1: Dan mag hij ook de antwoord geven op de vraag. Wat is het mooiste wat je hebt gezien tot nu toe?
3: Nou, eigenlijk wat ik nu zie, denk ik. Omdat het is een boot van de regenbooggroep. Het zijn tenten, dus in totale stilte. Een boot die voorbij vaart. En daarmee worden geëerd alle queers in Amsterdam die dakloos zijn. En ze maken een statement door juist voor de stilte te kiezen. En het zijn ook echt mensen die dakloos zijn. En dat vind ik heel erg mooi aan de Canal Parade, als dit soort dingen gebeurt.
1: Ja, het is heel explosief vaak, het is heel feestelijk. Ja. Maar dit statement hakt er wel even in.
3: Ja, dat valt daardoor extra op.
1: Is het voor jou een viering of een protest, of allebei?
3: Allebei, want ik vind dat je door middel van protesten ook kunt vieren en andersom. Dus je moet die twee dingen nooit van elkaar uitsluiten, vind ik. En ik vind ook altijd dat je met alles wat je verbindt binnen de community ook de mensen erbij moet halen die niet queer zijn, maar die als allies sterk voor je kunnen staan op belangrijke momenten.
1: Daar gaan we ons best voor doen. Heel veel succes vandaag in elk geval.
0: Ja, mooi Tim, dankjewel. Eventjes die jury gesproken. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. En inderdaad, misschien is wel die prachtige boot die zojuist voorbij voerde. Het was heel indrukwekkend om te zien die stilte binnen al dat feestgedruis.

en S10, Hart en Brand. En er zal veel geflirt worden op deze dag. Tenminste, dat hoop ik. Daar ga ik eigenlijk wel een klein beetje van uit. En Fraukje, die je zojuist hoorde, ja, die is ook aanwezig hier op de Pride.

0: en S-team Hart in Brand. En er zal veel geflirt worden op deze dag. Tenminste, dat hoop ik. Daar ga ik eigenlijk wel een klein beetje van uit. En vrouwtje die je zojuist hoorde, ja, die is ook aanwezig hier op de Pride. Chantal, waar hang jij uit?
1: Vanuit het hart van de botenparade.

0: staat in brand. En er zal veel geflirt worden op deze dag. Tenminste, dat hoop ik. Daar ga ik eigenlijk wel een klein beetje van uit. En Fruikje, die je zojuist hoorde, ja, die is ook aanwezig hier op de Pride. Chantal, waar hang jij uit?
1: Vanuit het hart van de botenparade, want we zitten midden in het feestgedruis. Het is vol genieten weer. En dat deel ik op dit moment even samen met Fruikje, Fruikje Veenstra. Fruikje, ik zeg dat je heerlijke vakantie in Frankrijk hebt gehad. Maar volgens mij ben je verder altijd best wel druk. Openluchttheaters gedaan, clubtour die daar aankomt. Bezig met nieuwe muziek. En toch ben je hier vandaag. Ja. Is Pride Amsterdam de dag die altijd wel vrij houdt in je agenda?
2: Jawel, maar dit is wel voor het eerst dat ik op zo'n boot sta.
1: En wat ben je?
2: Een hele nieuwe ervaring.
1: Oh joh, en dan ook tijdens World Pride.
2: Wat zeg je?
1: Ook nog tijdens World Pride.
2: Oh, tijdens World Pride. Ja. Oh, jij. Ik had het niet geloven.
1: Maar hoe ben je er dan tot nu toe?
2: Heel erg gezellig. Het is een feestje. Hier voor mij zitten allemaal mensen te kijken naar ons.
1: Ja, iedereen is aan het zwaaien. Is super uitgedost en heel erg blij. Het is echt een geweldige ervaring. Oké, hier kom je een soort van arena in. Waar allemaal mensen aan het juichen zijn. Super vet. Ik zei het net al even, bezig met nieuwe muziek.
2: Klopt, ja.
1: Op 2 oktober komt je nieuwe album uit.
2: Klopt.
1: Kijk je naar mij? Ik wou dat ik jou was op jaar na jaar. En iedereen gaat vreemd zijn daar al vanuit. Hoe belangrijk vind jij het om inclusie te verwerken in je liedjes en in je videoclips?
2: Ja, voor mij is dat eigenlijk vanaf het begin al heel belangrijk geweest. Maar ook een soort van iets naturals of zo. Ik praat daar wel veel over met mijn team. Van waar kiezen we voor om te laten zien? Ik heb ook wel in videoclips.
1: Je wil dat wel echt bewust doen, maar het gaat wel heel natureel.
2: Wat zeg je?
1: Je wil het heel bewust doen, maar het gaat wel heel natureel.
2: Ja, juist op een manier waarop het misschien een soort terloops genormaliseerd wordt. En we doen ons best om dat op die manier te laten lukken.
1: Ja,
2: ik vind het in ieder geval wel heel belangrijk.
1: Ja, nou, heel goed. Ja, en dat is een dag als vandaag natuurlijk ook. Nu hebben we vandaag een hele feestelijke, leuke dag met elkaar waarbij we in een hele fijne bubbel zitten. Wat zou je tegen iemand willen zeggen die in het dagelijks leven nog meer moeite heeft om zichzelf te kunnen zijn?
2: Ja, ik hoop gewoon dat je mag thuiskomen bij jezelf. Want al dit wat er om ons heen gebeurt is natuurlijk fantastisch. Maar het begint met jezelf liefhebben in je hart. En dat gun ik iedereen supermooi gezegd.
1: Dankjewel. Heel veel plezier verder op je.
2: Dat helemaal goed. Komt goed.
0: Ja, dat komt zeker goed daar op die boot. En bij ons gaat het ook lekker. We draaien lekker veel muziek en liedjes die jij wil horen. Iets wat past bij deze dag. Waardoor je je echt trots voelt bijvoorbeeld. Ja, dat kan gewoon. Kom maar door met je suggesties. De NPO Luister-app die staat wagenwijd open. En dan kun jij een verzoekje doen. En Annette deed dat bijvoorbeeld ook.
3: Oh, hier Annette uit Leiden. Ik wilde graag voor de Pride Parade Love and Pride van King aanvragen. Groetjes en veel plezier.

0: Love and Pride King, aangevraagd door Annette. Hier op NPO Radio 2, vier de liefde. Ja, ze is 21 jaar. Zingt lekker soulful en jazzy. Denk aan zangeres zoals Olivia Dean en Liana Lahaves. Ze heeft mooie dingen op haar naam staan. Het winnen van de kunstbende, grote prijs van Breda meegedaan, Noorderslag en een NPO Radio 2 topsong. Maar het belangrijkste is de boodschap die ze de wereld in wil sturen. Dat hoor je in alles wat ze doet. Gaan we daar zeker meer over kletsen. Maar je hoort haar eerst live. Want ze hebben heerlijk twee live artiesten ook in de ruimte deze middag. En de eerste is Niamh. En ja, je hoort haar nu met Crazy.
1: I don't need the rain on my parade. I don't need the drama for a play.

0: gone crazy.
1: Vier de liefde. Je bent wie je bent. En dat vieren we. Caroline Borges en Tim Opperbroek. Live vanaf Pride Amsterdam.
2: Ja, Nief, welkom. Wat fijn dat je er bent. En wat een heerlijk nummer. Het is ongelooflijk. Als jij live zingt, dan krijg ik gewoon altijd kippenvel.
3: Wat lief.
2: Ja, dat is fantastisch dat je er bent. Hier op Pride. Ben je hier wel eens geweest?
3: Nee, nog nooit. Eerste keer.
2: Hey! Ja. En ik zag je net al bij het raam zitten. Je was lekker naar buiten aan het kijken. Wat valt je op?
3: Ja, gewoon alleen maar gezelligheid en vreugde. Maar ik had ook niks minder verwacht dan
2: nee,
3: dat. Ja.
2: Het is een kleurrijk feest,
3: ja,
2: inderdaad.
3: Zeker.
2: Vrouwtje had het net op de boot over thuiskomen bij jezelf. Eigenlijk hoe belangrijk dat is, de waarde daarvan. Ik heb het idee dat dat ook iets is waar jij veel mee bezig bent.
3: Ja, zeker. Ook echt een heel belangrijk onderwerp waar ik over schrijf. Is dus zelfliefde en ja, jezelf kunnen accepteren zoals je bent. En dat is een boodschap die ik heel mijn leven meeneem. En ook heel graag wil uitdragen aan anderen.
2: Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Is dat een tijd niet moeilijk voor je geweest om daar te zijn?
3: Ja, ik ben vroeger als kind best wel veel gepest. En dat is eigenlijk ook ja, de grootste reden waardoor ik heel veel struggles heb meegemaakt. En ja, daar eigenlijk ook weer bovenop ben gekomen. En dat is eigenlijk de grootste reden waarom dat de boodschap is die ik wil uitdragen. Om ja, van jezelf te leren houden. En dat je weet dat je jezelf niet moet veranderen voor de mening van een ander.
2: En wanneer is dat bij jou ontstaan? Dat je die krachtige boodschap voor jezelf ook kon implementeren? Dat je hem echt ging leven?
3: Ja, ik denk dat ik er wel heel veel ook aan heb gedacht. Maar dat het niet altijd lukt natuurlijk. Want voor mij is hetzelfde als op de basisschool geweest dat ik ben gepest. En groep 8 ben ik ook in therapie daarvoor geweest. Waardoor ik iets meer van mezelf ook ja, heb kunnen leren houden. Maar ik was er natuurlijk nog steeds niet. En ik ben nog steeds niet 100% daar. Ook al wil ik dat heel graag. Dus ik denk dat ik er nog steeds eigenlijk elke dag mee bezig ben. Ja.
2: Het is een proces wat gewoon je hele leven doorgaat waarschijnlijk.
3: Ja.
2: Wanneer, als we het nou over pride en proudness hebben. Wanneer ben jij het meest trots?
3: Ja, wel toch als ik op het podium sta en een zaal vol met mensen heb van mijn eigen publiek. Dat mensen daadwerkelijk een kaartje hebben gekocht om ja, mij te komen zien. Dat voelt altijd toch wel heel bizar als ik daar even over nadenk. Ja.
2: En wat voor gevoel wil je dat de mensen hebben als ze na een concert van jou naar buiten lopen?
3: Ja, heel erg die gedachte van, goh, ik mag inderdaad ook van mezelf houden. En ik mag ook zijn wie ik ben. Ja.
2: En je gaat zo Be My Own spelen?
3: Ja.
2: Wat is de strekking van het nummer? Wat is de boodschap die daarin zit?
3: Ja, eigenlijk ook dat je niet hoeft te voldoen. Ik had heel erg het gevoel dat ik per se in een relatie moest zitten. In de song zeg ik eigenlijk, ja, boeien. Ik ben dan wel mijn eigen partner als het moet.
2: Ja, je kan het inderdaad
3: lekker mezelf zijn.
2: Prima met jezelf doen. Om even lekker in het thema te houden. Ja. Nief, je gaat nog dat nummer ga je zo direct spelen. Ik geef jou één ABBA-liedje om even op adem te komen.
3: Geweldig. Ja.

Dancing Queen. ABBA mag natuurlijk niet ontbreken op deze prachtige dag. Pride Amsterdam, we vieren het hier op radio. Op de radio, op NPO Radio 2. En we hadden net een fantastisch fijn gesprek met Nief. Maar ze heeft ook fantastisch fijne muziek. Ze heeft net al een nummer gespeeld, maar ze gaat er nog één doen. Dit is Be My Own.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Dit is NPO Radio 2.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: ANWB Verkeersinformatie met file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 3 kilometer, 3 kwartier vertraging nog. Maar die file gaat oplossen, want de file op de A10 is ook opgelost. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond een ongeluk. Vanaf knooppunt Gorkum 4 kilometer file en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Vier de liefde.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood. En daarvoor Madonna en Vogue. Ja, Madonna, Madonna, Madonna.
1: Vierde liefde. Je bent wie je bent en dat vieren we. Carolien Borgers en Tim Opperbroek live vanaf Pride Amsterdam.
0: Zou ze nog komen, Madonna? Ja, ze komt sowieso naar de AFAS. Maar staat ze misschien ook op een boot? Ja, dat is de vraag. We weten het niet. We gaan het zien. Wij staan hier. Wij vieren de liefde. En dat gaan we nog de hele middag doen. Tot 6 uur. We staan hier op de Prinsengracht in Amsterdam. Midden op de botenparade van Amsterdam. En je hoeft echt niks te missen. Je kan meekijken via nporadio2.nl/live. Of NPO 1 Extra op televisie. Ja, dat is echt een aanrader hoor. Want wat ik hier achter me zie en voor me... Ah, het is prachtig. Het is gewoon één groot feest. Het is mooi weer ook. Dus ga lekker meekijken. Dan laten we je alles horen en zien van de World Pride Amsterdam. En vergeet ook niet je favoriete liedjes aan te vragen, hè? Want jij bent er ook bij deze dag. En wat vind jij er dan bij passen? Liedjes die super dansbaar zijn of juist het gevoel van trots voor jou laten horen, die draaien we. Tim op het broek is op pad met een microfoon om de sfeer langs de kant te verslaan. Maar Chantal die staat echt op de Avro-trosboot. En volgens mij, ik heb zo'n idee dat het ontzettend gezellig is daar. Is dat zo?
2: We zitten met de sfeer op de boot.
0: Ja, dat is wel ongeveer zoals een boot moet klinken. En we krijgen ook ontzettend leuke berichtjes binnen via die NPO Luister-app. Gabi die zegt, ik ben zelf hetero, maar wens alle LHBTIQ+ mensen happy pride. En iedereen een betere wereld zonder haat toe. Gabi, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Dankjewel.

0: Lola Young met Messi. Die was voor Esther, die vroeg hem net aan via de NPO Luister-app. Ja, want het hoeft allemaal niet perfect te zijn, ook niet in de liefde. Het mag best een beetje Messi zijn, zegt ze. Ja, en Messi is het daar zeker ook wel op straat, denk ik, Tim. Is dat zo of is het, hier, of is het helemaal clean?
1: Nou, helemaal clean is het zeker niet. Het is een beetje Messi, maar hey, dat hoort erbij. Dat is zo grappig. Tegenover mij is een grote kunstkamer. En die zijn nu natuurlijk dicht. En er staat een bordje, er staat op close today, we are having sex. Dus dan weet je het wel.
0: Nou, dat is lekker Messi, ja. I love it.
1: Zeker wel. Madonna overigens ook nog niet gespot. We hebben alle boten tot nu toe bekeken. We zijn al over de helft, maar Madonna nog steeds niet gespot. Wel gespot is Ian. En Ian heeft echt een geweldig verhaal. Ian, welkom. Goedemiddag.
2: Hey, goeiedag.
1: Want jij bent niet altijd Ian geweest.
2: Nee, dat klopt.
1: Vertel, wat is er met jou, wat is er met jou gebeurd?
2: Ja, ik heb 9 jaar geleden voor mezelf gekozen. Ben geboren als meisje, maar ik voelde me altijd jongen. En kijk, hier sta ik dan.
1: En nu ben je al zeker 9 jaar, Ian. Ja. Hoe is die transitie voor jou verlopen? Kun je ons meenemen in het verhaal?
2: Gelukkig heb ik hele lieve ouders en omgeving die me allemaal hebben gesteund. Dus eigenlijk alleen maar positief. Die hebben mij samen eigenlijk een traject doorlopen. Om te kijken van wat het beste ook bij mij past en hoe.
1: Hoe begint zo'n traject? Kun je ons daar meenemen?
2: Je gaat letterlijk naar de dokter, je wordt doorverwezen, je krijgt gesprekken. Eerst een hele lange wachtrij voordat je überhaupt mag. Gesprekken daarna, vooral psychologisch. Mm-hmm. Je krijgt letterlijk een test.
1: Wat voor test dan?
2: Ja, gewoon een vragenlijst met echt, nou, ik denk dat de CITO lijkt er wel op, hoor.
1: Wat was de meest bijzondere vraag die je nog kunt herinneren uit die test?
2: Ja, niet zo heel veel, maar ik weet ook dat het heel veel over drugs en dat soort dingen ging. Oh. Daar hou ik eigenlijk niet van, maar dat weet ik. Maar ook wel echt heftige dingen, hoor. Over misbruik stond erin.
1: Ze wilden echt 100% zeker weten dat je de juiste beslissing nam.
2: Juist, dat is het ook. Maar dat kan ik me nog herinneren. Ja, en op een gegeven moment krijg je te horen dat je eerst een testosteronprikje mag krijgen, ja. Dat is geweldig. En vanaf dat moment gaat het zo snel.
1: Ja, ik wilde eigenlijk die stomme sportvraag even aan je stellen. Wat gaat er dan door je heen? Maar letterlijk, je voelt een soort van vrijheid openen, neem ik aan.
2: Ja, sorry. Ja, je voelt het ook. Je voelt het dus gewoon ook echt. Ja, ik was vroeger echt wel een stukje smaller. en de stem, echt een hele hoge stem. Hij is nog steeds niet heel laag. Maar ja, dus dat merk je echt in het echt. Ja.
1: Hoe verhoud je je dan tot dat nieuwe lichaam? Want dat heb je dus, wat zeg je zelf. Je bent eigenlijk een soort nieuw lichaam. Ja. Was het heel erg wennen voor je of voelde dat meteen al heel vertrouwd?
2: Nou, het begin vond ik lastig. Toen had ik nog borsten. En dan op een gegeven moment merk je gewoon, je krijgt een borsthaar en dingen. En toen dacht ik wel even, eigenlijk na mijn borstverwijdering, baarmoeder eruit. Toen ging het, ja, toen was ik echt helemaal happy. Ja.
1: En nu ben je Ian en je bent eigenlijk als nooit tevoren Ian, denk ik. Je voelt je helemaal op je plek.
2: Ja, zeker. Ja, echt.
1: Nou is het mooie dat jij in een voetbalteam zat. Ja. Vrouwenvoetbal. Ja. Hoe reageerde zij eigenlijk op dat hele verhaal?
2: Ja, ook echt super lief. En jij gelooft het bijna niet, maar ik ben gewoon echt met een paar van het team vandaag weer hier. LFP's, ze gaan overal mee naartoe. Zitten er een paar bij die ballen ook op vrouwen, maar ook een paar helemaal niet. En we zijn gewoon met z'n allen en ja, we steunen elkaar. We zijn echt een vriendengroep ook.
1: Sterker nog, Iris, een van jouw vriendinnen, die staat hier van diezelfde voetbalclub. Ja, kun je nog herinneren toen Ian inderdaad vertelde wat er aan de hand was?
3: Ja, dat is wel al super lang geleden, maar ja, op zich, hoe lang is het nu geleden?
4: 9 jaar.
3: 9 jaar al. Ja, voor ons was het geen, nou, wij hebben zo close contact vanaf moment 1 gehad, dat ik vooral heel blij was dat hij het vertrouwen voelde bij ons dat hij gewoon zichzelf kan zijn. Ja. En voor mij is het Ian en dat is mijn allerbeste vriendje.
1: Dus, en je bent, het is de allereerste keer dat jij bij de Pride aanwezig bent. Ja, hoe is het voor jou?
3: Ja, geweldig. Het is en heel prachtig weer, maar het is een hele beleving. Ik was in juni voor het eerst bij de Carol Pride in Utrecht. Ja. Ja, toen zeiden we tegen elkaar, ja, ik wil ook heel graag in Amsterdam eens een keer meemaken. Dus ik ben super blij dat ik hier ben.
1: Super, nou geniet ervan. Dankjewel Ian voor je prachtig verhaal. Maak er een mooie dag van.
2: Komt goed, jij ook hè.
0: Dankjewel Tim voor dit gesprek. Ja, je maakt dat mee. En wat prachtig om al deze verhalen te horen.

0: I love rock and roll hier op NPO Radio 2. Ja, en we krijgen allemaal berichtjes binnen van luisteraars. Zo ontzettend gezellig. Nancy zegt, wat een heerlijke uitzending en mooie mens in beeld. Als moeder van een transpuber, kippenvel bij het verhaal van Ian. We hebben hier nog een lange weg te gaan, maar als ik Ian zo zie stralen, is het zo de moeite waard om je kind zichzelf te zien zijn. En Joris die schrijft, hoi Carolien, mijn zoon is nu aanwezig bij de parade. Zo trots dat hij het gesprek met mij aanging. Maar hij wist dat hij dit altijd kon zeggen. En Bram zegt, hoi alle, ik zit thuis te kijken met een biertje op de bank. Amsterdam is te ver voor mij, maar ik vier het feestje mee. En Juri zegt, ik wil graag Blur met Girls and Boys horen. Dat vat voor mij toch wel echt samen hoe mijn geaardheid is. Ik val op jongens, meisjes, alles daartussen. En ik vind het belangrijker dat je gewoon een lief, leuk mens bent. Ja, die gaan we zo draaien, Juri. Maar ik ga eerst even naar het audioberichtje van Rogier.
1: Goedemiddag. De Pride in Amsterdam is natuurlijk in volle gang. En een nummer wat ik hierbij heel goed vind passen is Mika met Grace Kelly. Nou, in het nummer bezingt Mika natuurlijk al dat het niet uitmaakt of je bruin, blauw, violet, paars of groen bent. Iedereen is gelijkwaardig en iedereen mag zijn wie die mag zijn. En daar sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan.

0: Blur met Girls and Boys. Die was speciaal voor Jury. Die vroeg hem aan in de NPO Luister-app. Zeg, Tim, ik zag jou net hier rondlopen met een enorme doos vol met waaiers. Wat ben je van plan?
1: Ja, dat zijn inderdaad de vierde Liefde Avotros waaiers die we speciaal voor deze gelegenheid hebben laten maken. En ik dacht, die ga ik even uitdelen aan de mensen die in de buurt wonen van Knel Parade. Hier bijvoorbeeld. Even twee mensen. Hallo, jullie wonen hier?
2: Sorry.
1: Oh, you live here?
2: No, I'm from Rotterdam.
1: You're from Rotterdam? Oh, that's why. That's a typical Rotterdam accent. Yeah. You know the Avrotros wire? Well, that's for you.
2: Oh, thank you.
1: Yeah. You want a wire too? There you go. Another wire. Oh, we have more wires here. Just give everyone a wire. Yeah. Goed, gaan we ondertussen naar mensen die hier dan niet wonen, maar wel een kantoor hebben bijvoorbeeld. Ines, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Ja, je zit hier eigenlijk bij je kantoor, tegenover de botenparade.
3: Ja.
1: En hoe is dat voor jou om hier te zijn?
3: Ja, dit is helemaal te gek. Wij gaan ieder jaar eigenlijk naar de Gay Pride. En dit jaar is natuurlijk World Pride. Wel een beetje jammer dat we aan de achterkant van de tribune zitten.
1: Ja, dit is voor het eerst, hè, dat er grote tribunes staan.
3: Ja, maar op zich kan dat niet helemaal de pret drukken. We hebben het gewoon echt helemaal te gek met elkaar. Het is zo leuk dat iedereen zo vrolijk is en met elkaar en geen gedoe en iedereen is lief. Nee, helemaal top.
1: Ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want hier komt echt van alles voorbij gelopen natuurlijk. Het is lekker om naar te kijken ook wat er allemaal voorbij komt. Biertjes worden ook wel redelijk gedronken bij deze hoge temperaturen. Ja. En toch is alles vredelievend.
3: Ja, super vredelievend. En het is gewoon top.
1: Wat doet de gemeente vooraf om jullie te informeren voor zo'n...
3: Ja, dus als bewoner hier krijgen we speciale bandjes dat we in ieder geval wel het gebied mogen betreden. We mogen de tribunes op. Ja, het is natuurlijk op zich wel een beetje balen als je hier woont. Dat dan dit helemaal voor je neus staat, maar dat pakt de gemeente goed op. Dus wij kunnen overal gewoon in.
1: Ben je een Ellie?
0: Ally, Tim, Ally.
1: Dat is Ally, sorry. Zeg Ellie, ja, Ellie. Zeg ze met Ellie Lust nog in mijn hoofd die ik net heb gesproken. Sorry hoor. Ben je een Ally?
3: Wat is een ally?
1: Nou goed, je bent een ally volgens mij.
3: Oh,
1: je steunt de hele community, toch?
3: Ja, nee, 100%.
1: Oh, ik word geslagen met de waaier zelfs.
3: Nee, hallo. Tuurlijk. Nee, 100%. Ja, iedereen mag zijn wie hij wil zijn. Allemaal goed.
1: 100% ally. Ja. En Ellie staat daar. Die haal ik altijd door elkaar.
3: Ja, ben je Ellie? Ja.
1: Veel plezier nog vandaag.
3: Dankjewel, jou ook.
0: We zijn allemaal ally, we zijn ook allemaal ally.
1: We zijn allemaal Ellie's.
0: Dankjewel, Tim. En de boten blijven hier maar allemaal aan ons voorbij trekken. De Avrotrosboot is net onder ons raam doorgegaan. En daar staan ook allemaal collega's van mij op. Dus we hebben lekker gezwaaid. En Chantal staat er ook op. Ik zag haar net met Misha kletsen. Klopt dat?
4: Ga er een beetje dansen. Oh, heel lekker. Ik vind het echt geweldig. Muziek. Ja, dit is een goed podium.
5: Echt lekker muziek.
4: En het is gewoon de allereerste keer dat je op een boot staat tijdens Pride. En dan ook nog tijdens World Pride.
5: My first Canal Parade.
4: Vind je het?
5: Oh, ik vind het geweldig. Alsof iedereen tegelijkertijd jarig is. Zo voelde het. Het is zoveel blijheid.
4: Heb jij misschien advies voor mensen die zelf niet queer zijn, maar die wel supportive willen zijn?
5: Ja, wees een bondgenoot en laat het zien. Laat het zien en laat je horen.
4: En hoe kunnen ze dat het beste doen?
5: Ook op dagen dat het geen Pride is, maar eigenlijk 365 dagen van het jaar. Laat je zien, laat je horen. Kom op, doe je mond open.
0: Ja, laat je zien, laat je horen, kom op, doe je mond open. Dat waren wijze woorden van Misha Blok, die dus ook op die boot staat. Wat een feest. En de sfeer is inderdaad fantastisch hier.

I'm Every Woman, Chaka Khan, hier tijdens Vierde Liefde. Het is één groot feest hier achter me en dat gaat nog wel eventjes door. En wij gaan ook nog eventjes door en straks na het nieuws is Sera hier. Ze gaat twee nummers doen. Ze heeft een fantastische nieuwe single. Ja, je zou wel kunnen zeggen dat het een queer anthem is. Ik claim hem gewoon. Het is echt een heerlijk nummer. Dat hoor je straks. Eerst Robin en Cher.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: ANWB Verkeersinformatie met 1 file. Die staat op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Ketelplein 5 kilometer door een kapotte auto. De vertraging is 20 minuten mede doordat er 2 rijstroken dicht zijn.
8: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja. Klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

Centerbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: bij Dirk. Al Pro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Vier de liefde.

0: Fashion Lunch. Oeh.
1: Vier de liefde. Je bent wie je bent. En dat vieren we. Caroline Borges en Tim Opperbroek. Live vanaf Pride Amsterdam.
2: Hey, je luistert naar Vierde Liefde op NPO Radio 2. We doen de hele middag verslag van World Pride in Amsterdam. De botenparade trekt aan ons voorbij. Het is supergezellig. En hopelijk krijg je dat thuis ook een beetje mee. Nou, aan de appjes te zien is dat wel zo. Straks hoor je live muziek van Sera. Ze gaat twee liedjes spelen. Head Held High en haar gloednieuwe single. Ik mag het een anthem noemen. Girls Who Like Girls. Maar ook na Vierde Liefde vieren we nog lekker door, hoor. Vanaf 6 uur hoor je tot middernacht de Pride Night met Corné Klein en Shai Kruger. En je kan ook komend uur je favoriete liedjes aanvragen. Queer anthems, liedjes om een feestje mee te bouwen of iets met voor jou een mooie betekenis. Laat van je horen via de NPO Luister-app. Dat mag sowieso altijd. En Willem is al voorgegaan met deze boodschap.
3: De wereld is even niet zo mooi. Vandaag gelukkig wel in Amsterdam. Mijn moeder heeft mij altijd geleerd geen onderscheid te maken en iedereen gelijkwaardig te behandelen. Dat streef ik dan ook na in mijn leven. Of je nu zwart, wit, geel, rood, bruin of een andere kleur hebt, of je lesbisch, homofiel, biseksueel, transgender, queer, intersex, aseksueel, aromantic of agender bent, durf jezelf te zijn. Daarom speciaal voor iedereen, geniet allemaal van het prachtige bonusweek van Lady Gaga en Be Pride.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Van de soundtrack van de film Man on the Moon, R.E.M. Aanraden trouwens, mocht je vanavond niks te doen hebben. Nou, we hebben wel wat te doen, want wij staan hier op de World Pride. En ja, we hebben ook live artiesten en een echte introductie heeft deze vrouw eigenlijk niet meer nodig. Maar voor wie haar nog niet kent, Sera. Meerdere hits op haar naam staan. Grote hits, Only Us, Take a Chance, Best Friend. Maar natuurlijk ook Head Held High. En die hoor je nu met haar fantastische band live.

0: Sarah! Wauw, te gek. Kom snel deze kant op. En dan kan ik je spreken.
1: Sarah, wat fijn dat je er bent.
2: Ja,
0: Corine, welkom op
2: leuk.
0: Deze prachtige dag. In Vierde Liefde. Onze uitzending die we natuurlijk hier doen vanaf Pride. En je hebt net Het Held Haar gespeeld. En straks heb je je nieuwe single. Die heb je gemaakt. Die ga je zo spelen. Girls Who Like Girls.
2: Yes. Ja,
0: dat is natuurlijk wel echt een anthempje.
2: Ja,
0: toch? Is het ook zo geschreven?
2: Nee, ik had het helemaal niet geschreven van oh, dit moet het nieuwe anthem worden. Dat was echt meer voor mezelf of zo. Van, ik mis wel echt een club song, beetje. Een soort van misschien wel de equivalent is van Katy Perry's I Kissed the Girl.
0: Ja.
2: Maar dan wel gewoon heel duidelijk van dit was niet een wilde nacht.
0: Nee.
2: Ik ben niet in de war, ik wil niet wat experimenteren.
0: Ik ben niet in de war.
2: Ik weet zeker wat ik wil.
0: Ja, precies.
2: Zo song wilde ik.
0: En het is inderdaad gezongen door iemand die zelf queer is.
2: Ja.
0: Wat echt wel een verschil is.
2: Ja, vind ik ook.
0: En dat is ook iets wat voor jou eigenlijk bij dit nummer... Ik bedoel, in Best Friend zing je natuurlijk over een she. En dat was eigenlijk de eerste indicatie. Oh, we hebben hier te maken met een queer artiest. Ja. Maar nu is het heel expliciet. Ja. Is dat nog iets waar je over na hebt gedacht of je dat echt zou doen?
2: Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ja. Ik dacht van ja, zometeen wordt het belangrijkste aan mij, zeg maar. Dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon dat mijn muziek voor zichzelf spreekt.
0: Maar ja. Wat natuurlijk heel gek is, want een heteroseksuele artiest hoeft daar helemaal niet over na te denken.
2: Nee, precies. En dat zag ik bij andere artiesten, dacht ik van ja, oké, dat is wel helemaal gebaseerd daarop.
0: Mm-hmm.
2: Maar in die zin wil ik iedereen bereiken en leef ik met mijn seksualiteit... Gewoon zoals het heel normaal is. En dat loop ik ook niet overal uit de point.
0: Nee,
2: zeg maar.
0: Maar het is natuurlijk wel een dingetje. Want
2: het is
0: je wordt
2: dus wel een ding, ja.
0: Er gaan mensen die reageren daarop. Je hebt in de online serie van Avatros Queer Anthem gezocht. Heb je het erover dat het moment dat jij een foto postte met jouw toenmalige vriendin... Ja. Dat jij gewoon volgers verloor. Ja, had je dat verwacht?
2: Ergens wel, want ik weet dat ik ook in andere landen... zeg maar volgens heb waar het echt gewoon bij de death penalty of zo kan krijgen zelfs. Dus dat die al niet zouden supporten. Maar 200.000 had ik dat ook weer niet helemaal verwacht.
0: Wat doet dat dan met je?
2: Nou, dat was een beetje het begin van mij. En daar schrok ik wel echt heel erg van. En dan dacht ik van ja, moet ik het dan niet delen of zo? Maar ja, ik ben wel heel trots. Het is echt privé, maar echt mijn privé. Maar ik wil eigenlijk dat iedereen me helemaal leert kennen. Dus ook mijn vriendin toen de tijd.
0: Ja, want als artiest geef je veel van jezelf bloot. Ja. Je laat veel van jezelf zien. Omdat je de nummers die je zingt zijn vanuit jou.
2: Ja.
0: Dat is jouw levenswerk eigenlijk. Dus daar hoort dit bij. Maar dan is het toch iets waar je op afgerikt kan worden.
2: Ja, en ook omdat ik toen nog echt net begon. En ook helemaal nog niet heel erg zelfverzekerd over mijn eigen kunnen ook was. Want ik dacht zo, en nu is het zo meteen gelijk alweer weg.
0: Terwijl ik alleen maar laat zien... omdat ik queer ben.
2: Ja, laat ik alleen maar zien dat ik verliefd ben op een meid, zeg maar. Hoe gek is dat?
0: Maar nu heb je het vrij expliciet... vrij expliciet ben je erover, Sarah.
2: Ja, nu is het gewoon een middelvinger ernaartoe.
0: Is dat niet zo? Voelt het zo?
2: Jawel. Ja, ik heb echt wel... Gewoon, dat is muziek ook. En creatief zijn is ook een soort van... deep dive in je emoties en wie ik ook wilde zijn en zo. En ik ben echt over de jaren heen wel steeds meer naar mezelf toegegroeid. En dat vindt niet iedereen leuk. Maar
0: wat heeft jou geholpen om meer te kunnen ontwikkelen naar jezelf toe?
2: Ik denk oprecht de muziekindustrie. Omdat ik eigenlijk mijn dorp uitkom. Want ik was best wel homebound. En zo kwam ik meer in steden en ontmoette ik mensen. En dacht ik, ja, het is toch hartstikke leuk. Hartstikke mooi, ook hoe jullie praten en... de creatievelingen om mij heen zijn gewoon ook heel erg lief, weet je. En ze zijn allemaal zo van, oké, maakt gewoon niet uit wat je
0: doet. Die accepteerden jou eigenlijk.
2: Ja.
0: Heeft Pride er ook zo'n dag als vandaag, helpt dat ook nog?
2: Ja, helpt
0: om je
2: heel
0: gesteund
2: erg.
0: Te voelen?
2: Ja, daardoor voel ik me heel erg geaccepteerd, zeg maar. En ik heb wel eens gehad op straat of zo, dat ik wel dacht van, ik hou maar een beetje in. Ik let er eigenlijk altijd op.
0: Waarom is dat?
2: Ik denk dat het een deel opvoeding ook misschien wel is. En ook waar ik dus vandaan kom en dat het niet zo vrij is als in een stad als Amsterdam. En dat ik daar dus ook nog steeds meer aan moet eraan wennen of zo.
0: Dat het kan en dat het mag.
2: Dat het helemaal kan, ja.
0: Nou, dat vieren we vandaag, dat het kan en dat het mag.
2: Ja.
0: En jij viert het met het nummer wat je geschreven hebt, Girls Who Like Girls.
2: Ja, yes.
0: Nou, nogmaals, je draait er niet echt omheen.
2: Echt, hè?
0: Nee. Ik wil je uitnodigen om te gaan spelen, want ik vind het echt een anthem.
2: Lief.
0: Ik vind het echt een fantastisch nummer. En ik kan me voorstellen dat binnen die veilige omgeving, binnen de queer scene, maar hopelijk ook daarbuiten, hier mensen gewoon helemaal los op gaan.
2: Lekker, dankjewel.
0: Ik ga één liedje draaien, zodat jij rustig naar die plek kan lopen, even je stemmetje kan opwarmen.
2: Ja, goed.
0: En dan horen we je zo.

Carolien Borges en Tim Opperbroek live vanaf Pride Amsterdam met Vier de Liefde. NPO Radio 2.

0: Queen, I Want to Break Free. Was aangevraagd door Brenda in de NPO-luisterapp. Ze vond hem wel toepasselijk voor vandaag. Nou, daar ben ik het mee eens. Dit is Vierde Liefde en de liefde wordt gevierd, hoor. Niet alleen op de radio, maar ook aan de andere kant van de botenparade. Tim, ja, voel jij een beetje die liefde daar?
1: Ja, enorm. Dat vond ik eigenlijk al vanaf het begin. Ik zei het al, er is op dit moment geen enkele plek op aarde waar het zo, volgens mij, zo lieflijk is als hier op dit moment nu in Amsterdam. Botenparade loopt langzaam tot zijn einde. Ik zit daar nog één boot aankomen. Volgens mij is het nog een paar bootjes en is echt gedaan. Ik ga heel even naar iemand toe die volgens mij echt gigantisch heeft genoten. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Jij hebt volgens mij waanzinnig genoten vandaag.
2: Ja, nog steeds. Ik geniet het nog steeds. Ik ben heel vroeg begonnen, om 1:30 hier geweest. Dus ja, dit is echt een dag om te genieten, zal ik zeggen.
1: Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
2: Ja, ik ben Braziliaan. Ik kom uit Brazilië. Ik heb heel lang in Portugal gewoond. En al 15 jaar in Nederland. Ja.
1: In Zwolle. In Zwolle?
2: Zwolle, de mooiste stad ter wereld.
1: Heel even terug bij die boten. Wat was het meest indrukwekkende wat je vandaag hebt gezien?
2: Ja, ik ben wel een beetje in de kant van de... Ik werk vrijwillig voor de vluchtelingen met mensen met vlucht uit de grond. Ja. Voor COC uit Zwolle. Ja. En ik heb met ze een hele goede verbinding. En de boten is niet vooral de meest uitgesproken, mooi versierd. Maar de mensen die daarin zitten en daar staan om te vieren... Deze dag dat zij op hun land nooit zouden kunnen vieren. Yeah. Dat is voor mij, ik heb kippenvel.
1: Zie je kippenvel, ja.
2: Echt waar. Dat is voor mij echt super belangrijk. Ik ben dol op ze. En als buitenlander kan ik wel zeggen dat in Nederland heb ik mij ooit gevoeld heel vrij. Helaas, de laatste 10 jaar voel ik me helaas niet zo vrij meer.
1: Yeah. Dus dan is een dag als vandaag echt heel belangrijk voor je?
2: Vandaag is heel erg belangrijk. Ook ondanks de heleboel mensen die zeggen, nou waarom nog een Pride? Ja, daarom. Als jij belangrijk gaat de nieuws kijken, ga je de radio luisteren. Jij ziet waarom de Pride nog steeds, de gay Pride nog steeds belangrijk is.
1: Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik heb heel lang ook gedacht, ah joh, zo'n Pride is toch helemaal niet nodig. Maar ik heb nu voor de tweede keer op reis, mijn tweede jaar dat ik hier ben, dit is ongekend belangrijk. Ik zie en voel het nu ook.
2: Ja, dat is wel waar. En helaas, ik moet wel vertellen wat er nu net gebeurd in Berlijn is. Ik kwam vandaag, met zorgen ben ik veel vrij en veilig daar in Amsterdam. Met de World Pride. Met zoveel aandacht. Ja, maar hoe meer wij aandacht krijgen. Hoe meer mensen moeten beseffen dat wij hebben recht op. En nee, hoeft geen hetero pride. Want geen hetero wordt vermoord omdat ze hetero zijn.
1: Punt. Dus
2: punt, exactly.
1: Exact.
2: Wij moeten wel pride moeten hebben met LHBTQ+. Mensen... En nog steeds en steeds meer, steeds groter. Laat maar doen.
1: Okay. Waarvan akte. Dankjewel en geniet er nog van.
2: Jullie ook. Bedankt.
0: Dankjewel Tim. En we schakelen nog één keer live naar de Avrotrosboot. Want onze eigen reporter Chantal staat daar voordat iedereen te dronken is om nog iets zinnigs te zeggen. Hoe gaat het daar?
3: Ja, we hebben weer een geweldige kanaalparade gehad. Deze speciale editie van World Pride. Met letterlijk en figuurlijk een heel kleurenpalet aan verschillende mensen. Zowel hier op de boot als op de kant. Het is zo mooi om te zien. Maar dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dat je hand in hand kunt lopen met degene van wie je houdt. Is helaas voor heel veel mensen nog steeds niet altijd even zo vanzelfsprekend. Hopelijk blijven we met elkaar in gesprek. En hopelijk brengt een dag als vandaag vreugde... Hoop en meer begrip. Ga voor de dingen waar jij gelukkig van wordt in het leven. Omring jezelf met mensen waar jij een fijn gevoel bij krijgt. En blijf altijd jezelf. Want uiteindelijk is er maar één iemand die weet hoe je dat het beste kunt doen. En dat ben jij. Heel veel liefde.

Vier de liefde tijdens Pride Amsterdam met Carolien Borgers en Tim Opperbroek. Live tot 6 uur vanavond. NPO Radio 2.

En ook deze overwinningssong hoort bij Pride natuurlijk. Elton John, I'm Still Standing. Dankjewel voor het luisteren naar Vierde Liefde. Avrotros op NPO Radio 2. En ik hoop dat je een heel fijne avond hebt met straks de Pride Night. Straks na zessen hoor je Corné en Shai tot middernacht. En ja, ik wens je een heel, heel fijn weekend. En laten we het gezellig houden.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare natuur verwoest, een gebied 4 keer zo groot als Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was donderdag bezig met een beklimming van een berg in Pakistan, toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja uit Nepal beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
1: Waar is dat geld?
0: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
2: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Friday Night met Cor.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop afkwamen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Pride Night met Corné.

0: a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da.
1: NPO Radio 2, Pride Night met Corné.
2: Je hoorde Cavillis en Cole met A Deeper Love. Wat een mix was dat, zeg. Gemaakt door Dr. Packer zojuist. Het eerste uur van onze Pride Night. Welkom bij uur nummer 2 van de Pride Night. Vanavond al je favoriete Pride parels. Je hoort

twee mannen die met elkaar, laat ik zeggen, bezig zijn midden op straat, terwijl een prostituee toekijkt. Op een bepaald moment stopt een politieauto, waarna er drie agenten uitstappen. Eén van de agenten vraagt aan zijn collega's: wat moet er nu gebeuren? Vervolgens besluiten de agenten om mee te doen met het stel. Een plaat gemaakt door de Boys Town Gang. Dit is Cruisin' the Streets op 2.

0: Cabanas. De demozangeres was Andrea Martin. Zij kreeg maar $300 om deze plaat in te zingen. Had niet door dat ze eigenlijk zo'n beetje de hele plaat aan het schrijven was. Ze werd gevraagd om gewoon wat te proberen qua melodieën. Ze verzon ook de uithaal die je aan het begin hoort. En haar stem klinkt exact hetzelfde als die van Robin S. Moet je horen.
1: So then I was like, give me one big note in the front. I'm like, oh, yeah. So I wake up one day, the $300, this was the check. Right.
2: Wow.
1: And my sister called me and she go, you on the radio.
2: Mm.
1: So I'm like, no, I can't be on the radio. I'm telling her, oh. And then you know your tags.
2: Right.
1: My tag was, oh, yeah. Mm. Yeah. So I thought I was cool. It was like Michael Jackson. I was like, oh. Yeah.
0: Geweldig verhaal. Robin S. heeft er uiteindelijk miljoenen aan verdiend. En zelf ging dus Andrea Martin met een magere 300.

Turner, maar het was wel een gigantisch grote hit. Iedereen was in de ban van deze Little Louis en French Kiss. Straks in het volgende uur Pride Night, een mix gemaakt door Martin Boer van alle grote hits van Mariah Carey. Mariah Carey mix komt eraan, maar nu nog George Michael and He's Going Outside.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op een fabrieksterrein waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Pride Night met Corné.

30-jarige leeftijd. En volgens de producer van deze plaat waren ze vlak voor haar dood nog bezig met een opvolger voor High Energy, want daar heb ik het over. Het mocht helaas niet zo zijn. De energy voor Evelyn Thomas was helemaal op. Wij gaan wel genieten van die klapper van die superplaat. Evelyn Thomas en High Energy.

Alicia Bridges in The Pride Night and I Love the Nightlife. Volgende klassieker is afkomstig van The Godfather of Soul, Mr. James Brown. In de plaat hoor je een vraag-antwoordspel terug. Dat doet hij samen met zijn beste maat Bobby Bird. Ze ontmoeten elkaar toen James Brown in de gevangenis zat. Bobby Bird ging een wedstrijdje basketballen met gevangenen.

0: DJ Martin Boer heeft een speciale mix gemaakt voor deze Pride Night. Een Mariah Carey special mix. En je hoort hem nu.
1: We vieren de liefde voor iedereen en voor muziek.
2: Dit is de Pride Night. NPO Radio 2.

Special Mix. En je hoorde de Pointer Sisters met I'm So Excited. En mocht je excited zijn om de Pointer Sisters een keer live te zien, dat kan. 3 april volgend jaar 2027 zijn ze in de Ziggo Dome als special guest tijdens een nieuwe editie van The Ladies of Soul. Zometeen nog de Weather Girls, maar nu Stephanie Mills. Never knew love like this before.

Met de stem van onder andere Martha Wash, die we nog kennen van Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, CNC Music Factory. En van deze Weather Girls, It's Raining Men. Daarvoor hoorde je Joe Smooth en The Promised Land. The Pride Night gaat zo meteen gewoon door vanaf 9 uur. The Pride Night met Shy komt eraan.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Tour. Dit is NPO Radio 2.
1: 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar door de hitte en het gebrek aan regen staat de rivier laag en kan er minder worden opgewekt. Hongarije moet daardoor stroom importeren, dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als bij de editie van vorig jaar. Het weer. Het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: Bright Night met Shai.
0: Hey, een hele goede avond, jongens, jongens, jongens. Echt welkom hier zo in de Pride Night op NPO Radio 2. Ik kom net echt linea recta vanuit de Amsterdamse grachten gechased naar de studio. Ik zet ook echt net pas mijn parkeermeter uit. Het heeft me in totaal €50,02 gekost. Ik heb 17.000 stappen gezet en ik heb pijn aan mijn enkels. Maar, mijn hart is echt gevuld met zoveel liefde. Ik ben dus iets rond een uurtje of 1 ging de deur uit bij mijn vriendin. Die woont in Amsterdam-West. Richting de stad, einde van de parade. Zodat ik zoveel mogelijk mee kon krijgen. En daar stond ik op een gegeven moment. En we wachtend op 2 vriendinnen van mij. Want die waren wat vertraagd. Maar als je dan alleen staat in zo'n stad. Gevuld met prachtige mensen. Waarvan een deel, niet het merendeel. Maar een deel echt het leven en de liefde aan het vieren is. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel toeschouwers die daar dan weer van genieten. En dat is allemaal prachtig. Dus ik zie op een gegeven moment een jongeman voorbij komen met een Love Unites t-shirt aan. Kreeg ik al halve tranen in mijn ogen. Vervolgens een wat oudere man op hoge hakken. Een panty met gaten. Een topje waarvan je denkt, oeh, sexy. Ja, ik kan daar echt enorm van genieten. Het zien en het voelen van de vrijheid dat Pride met zich meebrengt. En ja, dat gevoel geeft me gewoon kippenvel. En maakt me op momenten ook echt emotioneel. Want houden van iemand van hetzelfde geslacht wordt met de jaren gevaarlijker. En lijkt ook minder vanzelfsprekend. Dus om zoveel mensen te zien vieren. Openlijk hun geaardheid te zien delen met de wereld. Vind ik echt oprecht prachtig. Ik weet niet op welke manier jij Pride hebt gevierd vandaag. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Wil je het alsjeblieft met me delen? Dat kan via de NPO Luister app. Zoals je hoort ben ik ook een beetje laag in mijn stem. Maar laat dat alsjeblieft niet de pret drukken. Dus met andere woorden, simpel, pak de NPO Luister app erbij en laat me weten wat het is dat jij vandaag hebt gedaan met de Pride. Wat ik vanavond samen met jou ga doen is heerlijke tracks draaien met een Pride randje. Met andere woorden, waarschijnlijk op naam van een queer artiest of in ieder geval met een tekst waarvan je denkt, ja, dat past perfect bij dit onderwerp vanavond hier zo op NPO Blend. Radio 2. Dit is Aretha Franklin met Respect. Wow.

0: My Guy, Mary Wells. Oh my, oh my. Ik heb zoveel prachtige jonge mannen voorbij zien komen in Amsterdam vandaag tijdens de World Pride. Het was echt belachelijk. Ik heb, Jarno, ik denk dat daarom klinkt mijn stem ook zo. Ik heb echt een aantal keer gegild. Oh my god, zo mooi! Oh my god, je ziet er geweldig uit. Nee, echt heerlijk. Wat een dag. Vandaag hebben we World Pride gevierd. En ook op NPO Radio 2 van 3 tot 6 hoorde je Caroline Borgers en Tim op het Broek live vanaf World Pride in Amsterdam. En nou ja, ze stonden langs de kade, hebben je meegenomen om sfeer te proeven. En ook verslaggever Chantal Koolhoven, die stond op de boot van de Avrotros en die heeft je een inkijkje gegeven in het hart van de botenparade. Een aantal jaren geleden mocht ik zelf ook op een boot staan. Van Fannix was dat nog toen de tijd. En ik denk dat de beste manier om te omschrijven hoe dat voelde was een soort van, nou ja, het gevoel van vuurwerk, maar dan in mijn ziel. Dus je moet je voorstellen, nou ja, op dat moment was ik misschien 35, denk ik. Ik was al, nou, wat was het, misschien al 17 jaar uit de kast of zo, maar nog nooit op zo'n openlijke manier mijn eigen seksualiteit, mijn gender gevierd. Dus dat was echt wel even een nieuw gegeven. Ik vroeg jou zojuist, hey, hoe heb jij Pride gevierd? Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Ik ben heel erg benieuwd namelijk. Ik heb een appje, voice-appje gekregen van Manoes. Laten we even luisteren.
1: Hallo, lieve jij.
0: Hey Manoes.
1: Met Manoes weer. Ik ben een beetje ziek. Dus ik ben niet naar Amsterdam gegaan.
0: Ah, beterschap.
1: Wat ik wel jammer vind. Want ik heb er wel heel lang gewoond. En heel veel Pride parades meegemaakt. En vandaag heb ik alles met de radio en televisie meegekregen. Toch blij dat het verslag is gedaan. Goed verslag. En ik ben blij dat ik toch wat heb meegekregen. Ik ben blij dat jij zo blij bent.
0: Oh, dat is lief.
1: Daar word ik ook blij van. Dag lief jij. Fijne avond.
0: Dankjewel voor je lieve bericht, Manoes. En van harte beterschap. Leuk dat je een voice-appje hebt gestuurd. Kan jij trouwens ook doen, hè? Een voice-appje sturen om me even te laten weten hoe je Pride Night hebt gevierd. Of Pride Night, Pride Day. Het is op dit moment Pride Night. Ik ben echt enorm benieuwd. En op het moment dat je iemand in de familie hebt zitten die bijvoorbeeld gay is, sta je daar dan extra bij stil? Ben ik heel erg benieuwd naar. Hoe doe je dat op een dag als vandaag? Ik heb in ieder geval heel veel vriendinnetjes en vriendjes opgebeld om te schreeuwen, hey lieverd, Happy Pride. Je luistert naar de Pride Night en dat betekent dat we extra veel muziek draaien met een prachtig liefdevol randje. En in dit geval is het een sexy randje. Daar gaan we. Karen Young, Hot Shot.

een van de eerste artiesten die openlijk uitkwam voor zijn geaardheid. Lil Nas hoorde je samen met Billy. En dan hebben we het hier over Old Town Road. Billy Ray Cyrus. Hey, ik heb nu Justin Timberlake voor je klaarstaan. En dit is een tof verhaal. Hij schreef het nummer I Can't Stop This Feeling als een soort van positief statement voor jongeren die worden buitengesloten. En hij ontving er een Music Award voor. En in zijn acceptance speech zei hij: gay, lesbian en transgender kids, jullie zijn oké. Dit is Justin Timberlake.

0: Hey, ik krijg zoveel leuke appjes binnen. Het is niet normaal. De vraag was, hey, hoe heb jij vandaag Pride gevierd? En er komt echt van alles en nog wat binnen. Even kijken, ik heb zojuist een voice-appje binnengekregen. Volgens mij is het van Jarno. Laten we even luisteren.
1: Avond, Shai. Avond, Jarno.
0: Oh, bonjour.
1: Guys, happy Pride. Happy World Pride. Let's go. Ik bedoel, maar ik als B plus min man. Geniet hier wel van. Ik bedoel, iedereen moet liefde hebben, moet gelijk hebben. Moet gelijk zijn. Geen gezeik, geen haat. Klaar ermee. Echt, wat een gezeik.
0: Ja, ik ben het echt helemaal met je eens. Wat een gezeik. Laat me gewoon liefhebben wie het is dat ik wil liefhebben. Waarom doen we zo moeilijk? Egbert laat ook even weten hoe hij vandaag Pride heeft gevierd. Hij zegt, hey Shai, ik moest werken vandaag en ik heb de hele dag geluisterd naar de Pride. Fantastische muziek. En ik kon de liefde en warmte door mijn oortjes voelen. Een geweldige dag voor iedereen die erbij was. Ah, dat is echt helemaal leuk. Dankjewel voor je appje. Even kijken hoor. Ook een appje van Bianca zag ik voorbij komen. Die zegt, heerlijk, het verslag op de radio vandaag. Helaas hard nodig ook in Nederland. Zo tolerant zijn we helaas niet. Ik geniet van de kleurrijke dag. En iedereen mag echt zijn wie hij of zij is, schrijft ze. Of hen is. In mijn nabije omgeving ook mensen uit de alfabetfamilie. Dus ik weet hoe het is. En de muziek is extra top vandaag. Nou, ik ben blij dat je van de muziek geniet. Want wat we hebben gedaan is kijken naar de verschillende artiesten onder de paraplu van Soul. Die op een of andere manier, misschien gaat het wel over het onderwerp in de track, bezig zijn met liefde, zijn.
1: Klaar ermee. Echt, wat een gezeik.
0: Ja, ik ben het echt helemaal met je eens. Wat een gezeik. Laat me gewoon liefhebben wie het is dat ik wil liefhebben. Waarom doen we zo moeilijk? Egbert laat ook even weten hoe hij vandaag Pride heeft gevierd. Hij zegt, hey Shai, ik moest werken vandaag en ik heb de hele dag geluisterd naar de Pride. Fantastische muziek. En ik kon de liefde en warmte door mijn oortjes voelen. Een geweldige dag voor iedereen die erbij was. Ah, dat is echt helemaal leuk. Dankjewel voor je appje. Even kijken hoor. Ook een appje van Bianca zag ik voorbij komen. Die zegt, heerlijk. Het verslag op de radio vandaag, helaas hard nodig ook in Nederland. Zo tolerant zijn we helaas niet. Ik geniet van de kleurrijke dag. En iedereen mag echt zijn wie hij of zij is, schrijft ze. Of hen is. In mijn nabije omgeving ook mensen uit de alfabetfamilie. Dus ik weet hoe het is. En de muziek is extra top vandaag. Nou, ik ben blij dat je van de muziek geniet. Want wat we hebben gedaan is kijken naar de verschillende artiesten onder de paraplu van Soul. Die op een of andere manier, misschien gaat het wel over het onderwerp in de track, bezig zijn met liefde, zijn wie het is dat je wil zijn, et cetera. Of misschien zelf uit de regenboog community.

echt zijn wie hij of zij is, schrijft ze. Of hen is. In mijn nabije omgeving ook mensen uit de Alphabet-familie. Dus ik weet hoe het is. En de muziek is extra top vandaag. Nou, ik ben blij dat je van de muziek geniet. Want wat we hebben gedaan is kijken naar de verschillende artiesten onder de paraplu van Soul. Die op een of andere manier, misschien gaat het wel over het onderwerp in de track, bezig zijn met liefde, zijn wie het is dat je wil zijn, et cetera. Of misschien zelf uit de regenboog-community komen. En dan hebben we daar net iets meer aandacht aan besteed. Ik krijg ook een appje van Herman binnen, die ook iets te zeggen heeft over de muziek. Even kijken hoor, waar is dat appje van Herman gebleven? Nou ja, het was heel erg simpel. Hij schrijft, Hey Shai, ik vind Caravan of Love van Isley Jasper Isley heel mooi bij het Pride-thema van vandaag passen. Groetjes van Herman. Nou, dan gaan we het gewoon draaien, toch? Heb jij nog een plaat waarvan je denkt, hey, dat past echt perfect bij het thema Pride? Pak dan de NPO Luister-app erbij en laat het me weten.

Fire van Dan Hartman. Ik weet zeker waar je ook bent op dit moment, dat je hebt meegezongen, kan niet anders, want het is zo'n bekende track, toch? Echt een, ja, hoe zou ik dit moeten noemen? Het is sowieso een club classic. Het is een gay disco club classic. Misschien is dat de beste titel. Ontzettend veel ook betekent in de clubcultuur van de jaren 80. En Dan Hartman die heeft zelf, ja, eigenlijk zijn hele leven zijn homoseksualiteit geheim gehouden. Pas op het moment dat hij kwam te overlijden waren het vrienden en familieleden die lieten weten van, hey, Dan was a gay man. En hij is ook gestorven aan AIDS-gerelateerde hersentumor. Dan, hoe dan ook, thank you very much for this song. Ik krijg een appje binnen van Danielle. Heb je toevallig ook Beyoncé voor met single ladies? Want mijn vriendin heeft het vandaag met me uitgemaakt. Wauw. Dat op Pride Night? Hey, shake it off. Shake it off. Maar ze schrijft wel, doe maar single ladies, put a ring on it, want ik ben klaar voor de nieuwe liefde. Daar gaan we, Danielle.

sorry, Mazing op met deze kragelijke stem. Mijn excuses. Somebody else's guy, Jocelyn Brown. En je luistert naar de Pride Night hier zo op NPO Radio 2. En let op, ik wil graag zometeen na 10 uur... een aantal van jullie muzikale tips draaien... als het gaat om het vieren van de liefde hier zo in de Pride Night. Dus pak de NPO luister-app erbij en deel ze met me. En dan gooi ik er straks gewoon eentje in mijn... ja, dat doe ik. Ik gooi er straks eentje in mijn Soul Night Bijbel. Nu Nederlands product... Jean-Guy McCroy, Independent Girls en Nasty Evil Gates.

0: is NPO Radio 2.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Vooraf worden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met de natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Bright Night met Cornel.

0: Tot 12 uur vanavond vieren we de liefde. Pride Night met Shai.
1: Yes, en ik zit hier in de studio echt een soort van, ik weet niet man, Duracell poppetje te zijn. Ik heb gewoon ontzettend veel energie in mijn lichaam. Heb vandaag vanaf een uurtje of 1 tot 7 uur aan de grachten gestaan van Amsterdam. Om daar World Pride te vieren met al die internationale mensen die deze kant op zijn gekomen. Omdat wij dit jaar als Amsterdam gastland waren. Gaststad waren. Nederland was dan natuurlijk gastland. En echt, die vlaggen. Jongens, ik krijg kippenvel ervan hoor. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Al die verschillende mensen die de moeite hebben opgedaan om een regenboogvlag op te hangen. Dank je wel daarvoor. Want de zichtbaarheid op zo'n dag als Pride is enorm belangrijk. En dus ook een dankjewel aan mensen die hun vlaggen dagelijks laten wapperen. We vieren Pride vandaag. Want ja, hoe mooi is het om de liefde te vieren. Samen zijn in de naam van de liefde. Maar let op, het is niet makkelijk. Des te belangrijker is het dus om vandaag te wapperen met regenboogvlaggen. Kan ook in je app, hè. Heb je je allerliefste, wat vriendin, non-binaire persoon, nog geen Happy Pride gewenst? Je hebt tot 12 uur de tijd om dat te doen. En ik zou zeggen, doe dat met ontzettend veel kleurrijke hartjes, vlaggetjes en natuurlijk ook unicorns. Ik vroeg aan je, welke plaat moet ik absoluut toevoegen aan de playlist vanavond, deze Pride Night? Muziek waarvan je denkt, hey, maar dat zegt iets over het gegeven regenboogcommunity. Of bijvoorbeeld, het is van een persoon die behoort tot de community. En ik krijg een appje binnen van Marcel. Die zegt, Shai, als je het hebt over Pride, dan heb je het toch over de unicorn Sam Smith. Ja, natuurlijk heb je het dan over Sam Smith. En weet je wat grappig is? Ik mocht hem dus afgelopen week interviewen voor RTL Boulevard. Ik mag er nog niet te veel over vertellen, want het komt maandag. Sta ik aan de desk bij RTL Boulevard. Dan hebben we het over zijn nieuwe album. Hazel Eyes komt eraan, 21 augustus. En dat album staat geheel in het teken van de liefde. Sam Smith heeft trouwens afgelopen week ook laten weten dat hij verloofd is met zijn prachtige vriend. Modeontwerper Christian. Ze zijn verloofd en gaan binnenkort draaien. Sam Smith, Marcel appt, stay with me, geeft me altijd kippenvel en doet me denken aan mijn schatje. Schatje, Daniel, ik hou van je. Dankjewel voor je appje, Marcel.

0: gaan, toch? Groove is in the heart. Die light hier zo op NPO Radio 2.
1: De Soul Night.
0: Ja, jullie kwamen met zoveel ideeën als het gaat om de Pride Night. Dat ik dacht, weet je wat, ik gooi gewoon zo'n heerlijke Pride track in de Soul Night Bijbel. En de Soul Night Bijbel, dat is gewoon een playlist gecureerd door jou, de NPO Radio 2 luisteraar. Dank je wel daarvoor. Je vindt hem op Spotify onder de naam Soul Night Bijbel. Dan weet je dat. En hele goede avond zeg ik tegen Wilma. Hey Wilma.
2: Hey.
0: En jij appt dus zojuist en ik dacht, wat? Helemaal niet aangedacht om deze man in de Soul Night Bijbel te gooien, maar je hebt groot gelijk.
2: Ja. Oh, nou, want ik was er niet gelijk om 9:00. Mm-hmm. Dus ik had ook nog even snel gekeken van, heb je hem niet al gedraaid?
0: Ik heb hem nog niet gedraaid. En weet je wat nog erger is?
2: Hij je bent er nog een week geweest.
0: Nou, let op, hij stond dus in de Melkweg.
2: Ja.
0: Afgelopen woensdag. Weet je wanneer ik hem op zien treden? De avond ervoor, dinsdag, was er dus een of andere klein optreden. Werd ik voor uitgenodigd, mocht ik naartoe. Kleine zaal. Ik denk dat daar zo'n 75 mensen hebben gestaan, Wilma. En Durant Bernard was ongelooflijk goed. Wat een stem heeft die gast, toch?
2: Oh, ik dacht wat ik langs heb zien komen voor jou, dat in de Melkweg was. Maar
0: nee,
2: dat was
0: de avond ervoor. Ja.
2: Oh, wauw.
0: Ja, dat was echt te gek. Voor de mensen die zich afvragen, hé, maar wie is die Durant Bernard? Hij heeft dit jaar nog een Grammy gewonnen voor beste progressieve R&B-album.
2: Ja.
0: Hij heeft samengewerkt met, hoe heet ze ook alweer? Erykah Badu, daar was hij de achtergrondzanger van. Ja. Maar hij heeft ook samengewerkt met Anderson .Paak, de internet. Gewoon gruwelijke dingen heeft hij zijn gast gedaan. Hoe heb jij hem ontdekt?
2: Ik weet niet per se of het de zonheid was of dan waarschijnlijk meer Blend, maar ja.
0: Oh, je hebt hem gewoon ergens voorbij horen komen. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dus ik kende hem pas vanaf het moment dat hij filmpjes online gooide van solo-momenten tijdens de tour met Erykah Badu. En ik dacht echt, wie is deze gast? En nou, hij heeft een album uitgebracht dit jaar. Echt de moeite waard om naar te luisteren. Jij hebt een plaatje uitgekozen, Am I Okay? Waarom deze?
2: Nou ja, omdat de titel dan gewoon wel heel erg toepasselijk vindt voor vandaag. Het feit dat hij openlijk gay is in de R&B scene als zwarte man.
0: Ja.
2: Ja, vind ik gewoon allemaal ting, ting, ting, ting.
0: Aftikken. Boom, boom, boom, boom, boom. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik hoorde ook iemand hem vergelijken met Little Richard. Die zei van, dit is een soort van Little Richard van deze tijd, maar die wel gewoon volledig in zijn seksuele kracht staat.
2: Ja.
0: Doordat hij open is over zijn geaardheid.
2: Ja, weet je, en toen bij de Grammys ook, dat zijn ouders er dan dat is dan toch allemaal al. Dat vind ik gewoon helemaal geweldig.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dank je wel voor je appje. Ik ga hem draaien. Wilma, geniet nog heerlijk van deze Pride Night op NPO Radio 2. En ik ga nu Durant Bernard draaien met Am I OK? Bye.
2: Bye bye.
1: Soul Night, Bible, The Pride Night, NPO Radio 2.

Het is zo simpel. Love, four letter word. En soms is het zo moeilijk. Gewoon weg omdat je niet wordt geaccepteerd voor wie het is dat je bent. En in sommige gevallen gaat dat om wie je verliefd op wordt. Wie je kiest om lief te hebben. Je luistert naar de Pride Night hier zo op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger en ik ben openlijk uit de kast. Ik ben 44. Ik denk dat ik uit de kast ben gekomen bij mijn ouders toen ik een jaartje of 20 was. 1920, zoiets denk ik. Vervolgens een tijdje heel erg bezig geweest met ik weet niet of het geheimhouden was voor de wereld, maar in ieder geval voor mezelf onderzoeken. En dan word je ouder en dan denk je, ja, ik bedoel, doet het er toe dat iemand weet op wie het is dat ik verliefd word, ja of nee? En op een gegeven moment heb ik voor mezelf heel duidelijk de keuze gemaakt om daar altijd zo open en eerlijk mogelijk over te zijn. Ik heb op een of andere manier een platform in handen en ik wil dat ook gebruiken voor iets goeds. Dus als er iemand is die er iets uit haalt om te horen van Shai valt ook op vrouwen en ze staat in de kracht en is open over de liefde en het doet niets af van wie het is dat zij is, dan hoop ik dat dat als een soort van inspiratiebron kan dienen. Want we leven toch echt wel in een tijd dat mensen het moeilijk maken om ze maken het gewoon moeilijk om te zijn wie het is dat je bent of wil zijn. Of je nou in een onderzoeksfase zit of niet. Je bent het waard om te onderzoeken en je bent het waard om lief te hebben wie het is die je dan ook wil liefhebben. En naast liefde, of bij liefde, dat is het eigenlijk, hoort ook intimiteit. Dus ik heb Lady Marmalade voor je meegenomen. Dit is Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir.

Farley Jackmaster met Love Can Turn Around. Ik zag, wil jij even voor mij kijken, Jarno? Ik zag volgens mij net een appje voorbij komen van iemand die zei... ik krijg helemaal een soort van flashbacks door de sound van vandaag. Ik word 20 jaar... Ja, oh, ik heb het, Patrick. Het lijkt wel of ik weer 20 jaar ben met de muziek die jullie draaien. Ik ging toen uit in de gaycafés in Antwerpen. Daar werd die muziek gedraaid. Ah, heerlijk, Patrick. Ik hoop dat dat het gevoel is dat je krijgt bij het luisteren naar deze tracks. Enerzijds een flashbacks bijvoorbeeld naar je eigen tijd in de club. Of anderzijds dat je denkt, oh my god, wat een heerlijke plaat. En dat allemaal voor de Pride Night, zeer zeker. We staan stil bij World Pride, wat vandaag werd gevierd. Nou ja, wereldwijd, maar natuurlijk vooral in het hartje van Amsterdam. Dus tof dat je luistert naar de Pride Night hier zo op NPO Radio 2. Ik heb George Michael voor je klaarstaan. En ik had vroeger posters van George Michael aan de muur. En dat kwam door mijn tante, want die was mega fan van deze gast. Toen ik later ouder werd, weet je wel, je leert een artiest wat beter kennen. Je gaat op zoek naar informatie. Kwam ik erachter dat hij dus gay was. Ik ben helemaal niet bezig geweest met de incident in 1998 volgens mij. Toen is hij door een undercover politieagent in een toilet ergens in Los Angeles volgens mij gearresteerd. Omdat hij dan daar iets aan het doen was wat niet zou mogen. En dat is ook het moment geweest dat hij ervoor uitgekomen is dat hij behoorde tot de regenboogcommunity. Hij heeft zich vervolgens ook nog eens een keer echt sterk gemaakt voor de strijd tegen HIV en AIDS. Maar wat ik dus zeg, toen ik 17 was, was ik niet bezig met die sound van George Michael. Pas later. Dus ik heb dat op een gegeven moment voorbij zien komen toen ik een jaar of 20 was of zo. Toen vond ik hem nog geweldiger. Want in eerste instantie vond ik hem natuurlijk gewoon knap. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar zijn sound? Poef, heerlijk. Dit is Fast Love.

Alive, Patrick Hernandez. En ik kijk naar de tijd. Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat ik alvast ga kijken naar de playlist van na 11 uur. En ik zie dat ik onder andere Janelle Monáe voor je draai. Prince en Little Richard. Dit is Queen Latifah met Unity. UNITY. Tijdens de Pride Night. Oh.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig. Als eerste homoseksuele premier van Nederland, hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris.
9: Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem.

0: Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Pride Night met Corné.

0: Tot 12 uur vanavond vieren we de liefde. Pride Night met Shai.
1: En de liefde vieren, dat doen we natuurlijk samen. En ook met de muziek. Je hoorde net Frank Ocean met Pink and White. Wat onder andere gaat over lessen in de liefde. Zometeen, let op, duiken we in een reis langs muzikale inspiratiebronnen van soul-artiesten. Maar deze keer zijn het drie queer-iconen. Vind ik echt heel erg tof. Muzikaal gezien zijn ze allemaal aan elkaar te linken. Dat zometeen, maar ik heb nu eerst Diana Ross voor je klaarstaan met I'm Coming Out, waarvan je misschien denkt dat dit bedacht is als een gay queer anthem, maar dat was echt niet de bedoeling toen Diana Ross het nummer uitbracht. Ze werd echt verrast door de impact van eigenlijk de queer scene, die het nummer dus associeerde met uit de kast komen en jezelf zichtbaar maken. Nou ja, het groeide echt als een tiet uit tot een van de vaste waardes als het gaat om pride events, drag shows, queer dance floors. Laten we niet vergeten de sing-alongs natuurlijk ook in de gay wereld. Dit is Diana Ross met I'm

En ik had het zojuist over op zoek gaan naar een soort van muzikale rode draad. Want als je het hebt over de invloed van de ene artiest naar de andere artiest, die is soms gewoon hoorbaar en voelbaar. En ik heb vandaag 3 artiesten voor je uitgekozen die echt in hetzelfde rijtje van elkaar gezet kunnen worden. We gaan van start met de meest uitgesproken moderne soul-artiest van dit moment. En dan heb ik het over Janelle Monáe. Queer, non-binair icoon. In 2018 alweer bracht Janelle Dirty Computer uit. En dit album draait echt expliciet om zwarte queer identiteit en zelfbevrijding. Dit is Make Me Feel.

grote inspiratiebron voor Janelle Monáe was Prince. Prince was ook op een gegeven moment Janelle's mentor. En is van enorme invloed geweest op diens geluid. En dat hoor je dus ook echt terug in de muziek van Janelle. Prince wordt gezien als een genderfluid icoon en als een belangrijke figuur voor de regenboog community als het gaat om de beeldvorming in de muziek. Terwijl hij zelf nooit zo bezig is geweest met het kaderen van zijn gender en seksualiteit. I would die for you, Prince. Take it away.

je dan op zoek gaat naar ja, toch echt wel een inspiratiebron van Prince, dan kom je echt bij uit bij een klassieke pionier. Een queer performer die sterk heeft bijgedragen aan de ja, toch wel expressieve, flamboyante stijl, denk ik, die uiteindelijk ook latere artiesten zoals Prince bijvoorbeeld beïnvloeden. Ik heb het over Little Richard. Echt, heb je deze man nog nooit een live optreden zien geven? Nou ja, hè, op video dan nu is het echt de moeite waard om dit te checken. Deze man is gewoon energy to the fullest. Ik weet niet eens hoe ik het anders zou moeten omschrijven. Zoek het even op. Queer identiteit, podiumuitstraling, waar je u tegen zegt. Mr. Little Richard, dit is Tutti Frutti. Wow,

R&B-zanger die begon als danser in Chicago. En in zijn tienerjaren deed hij mee aan de Soul Train. Later werd hij in zijn muzikale carrière ook nog achtergrondzanger en danser bij Shalimar. Trouwens, Jermaine Stewart, openlijk gay R&B-zanger. En als we het hebben over dat optreden in 1986... hij performde zijn iconische nummer You Don't Have to Take Our Clothes Off. En dit was echt een van zijn grootste hits. En ook een heel belangrijk nummer voor de queer pop culture. Mocht je nou benieuwd zijn naar de originele beelden, je vindt het gewoon op YouTube. En dan zie je meteen ook de look and feel van de Soul Train. Google is simpel. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. En je hoort dit.

Naughty Girl. En dan heb ik er nog eentje voor je om deze Pride Night af te sluiten. My Time with What Goes On. En ik hoop dat je hebt kunnen genieten, hey, van de Pride Night, waarin we gewoon extra hebben stilgestaan bij het vieren van het, ja, van de liefde en het leven van de queer community. One love always. Check je volgende week. Bye.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
17: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
18: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: Middernacht, begin van zondag 2 augustus, Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. En over de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen en werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het

We onderbreken dit programma voor een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7, Hoorn Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Hoorn Den Oever, dan kom je tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: Dit is het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
1: Here we go.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal. Maar ik begin met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. En dan het nieuws. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen deze toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als mafioso in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden door een bekende nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag wordt droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig.